0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Het gaat om een B-52. Kort na het opstijgen ging het mis en stortte het toestel neer. Er waren 8 mensen aan boord. Vermoedelijk zijn ze alle 8 overleden. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een crash die niet te overleven is. Het vliegtuig vloog volgens experts ook nog niet hoog genoeg om de schietstoel te kunnen gebruiken. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. In de Congolese provincie Ituri, waar het ebola-virus circuleert, heeft maar 1 op de 5 gezondheidscentra schoon water. Dat blijkt uit bevindingen van de NGO Oxfam. Schoon water is essentieel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Oxfam vreest dat de omvang van de epidemie wordt onderschat en de organisatie zegt ook dat het bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Er is de gebrekkige hygiënische situatie in de regio, maar ook de contactopsporing verloopt nu veel moeizamer dan bij vorige uitbraken. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd kenden.
1: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
0: De voetbalfans in het Vandorp in het Te Boelaerpark in Borgerhout konden leven met dat gelijkspel.
2: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterkste tegenstander, absoluut.
3: Een beetje teleurstellend.
4: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
5: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende 2 matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
6: De tweede helft te zien, het gaat wel in orde komen, zeker en vast. Ja. We zijn vertrokken.
0: In Saoedi-Arabië tegen Uruguay staat het ook 1-1. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay heeft de hele wedstrijd wel het meeste balbezit en voetbalt ook veel kansen bij elkaar. Maar verder dan de gelijkmaker zijn ze voorlopig nog niet gekomen. Er wordt daar nog een half minuutje gespeeld. En het is dus nog altijd 1-1. Zo zie je maar, goede ploegen spelen soms 1-1 gelijk. Er is nog het weer. Vannacht kans op enkele buien. Temperaturen rond 16 graden de komende uren. Straks begint de dag bewolkt met lokaal kans op een bui. Daarna wordt het droog en maximaal overdag tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer met vanaf donderdag zelfs maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK en ander sportnieuws vind je in de app van Sporza.
7: M&M.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: M&M Live.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De eerste Iraanse schepen hebben gisteravond het gebied in de Golf van Oman doorkruist zonder problemen of incidenten. Ze voeren in de zone die door de Amerikanen wordt gecontroleerd en waar de Amerikaanse marine een blokkade had opgezet voor Iraanse schepen. Iran en de VS hebben een principeakkoord bereikt. Daarin staat dat Iran de straat van Hormuz weer vrijgeeft, terwijl de VS de blokkade op Iraanse havens opheft. Volgens een bericht van het Amerikaanse leger blijft de zeeblokkade van kracht tot de officiële ondertekening van het akkoord. Dat is vrijdag. Maar uit gegevens van Tanker Trackers blijkt dat er nu toch al grote Iraanse olietankers voorbij de blokkade geraken. De Palestijnse terreurbeweging Hamas reageert intussen positief op het akkoord tussen de VS en Iran. Hamas hoopt dat het akkoord ook kan helpen om een einde te maken aan het geweld in de Gazastrook. Hamas feliciteert in een persbericht ook Iran, omdat ze zo standvastig zijn gebleven. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde in een reactie op het akkoord dat het Israëlische leger in Gaza, Libanon en Syrië zal blijven, zolang als dat nodig is. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand. Na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met het gelijkspel.
1: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels. En we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet. Maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus dat is niet slecht.
0: De andere tegenstanders van de Rode Duivels in groep G, Iran en Nieuw-Zeeland. Die twee beginnen nu aan hun eerste WK-match. Ze staan op het veld, maar de wedstrijd is nog net niet begonnen. Saudi-Arabië tegen Uruguay is dan weer geëindigd op een 1-1 gelijkspel. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit, voetbalde ook bijzonder veel kansen bij elkaar. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze uiteindelijk niet. En dan nog een opvallend probleempje voor de Nederlandse voetbalfans. Bij onze noorderburen zijn er namelijk veel klachten over de oranje shirts van het Nederlands elftal. Die shirts zijn namelijk te oranje op televisieschermen. Heel wat televisiekijkers hebben geklaagd dat de spelers daardoor fluoriserend oplichten op hun scherm en dat de rugnummers onleesbaar zijn door de felle gloed. Er was sprake van een onprettige kijkervaring. Maar misschien hielp de uitslag in de wedstrijd tegen Japan ook niet echt. 2-2 was dat. Het weer vannacht, nog kans op enkele buien. Temperaturen rond 16 graden. Straks wordt het eerst bewolkt met lokaal nog kans op een bui, maar daarna wel droog en maximaal tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het dan nog warmer en vanaf donderdag maximaal ook boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. En alle sportnieuws, alle WK-nieuws vind je natuurlijk in de Sporza-app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: M&M Live.

0: Het is 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Pool is een Russische artiest en Poetin-criticus doodgeschoten. Volgens de Poolse politie gaat het vermoedelijk om een gerichte aanval. De schutter is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is een Russische kunstenaar die bekend staat om zijn satirische afbeeldingen van onder andere Poetin, Stalin en de Wit-Russische leider Lukashenko. Hij leefde sinds 2021 in ballingschap in Polen. In de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Het gaat om een B-52. Kort na het opstijgen ging het mis en stortte het toestel neer. Er waren 8 mensen aan boord. Vermoedelijk zijn ze alle 8 overleden. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een crash die niet te overleven is. Het vliegtuig vloog volgens experts ook nog niet hoog genoeg om de schietstoel te kunnen gebruiken. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte gisteravond. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd kenden.
1: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
0: De andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, spelen op dit moment tegen elkaar. Bij de rust staat het daar 1-1. Saudi-Arabië tegen Uruguay vannacht eindigde ook op 1-1. De Saudi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had het meeste balbezit en voetbalde ook erg veel kansen bijeen. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze uiteindelijk niet. Vannacht kans op enkele buien nog. De komende uren minimaal rond 16 graden. Overdag is het eerst bewolkt met lokaal nog kans op een bui. Daarna wordt het droog of blijft het droog bij temperaturen tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer en vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT. M&M.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: M&M Live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. De Rode Duivels zijn aan hun WK-voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met een gelijkspel.
1: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels en we hebben ook te veel balverliezen gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet, maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus was niet slecht.
0: De andere tegenstanders van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, die spelen nu tegen elkaar. Het zijn daar verlengingen en het staat er 2-2. Saoedi-Arabië tegen Uruguay eindigde op een 1-1 gelijkspel. De Saoedi's kwamen vroeg op voorsprong. Uruguay had wel het meeste balbezit en voetbalde veel kansen bijeen. Maar verder dan de gelijkmaker kwamen ze niet. De precieze afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt om een einde te maken aan de oorlog, die nu al meer dan 100 dagen duurt, zijn nog niet bekend. De teksten zouden pas vrijdag vrijgegeven worden in Genève, waar de overeenkomst ook persoonlijk getekend zou worden door vertegenwoordigers van de twee landen. De Amerikaanse vicepresident Vance zei wel al aan Fox News over het akkoord dat Iran internationale nucleaire inspecteurs zal toelaten. Tot nu was dat heel beperkt het geval en verliep dat erg moeizaam. Die nucleaire inspecteurs zouden er mee op moeten toezien dat Iran hoogverrijkt uranium vernietigt. Dat is de grondstof om kernwapens mee te maken. En bij de onderhandelingen van het principeakkoord zat Israël niet mee aan tafel. Maar de Israëlische premier Netanyahu heeft gisteravond wel gereageerd op een persconferentie. Israël is niet van plan om zich terug te trekken uit Libanon, zei hij. Een mogelijk twistpunt met Iran dus, want voor Iran was het belangrijk dat het staakt het vuren ook zou gelden voor Libanon. Het Israëlische leger zal ook aanwezig blijven in zones in Gaza en in Syrië, heeft Netanyahu gezegd. In Polen is een Russische artiest en Poetin-criticus doodgeschoten. Volgens de Poolse politie gaat het vermoedelijk om een gerichte aanval. De schutter is nog voortvluchtig. Het slachtoffer is een Russische kunstenaar die bekend staat om zijn satirische afbeeldingen van Poetin, Stalin en de Wit-Russische leider Lukashenko. Hij leefde al 5 jaar in ballingschap in Polen. En in de Congolese provincie Ituri, waar het ebola-virus circuleert, heeft maar 1 op de 5 gezondheidscentra schoon water. Dat zegt de NGO Oxfam. Schoon water is essentieel om de verspreiding van het ebola-virus tegen te gaan. Oxfam vreest dat de omvang van de epidemie wordt onderschat. En de organisatie zegt ook dat het bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Er is de gebrekkige hygiënische situatie, maar ook de contactopsporing verloopt nu veel moeizamer dan bij vorige uitbraken van ebola. Eerst nog kans op enkele buien en bewolkt. Daarna droger, het wordt tot 25 graden. Vanaf morgen wat warmer. Vanaf donderdag kan het warmer dan 30 graden worden. Meer op vrtnieuws.be. M&M.

0: Zijn wij.
1: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
0: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
1: Stuur het nu door in de app van M&M. Dat rijmt niet. Dat is jammer.

0: Jannik Aerts.
1: De Rode Duivels speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Het WK-voetbal is ook voor ons begonnen. Nu, België kwam gisteravond in de eerste helft op achterstand bij Egypte. Na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. De aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd hadden.
2: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
1: Ja, bij de andere tegenstanders in de groep van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, werd het ook gelijk spel. 2-2 werd het daar. En Saudi-Arabië tegen Uruguay eindigde op 1-1. En eerder gisteravond speelden ook topfavoriet Spanje en het kleine Kaapverdië ook verrassend 0-0 gelijk. En op verschillende locaties hebben mensen gisteren dan ook de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. De voetbalfans in het Vandorp van het Te Boerlaarpark in Borgerhout bij Antwerpen konden leven met het gelijkspel.
3: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterke tegenstander, absoluut.
4: Beetje teleurstellend.
5: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
6: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
7: Een tweede helft te zien. Het gaat wel in orde komen, zeker en vast. Ja. We zijn vertrokken.
1: De spontane staking van het personeel bij de bagageafhandelaar Aviapartner is voorbij. In de nacht van zondag op maandag was er een spontane staking bij de check-in-medewerkers, omdat ze niet tevreden zijn over hun loon. Een aantal vluchten waren daardoor gisteren vertraagd en er waren dan ook lange wachtrijen. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag ook nog wel een paar vertragingen zijn. En vandaag eerst nog vrij veel wolken met hier en daar nog enkele buien, maar daarna wordt het droger, zonniger en ook warmer tot 25 graden. Morgen is het zonnig en nog warmer en vanaf donderdag halen we 30 graden en zelfs meer.
0: Oh, zweten.
8: Je vertraagt naar Antwerpen op de E17 tussen Sint-Niklaas en Waasmunster, want daar ligt een obstakel op de weg. M&M.
9: Op deze dinsdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
10: Sander.
11: Hallo.
10: En Imaan.
8: You doen van je
10: opstaan en gaan.
0: Er staat hier veel teensmuziek klaar deze ochtend, maar er is nog plek voor jouw teensfavoriet ook. Dus duw hem gerust al even.

0: Morgen starten we hier met de Teens 500 op M&M. Daarom kan je nu ook al je favoriete Teens muziek aanvragen om mee op te staan en te gaan. Dat is alles tussen 2010 en 2019. Ik geef wat inspiratie, compleet vrijblijvend.
1: Can you guys help me pick a filter? I don't know if I should go with

0: Je gaat mij niet zeggen dat jij hier naar luistert in je vrije tijd. Jij wil gewoon de lijst saboteren.
1: Ah, maar nee, maar het is, je hebt
0: eerlijk,
1: de lijst.
0: Jij rijdt naar huis. Jij denkt, oh, lekker, leuk, muziek opzetten om te relaxen op weg naar huis. Jij zet niet dit op.
2: Opstaan en gaan.
1: Het is maar inspiratie, hè. Dus de lijst daarvoor kan je stemmen op VRT Max effectief. En dus een goede song die jou laat opstaan en gaan, mag je nu ook al doorsturen. Dan draaien we die met plezier, zolang het maar uit de teens is vanmorgen.
0: En zolang het eerlijk is.
1: Voilà. Ik zal er dan maar aan beginnen. Iedere ochtend dezelfde twee vragen aan iemand. De eerste, hoe was het op je elektrische vouwfiets geraamd Voldemort vanmorgen?
0: Ja. Ik zeg gisteren, oef. Het is fris.
1: Ja?
0: Ik heb een sjaaltje gemist.
1: Ja?
0: Wat doe ik vanmorgen?
1: Een sjaaltje aan. Niet nodig, hè?
0: Nee. Warm.
1: Ja, ik kwam buiten en ik dacht, je voelt het. Je voelt het. Vandaag wordt tropisch.
0: Maar, ça va wel. Het wordt niet tropisch vandaag.
1: Ik bedoel, misschien met tropisch. Ja.
0: Nee, het wordt 25 graden.
1: Ja, Belgisch tropisch.
0: Belgisch tropisch. Ja. Zon en wolken. En misschien een beetje een bui.
1: Ja.
0: Dat moet je ook wel erbij hebben. Maar, qua temperatuur...
1: Ja.
0: Zacht.
1: Heel leuk, hè?
0: Heel zacht. Ik kwam hier toe. Ik had al spijt dat ik een trui had aangedaan. Ik moest hier alles uitsmijten.
1: Alles was vreselijk.
0: Ah, het was warm.
1: Waarover heb je gedroomd dan vannacht?
0: Wacht, het zit op het puntje. Ja.
1: Ah, ja?
0: Het zat op het puntje van mijn tong.
1: Okay.
0: Ik heb gedroomd dat ik samen met mijn lief aan een bushalte stond. Aan een tramhalte eigenlijk. En dat wij valiezen en zo mee hadden.
1: Ja?
0: En die van mij kon er... perfect op, maar die van mijn lief moest net zoals een vouwfiets nog in elkaar gevouwd worden.
1: Een valies die in elkaar kan vouwen?
0: Ja, ik snapte ook niet zo goed. Als ik het me voor de geest probeer te houden, in mijn droom was het heel logisch.
1: Ja.
0: Maar nu weet ik niet meer hoe het eruit zag. Maar zijn valies was dus nog niet klaar om mee op te stappen. Dus die was zo aan... En dan moest hij eigenlijk meelopen met de tram, want ik was al opgestapt en de deuren waren al dicht. Tot aan de volgende halte en dan kon hij daar opstappen.
1: Future is here. In je droom altijd. Allee, jong.
0: Ja.
1: Laat dat een inspiratie zijn. Of niet. Allee, je doet zelf wat je wil natuurlijk. En jij kiest dus vooral de muziek. Wat draaien we zo meteen naar deze?

0: Posner en I Took a Pill in Ibiza. Leuk lied. Maar voor sommigen toch heel aanstootgevend, die lyrics.
1: I Took a Pill in Ibiza.
0: Dus hij heeft ook een clean version opgenomen in 2016.
2: I took a plane to Ibiza. To show a Fiji I was cool.
1: Ja, cool.
3: Opstaan en gaan.
4: Waarom zou Avicii je cool vinden dat je het vliegtuig naar Ibiza hebt gedaan?
0: Ja, omdat, weet je, dat is...
4: Weet je, Ibiza is cool. En misschien was dat een pilletje tegen de...
0: Ah ja.
4: De stilheid.
0: True, nou,
4: misschien,
0: true.
4: Misschien heb je het slecht gegeten in Ibiza.
0: True, true. Ja.
4: Eigen invulling toch?
0: Dingen om over na te denken. Ja, dat is waar. Van Ibiza naar Poperingen, ongeveer...
4: Oh.
0: Ja. Dat is jouw hometown zo'n beetje, hè?
4: Ja. Dina, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Sandra Nima.
4: Hallo. Oh, uit Poperingen. Geboren en getogen of naar daar geëmigreerd?
5: Nee, ik ben naar daar verhuisd.
4: En, hoe vindt het?
5: Val mee,
0: val mee.
4: Dina.
0: Valt mee, zegt ze. Oh, prachtig. Dina, hoe ziet de dag eruit vandaag?
5: Vandaag is een werkdag van 8 tot 4.
4: En waar werk je?
5: In een rusthuis in Westende.
4: Ah, in Westende. Ik dacht dat je ging zeggen in Poperingen, maar nee.
0: Nee. Zoveel mogelijk weg zijn daar. Nee. Dina, kan je iets gebruiken om die werkdag aan te kunnen? Een goede song uit de teens.
5: Ja, ik wil graag het liedje Selfie van Chainsmokers aanvragen.
0: Yes!
4: Allee.
0: Yes!
4: Allee, zonder yes. Zijn propaganda heeft gewerkt.
0: Hopla, daar gaan we ze. Vul maar aan.
3: Opstaan.
5: En gaan.
0: Thomas en.
6: When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know.

0: app van M&M. Samen met de selfie.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
8: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Ah, ik zat eens op zoek.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
9: Ah, oh, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.

0: Dit was mijn ringtone in de teens.
1: Wauw.
0: Op mijn allereerste gsm, dat was een LG klap gsm.
1: Oh, je had een klap gsm?
0: Ja.
1: Ik ook.
0: Echt?
1: Alleen de coole mensen hadden dat. Hè. Eerst een klapper, ja? Dan een schuiver.
0: Nee, want dat was ook de opkomst van de BlackBerry toen.
1: Hey?
0: Ik wou eigenlijk heel graag een BlackBerry, maar dat kostte stukken van mensen. En ik had gewoon wat centjes gekregen op mijn plechtige communie. Allee, eigenlijk mijn lentefeest, want ik had geen plechtige communie. En daarmee zijn we dan naar de winkel geweest. En daar heb ik dan die klap-gsm mee gekocht.
1: Ja, cool.
0: Dat een van de goedkopere modellen ook was.
1: Ja.
0: En dan had dat zo'n schermpje. Voordat je die opende en daarop kon je dan met de volumeknoppen je berichten lezen. Dus in de klas...
1: Kon je toch stiekem...
0: Kon ik zo stiekem mijn berichten lezen? Ik kon wel niet antwoorden, maar ik kon ze wel lezen.
1: Wauw.
0: Hey. Dat waren de teens, hè. Vandaag en zeker de rest van de week zullen we nog meer van zo'n teens herinneringen naar boven komen, want we draaien enkel muziek uit de periode 2010-2019 ter inspiratie van de Teens 500-lijst die morgen start. Dus stuur zeker tegen vanavond nog je top 3 door via VRT Max, zodat je favoriet er zeker in zit. Ik snap dat je daar gisteravond misschien niet toe geraakt bent met de match van de Rode Duivels. Ze hebben 1-1 gelijk gespeeld tegen Egypte en aanvoerder Yuri Tielemans is teleurgesteld, maar Sporza-collega Tess Elst ook.
1: Oei.
2: Ja, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen. Ja, wij weten dat wij nog beter kunnen.
3: Een paar kansen gecreëerd, maar toch ook wel veel weggegeven, hè, Yuri?
2: Ja, zeker. Je hebt gelijk. Wij moeten daarop werken.
0: Ik vond dat zo goed. Dat Tess Elst zo gewoon zegt van... Yuri, het komt toch wel beter, hè? We hebben nu beter opgevoed dan dat.
1: Nou,
0: dat is wat.
1: Deze week kan je trouwens ook luisteren naar een nieuwe podcastaflevering van 22 minuten stomme vragen. Het is er eentje met Bart Appeltans. Het bewijs dat hij niet alleen qua interieur goede smaak heeft, maar ook qua muziek. Er komt een heerlijke song aan uit de teens ook, om mee op te staan en te gaan. Welke dat is, dat hoor je na deze. Get Lucky.

Goedemorgen, ik ben Bart Appeltans en met Sky Full of Stars van Coldplay kan ik absoluut opstaan en gaan. Het is zo'n zomerse plaat waar ik heel veel energie van krijg.

0: Sky Full of Stars van Coldplay. De favoriete schijf uit de teens van Bart Appeltans. Kathleen heeft ook haar gsm doorgestuurd vanuit de teens. Huh? Het was zo'n klap gsm waarvan dat je de buitenkant kon verwisselen voor verschillende patroontjes. Weet wat ik bedoel? Zo het klepje voor je batterij.
1: Nou, die
0: kon je
1: was
0: er dan
1: vet
0: uitschuiven, andere patroontjes. Staat eentje met een bloemetje. Ook iconisch.
1: Ja. Trouwens, over iconische teensdingen gesproken. Straks hoor je deze iconische song ook.

0: is het lied van Idol 2011. En Kato, Kevin en onze Maureen komen die vanmorgen nog coveren. En dus ja, in een nieuw jasje steken. Heel benieuwd wat dat gaat geven. Dus blijf in de buurt van je radio, zou ik zeggen. Na 8 uur, dan zijn ze hier en gaat het gebeuren. Nu 7:30 en Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, onze Rode Duivels die zijn aan het WK voetbal ook begonnen gisteravond met een 1-1 gelijk spel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na de rust dwong de pas ingevallen Romelu Lukaku Egypte tot een own goal en werd het 1-1. En de spontane staking bij de bagageafhandelaar Avia Partner is voorbij. De check-in-medewerkers die staakten gisteren omdat ze niet tevreden zijn over hun loon, waardoor er lange wachtrijen en vertragingen waren. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En het weer?
1: Het is eerst nog bewolkt met hier en daar nog een paar buien, maar later vandaag overal droog, zonnig en ook warm tot 25 graden.
0: Jepla.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek vertraag je een kwartier aan de werken in Temse.
0: Oh, zo meteen wordt het van Fifth Harmony, weet je nog? Bol, wat mag er van jou nog in de playlist opduiken? Een goede song uit de teens die jou laat opstaan en gaan? Laat maar komen in de app.
3: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, al die films en series bingen?
5: Hoe praat hij nu?
6: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf 179 euro per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.

0: ver. Want ik ben het waard. Is dat eigenlijk, hè?
1: Opstaan en gaan.
2: Maar dat was cooler, ja. Fifth Harmony, worth it. Dus.
3: Ik vind die reclame ook wel heel teens. Want je bent het waard.
2: Is dat niet al ouder dan de teens?
4: Maar Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon.

0: Een tractor onderweg naar Antwerpen, dat heb ik verstaan. Klopt dat?
1: Wij krijgen met de tractor in de haven van Antwerpen.
2: Wauw.
0: Ah, in de haven van Antwerpen.
2: Maar kan je daar makkelijk met een tractor rijden? Lijkt me moeilijk.
1: Ik ben mee aan de haven van de bypass.
2: Ah, de bypass. Ja, ja, op die manier. En wat moet je dan vervoeren?
1: Van alles. Zand, steenpaan, van alles. Er komt van alles in.
2: Oké. In onze playlist ook. Alleen maar teensmuziek wel natuurlijk. Deze dagen alles tussen 2010 en 2019. Jij wil even terug naar een iconische film. Ja, welke was het? Fast and the Furious.
0: Oei, nu vraag je mij.
2: Is dat 7?
0: Nee, 6?
2: 5?
0: Of was dat?
2: 8?
1: Ik denk dat het 6 rond
2: is. Ja.
0: Wacht, ik ga dat snel even. Fast and the Furious movie.
2: Ja.
0: See you again.
2: Ja, want ja. We horen. En dat is dan
0: natuurlijk...
2: Ja, ja. Zitten met een...
0: 7.
2: 7.
0: 2015, je had gelijk.
2: Had gezegd. Goed, we draaien hem nadat jij even dit doet.
3: Opstaan.
1: En gaan.
2: Voilà, ze. Voorzichtig in de tractor, hè.
1: Dank u.
2: Alstu.
0: And see you again. Bye.
2: See what you did there.

0: de Teens, heeft hij toen ook meegespeeld zo in die Game of Thrones aflevering? Was dat Teens waarschijnlijk wel nog?
1: Dus begin mijn dingen te vragen. Ik denk het wel.
0: Dat was wild.
1: Want, ja, ja, Game of Thrones was Teens.
0: Ja?
1: Want ik weet nog dat het laatste seizoen uitkwam toen ik nog op kot zat.
0: Ah.
1: En dat was nog in de Teens.
0: Ah, voilà. No lies were told.
1: No.
0: Het is 16 juni en er zijn jarigen.
2: Hip hip hoera.
1: Hip hip hoera aan onze Belgische rallypiloot Thierry Neuville. Die wordt 38, maar nog een grotere hip hip hoera aan onze eigen M&M-DJ Laura Govaerts.
0: Ja.
1: Die wordt 32 vandaag, dus een dikke proficiat lieve Laura. Maar ook luisteraar Marnik uit Zoutleeuw is jarig vandaag.
0: Maar zou die al wakker zijn of niet?
3: Dat is de vraag.
0: We bellen en we luisteren. Neemt hij juist op?
4: Hiep, hiep.
1: Hoera.
0: Dag Marnik.
4: Dankjewel. Dag, hallo.
1: Goeiedag. Jij bent van het goede jaar, van 98.
4: Ja, dat zeggen ze toch, hè. Ja,
1: ja, ja. Ik ben van hetzelfde jaar daarmee.
0: Hadden we nog niet door.
4: Daarom zijn we allebei 28 jaar.
1: Ja, ja. Ik verjaar binnen een klein maandje. Wat ga jij doen voor je verjaardag?
4: Ja, vandaag werken, maar ik denk dat eerst moet ik gaan stoppen bij de bakker, want we hebben de regel op het werk dat als je jarig bent, dat je iets moet gaan halen bij de bakker.
0: Topregel, topregel, topregel.
1: En wat gaat het worden? Gaat het de klassieke koffiekoek zijn of gaat het voor iets zotter?
4: Ik denk wel, misschien de beide. Sowieso, ik denk wel een taart, misschien wat koffiekoeken nu voor drek op te eten nu. Ja,
1: ja, leuk. Oké, twee vragen dan. Wat is je favoriete koffiekoek?
4: Ja, chocobroodjes, ja, of eclairs.
1: Heerlijk. En wat is je favoriete taartje?
4: Dan mag er wel iets met aardbeien zijn of zo, ja.
1: Ja, snap ik. Goeie jaar, goede keuzes. Misschien toch nog een laatste vraag. Wat is je favoriete soort kalender?
4: De scheidkalender.
0: Ja, bijna, bijna, bijna. Ja, maar een goede poging.
1: Een scheidskalender vind ik wel goed. Ik vind dat we over een rebrand moeten gaan van de kakkalender. Ja, ja, ja. De kalender dat je op het toilet kan hangen, effectief. Dat is de scheidskalender. Dan kun je daar iedereen per verjaardag op invullen. Waaronder die van jou vandaag. Geniet ervan, hè, Marnik.
4: Ja, dank jullie wel. Hè.

0: met dienstmuziek deze week hier. Wil jij festivalgevoel hebben op café?
1: Ja!
0: Dat kan!

0: water van de tap drinken. En nu trekken ze met hun vaten ook naar 150 cafés in Vlaanderen. Waar je dat dus ook gewoon van de tap gaat kunnen krijgen, een 0.0 pintje.
1: Ik vind het eigenlijk wel opvallend dat dat nog niet was.
0: Ja, wel. Ik heb me wat verdiept in de materie, omdat ik het ook interessant vond. En ja, het ding is, alcohol in bier heeft niet alleen het effect dat je wat joliger door het leven gaat, maar het heeft ook het effect dat de microben wegblijven en dat het smaakbederf geen plaats kan vinden.
1: Langere houdbaarheidsdatum.
0: Klopt.
1: Eigenlijk.
0: Dus 0-0 bier, dat bijvoorbeeld in een leiding blijft staan omdat er niet vaak genoeg getapt wordt, dat kan voor problemen zorgen. Dus daarom hebben ze een nieuw soort tapinstallatie moeten maken daarvoor. Dus de vaten zijn gekoeld, waardoor die dichter bij de tap kunnen staan en dan het heel klein stukje leiding dat je nodig hebt om van de gekoelde vaten naar de tap te gaan, dat is wegwerpleiding. Kan je zo bij het PMD gooien. Voor mocht je te lang niet getapt hebben, kan je dat gewoon even vervangen en dan ben je zeker dat de smaak hetzelfde blijft. Dus snap je, het is wel echt...
1: Het is wel een nee.
0: Niet even de bestaande tapinstallatie die je kan gebruiken. Je moet echt een volledige ombouw doen eigenlijk. Als café mocht je dat willen schenken. Maar dus 150 cafés, die gaan het hebben. Lijkt veel. Maar als je weet dat er 10.000 cafés en meer zijn in ons land. Ja. Het blijft allemaal een beetje moeilijk. Want idealiter tap je een vat 0-0 leeg binnen de 2 weken.
1: Oef. Nu, controversieel.
0: Oh.
1: Maar ik vind dat je als cafébaas of persoon achter het oog, iemand die best al beschonken is, best stiekem een 0-0 mocht tappen.
0: Oh.
1: Ik vind dat, sorry, schaadt de gezondheid, bescherm mensen tegen zichzelf.
0: Ja, maar ik vind,
1: en geef die een 0-0.
0: Ik vind dat ook, maar ik vind dan gewoon dat je het moet kunnen zeggen als cafébaas.
1: Van, ik geef je enkel een 0-0.
0: Ja, en dan denk ik, als ze echt te beschonken zijn, dan gaan ze niet meer weten dat je dat al gezegd hebt, maar dan heb je wel een soort van...
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen in de horeca kunnen beamen dat mensen met een glas te veel op niet echt mee te discussiëren zijn.
0: Ja, bon.
1: Dus zo kan die tap wel leeg hebben in de 2 weken.
0: Als je het zo aanpakt, als je iedereen gewoon stiekem 0-0 geeft, ja, dan gaat het wel. Het zijn de horecatips van Imaan Boudari.
1: Maar dat is niet legaal, hè? Dat wil ik even zeggen.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Dus niet doen. Nee, oké. Okay.

0: Clean Bandit met Symphony. Krijgen we net een berichtje in de app van M&M van Thomas, een student. Die is van Gent naar Oostende aan het stappen. Ik denk in goed gezelschap ook. Een paar studenten. En die zijn aan de laatste kilometers bezig. Ik zit met veel vragen.
1: Ja, ik ook.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
9: 4000?
8: Ça va toch, dat is 20 euro.
9: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
8: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
11: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
12: De Rode Duivels speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Ja, het WK voetbal is ook voor ons eindelijk begonnen gisteravond. Egypte kwam wel in de eerste helft op voorsprong en dankzij de invaller Romelu Lukaku kon België gelijk maken in de tweede helft. Kevin De Bruyne zag ook dat de Belgen beter speelden in de tweede helft en kan ook leven met dat ene punt.
13: Ik denk dat we solider waren, dat we meer ons spel hebben kunnen spelen en ik denk gezien de match dat dat een beetje terecht is.
14: Ik denk het eindelijk.
13: Het punt is niet zo slecht. Ik denk Egypte is een stevige ploeg en ja, we weten wat we moeten doen in de volgende twee matchen. Dus dat komt goed.
12: Ja, bij de andere tegenstanders in de groep van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, werd het ook een 2-2 gelijkspel. En Saudi-Arabië tegen Uruguay eindigde op 1-1. Eerder gisteravond speelden ook topfavoriet Spanje en het kleine Kaapverdië ook verrassend 0-0 gelijk. En op verschillende locaties hebben mensen gisteren dan ook dus match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. De voetbalfans in het fandorp van het Tulboularpark in Borgerhout bij Antwerpen waren positief achteraf.
15: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Circus tegenstander, absoluut.
16: Beetje teleurstellend.
17: De volgende match wordt beter. We bouwen op.
15: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. Hè. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen en dan staan we in de volgende ronde. Hè.
18: Om een tweede helft te zien, het gaat wel in orde komen, zeker vast. Ja. We zijn vertrokken.
12: De spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner is voorlopig voorbij. In de nacht van zondag op maandag staakten de check-in medewerkers omdat ze niet tevreden zijn over hun loon. Een aantal vluchten waren daardoor gisteren vertraagd en er waren ook lange wachtrijen. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag ook nog wel wat vertragingen zijn en later deze ochtend zou er ook een overleg zijn tussen die directie en de vakbonden van Avia Partner. Als dat niks oplevert, dan sluiten de vakbonden nieuwe acties niet uit. De voorzitter van de huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Volgens een VRT-nieuwsreportage van Pano zou de man persoonlijk tussen beiden gekomen zijn bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat ook aantonen. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek en er komt ook een speciaal onderzoek in het Brussels parlement. Vandaag nog eerst veel wolk op sommige plaatsen met een paar buien, maar in de loop van de dag wordt het overal droger en zonniger en zeker ook warmer tot 25 graden. Morgen zonnig en ook nog een beetje warmer zelfs. En vanaf donderdag halen we 30 graden en meer.
0: Oh, dat is gewoon te warm om te barbecuen zelfs.
1: Niet beginnen klagen.
0: Ah, nee, sorry.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 van Veurne naar Jabbeke moet je tussen Nieuwpoort en Middelkerken door werkzaamheden over de pechstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek moet je 25 minuten trager rijden aan de werken in Temse. Dat is bovenop de vertragingen die je elke dag op de weg vindt.
0: Maar we gaan niet klagen.
19: Hey, this is Taylor Swift.
20: Hey, it's Bruno Mars.
21: It's Lady Gaga.
22: What's up, guys? This is Justin Bieber.
23: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
24: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M Teens Top 500.
0: Ja. Nog een drukke teensochtend ook hier. We hebben straks nog bezoek van Cato en Kevin van Idol 2011.

0: Gisteren zijn een paar studenten beginnen stappen van Gent naar Oostende en ze sturen dus net in de M&M-app dat ze aan de laatste kilometers zitten. Moeten we die niet eens bellen en eens verhaal gaan halen?
1: Wat? Ja, dat is goed, want ik heb zoveel vragen.
0: Waarom?

0: Hey broer.
1: Ja?
0: Het is 10.500 week.
1: Ah.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Hey broer.
0: Hey brother van Avicii uit 2013, want ja, je hoort deze week enkel muziek van 2010 tot 2019, want morgen start de Teens 500-lijst. Perfect als soundtrack op je werk, tijdens het studeren of blijkbaar ook voor tijdens het wandelen.
1: Ja, we kregen een bericht.

0: stuurt: hey, goedemorgen. Billy en ik zijn bezig aan de laatste kilometer richting Oostende. We kregen tijdens de examens het ingenieuze idee om te voet van Gent naar Oostende te stappen. Gisteren namen we de daad bij het woord en zijn we vertrokken. Nu nog 5 kilometer. Puntje, puntje, puntje. We dachten, die moeten we even bellen. Thomas en Billy, goedemorgen.
1: Hallo.
2: Goedemorgen.
0: En waarom?
1: Wij vonden dat wel grappig, dus wij dachten we gaan dat eens proberen en we wilden zien hoe ver dat we gingen geraken.
3: Maar hebben jullie dat vanmorgen beslist of gisteravond? Of wanneer?
0: Ja.
3: Want jullie zeiden, tijdens de examens kregen jullie het idee. Moeten jullie niet studeren dan?
1: Ja, maar dat idee dat leefde eigenlijk al een beetje langer. We waren eens dronken uitgegaan in Antwerpen en dan wilden we eigenlijk van Antwerpen naar Sint-Niklaas terugstappen, want de treinen deden moeilijk. Maar dan hebben we dat niet gedaan. En dan dachten we, oké, we moeten wel echt eens zo'n lange afstand stappen. Dus dan tijdens de examens dachten we, oké, we stappen gewoon van Gent van op ons kop naar Oostende.
3: Ja, dat is voor alle duidelijkheid 75 kilometer.
0: Wauw.
3: Jullie doen een mini-dodentocht op jullie zelf eigenlijk.
0: Damn.
1: Ja, dat zijn we wel aan het doen.
0: Om hoe laat gisteren begonnen dan?
1: Alle 4 ochtends.
0: En dus de hele tijd doorgestapt, de hele nacht nu ook?
1: Ja, de hele nacht door.
0: En dus nu nog, want jullie zeiden de laatste 5 kilometer, dat is nog een uurtje en jullie zijn in Oostende.
2: Ja,
1: op het strand.
3: En wat is dan het plan, als jullie er eenmaal zijn?
1: Dan gaan wij eerst een dutje doen op het strand, want we zijn wel echt moe.
0: Ja.
1: En dan gaan we bij mijn oma en opa ontbijten. En dan terug naar Jan.
3: Maar wat een topplannen. Toch niet te voet dan terug, hè?
1: Nee.
2: Hopelijk als de trainer rijden natuurlijk.
0: Ja. Mannen.
3: Stel, als jullie dutje gaan doen op het strand, is dat dan gewoon met jullie kleren op het zand liggen?
2: Ja.
1: Op onze handdoek, want wij zijn zo moe. Volgens mij kan ik nu overal slapen.
3: Ah, maar je hebt wel een handdoek mee.
1: Ja, dat wel. We
0: worden
1: eigenlijk eerst nog
0: zwemmen. Oh, wow.
3: Dat idee hebben jullie achtergelaten. Wat hebben jullie nog mee in jullie rugzak?
1: Superveel snacks.
2: Ja.
1: Ja,
3: ik vind jullie zo random.
0: Ja, hè?
3: Ja, maar
0: ik vind het leuk.
3: Ik vind het ook leuk. Oké, maar de allerbelangrijkste vraag. Staat jullie Strava aan?
1: Ja.
2: Tuurlijk.
4: Goddank.
3: Oh. Goddank, inderdaad. Wel, laat ons weten als jullie er zijn, hoe dat met de benen is, of dat jullie nog recht geraken. En veel succes nog, guys.
2: Ja, dankjewel.
3: Bye.
5: De M&M Ochtendshow. Met Sander, Maureen en Imaan. Dat is...
1: Nee, opstaan en gaan.

0: troublemaker van Olly Murs. Ik heb die man ooit nog mogen interviewen.
1: Wat?
0: Ja. Mo. Ik heb het juist opgezocht. 13 jaar geleden stond Olly Murs in 2013 als voorprogramma voor Robbie Williams in het Koning Boudewijn Stadion. En ik mocht die toen gaan interviewen.
1: Wat bet. Ja. En Robbie dan ook?
0: Nee, alleen Olly Murs.
1: Okay.
0: Nee, Robbie deed geen interviews. Ja.
1: Ja. En hoe was het? Hoe was Olly?
0: Dus het was een superfijn interview, meen ik oprecht. Maar dat was in de periode... Ja, 2013. De nieuwe apps waren in opmars. En ze hadden dus ook een nieuwe interview-app gemaakt van VRT uit. Ja. Waarmee je makkelijk interviews kon opnemen en kon doorsturen.
1: Oh,
0: en je
1: nee.
0: voelt aan alles de buil hangen.
1: Dat
0: dus
1: nee.
0: ik neem het interview op met die app. Ik duw op opslaan en die app crasht. En het interview is voor eeuwig verloren.
1: Ja, dat is het niet.
2: Jawel.
1: Dan is het niet gebeurd.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Jij kan dat nu wel zeggen dat dat gebeurd is, maar ik geloof niks van u.
0: Ik zweer u, dat was mijn eerste interviewopdracht voor M&M.
1: Oh nee.
0: Ik werkte hier een jaar.
1: Oh,
0: eerste grote
1: nee.
0: naam die ik mocht interviewen.
1: Oh, Sander. Ja. Oh, maar kijk, je bent er nog. En dat leert mensen dat een foutje maken op het werk. Het wordt vergeven. Want niet, kijk, wie presenteert er nu de ochtendshow? Sander hier is.
0: Aha.
1: Voilà.
0: Daar hebben ze niet van terug.
1: Wow.
0: Zeg, gisteren jongens, is er iets bijzonders gebeurd. Sinds gisteren kunnen inwoners van de fusiegemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht opnieuw namen voorstellen voor hun gemeente.
1: Love deze overgang.
0: Ja. In 2024 werd de naam Beveren-Waas eigenlijk al onthuld voor die gemeente, maar Zwijndrecht en Kruibeke die hadden hun twijfels bij die naam, dus bleven ze de makkelijke naam Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht officieel gebruiken. Nu willen ze dus af van die tijdelijke naam en er is dus een zoektocht naar een nieuwe naam geopend. Inwoners mogen sinds gisteren nieuwe suggesties doen.
1: Mm-hmm.
0: Eén belangrijke regel daar, de woorden Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht mogen niet gebruikt worden.
1: Maar allee.
0: Want daar is het vorige keer fout gelopen.
1: Mag je deeltjes gebruiken van
4: ja, want
1: woorden?
4: Ik heb een idee.
0: Oh.
4: Ik zeg Zweveke. Dat klinkt goed. Ik hoor in Zweveke.
1: Zweveke.
4: Dus Zwee van, Zwe van Zwijndrecht.
0: Ja.
4: Even van Beveren.
0: Ja.
4: En Ke van Kruibeke.
0: Zweveke.
4: Zweveke, dat klinkt Zweveke. Goed. Ik woon in Zweveke.
0: Oké. Okay. Dus, hey, stuur het op, zou ik zeggen.
4: Ja, maar ja, ik woon er niet. Ik mag niet meer wonen.
0: Nou, dat is ook weer waar. Maar overtuig iemand die er woont om dit in te sturen.
4: Hallo, inwoner van Beveren, Zwijndrecht, Kruibeke. Wat denk je ervan om in Zweveke te wonen?
0: Voilà.
4: Het is Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. En dat bewijst hoe moeilijk het eigenlijk is. Hè? Ja,
0: ja.
4: Spat.
0: Alle inzendingen die gaan bekeken worden, worden dan ook verwerkt tot de shortlist van 5 namen. En dan kunnen de inwoners daar weer op gaan stemmen. Maar het wordt sowieso pittig daar in Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht. Wat me inspireerde.
5: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen uit een fusiegemeente.
1: Voilà.
0: Ja. Dat zit eigenlijk. Dus woon jij in een leuke fusiegemeente met een nog leukere naam? Laat het gerust even weten in de app van M&M. We zijn benieuwd.
5: M&M 10 Stop 500.
3: Jouw favoriete hits van 2010. Tot 2019.
5: Herbeleef je tienerjaren met de M&M 10 Stop 500.
3: Vanaf morgen op M&M. En op VRT Max.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
12: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
12: Ja, geel!
10: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.

0: Bever, Kruibeke, Zwijndrecht is de zoektocht naar een betere naam voor de tweede keer gestart gisteren. Dus daarom doen we...
1: Een goeiemorgen aan iedereen... Behalve
0: mensen uit een fusiegemeente.
2: Ja. Ja.
1: Ja. De M&M Ochtendshow.
2: Alleszins geen goeiemorgen voor Dominique. Zij stuurt dat ze in de fusiegemeente Pajottegem woont. Ik ben daar onlangs voor het eerst geweest met Kom op tegen kanker. Ja? Ik wist begon niet waar het was.
3: Ah, ja, ja.
2: Dus wel.
3: Ja, ja, dat, ik weet het wel. Waar.
0: Klinkt wel leuk, vind ik. Pajottegem, dat is
2: wel. Ja. Klinkt wel gezellig. Karin die krijgt ook geen goeiemorgen, want zij woont effectief in BKZ, sturen ze. Dus dat is dan Beverkruibeke
0: Zwijndrecht.
2: Zwijndrecht. Jezus, man. Jeff die stuurt, ja, noem het gewoon Antwerpen-West. Dat is makkelijk. Jannica heeft geluisterd naar jou, Maureen. Die stuurt, ik heb Zweveke ingestuurd voor de nieuwe naamsverandering. Ik ben een inwoner van Beveren, dus ik mag
3: oh,
2: dat.
3: Oh, yes, bedankt. Ja, als het dan wordt, moet je mij wel uitnodigen op de drink, vind ik. Op zijn minst.
2: Ah, kijk, voilà. Brian, ja. Ben je het daarmee eens? Want jij komt uit Beveren.
4: Ja, ik kom daar van Beveren, maar uit een deelgemeente. Dus voor mij al een slechte morgen. Bedankt, Sander.
0: Ja, sorry. Ja.
3: Je kan die elke ochtend winnen, Brian. Heb jij trouwens al een idee over wat het mag worden, de nieuwe naam?
4: Eerlijk gezegd niet, want ik wist maar dankzij jullie dat er terug wordt opgestemd.
3: Ah, oké. Voilà. En ga je stemmen?
4: Ik weet het niet.
3: Wat vind je van mijn suggesties, Zweveke?
0: Eerlijk.
4: Ik ben helemaal nog niet overtuigd.
0: Klaar, oké.
4: Maar zeg nou nog eens, van waar komt de splitsing nou weer voor Zweveke?
0: Ah wel, dus Zwijndrecht.
3: Zwe van Zwijndrecht, Even van Beveren en dan Ke van Kruibeke.
4: Nee.
3: Ik kan niet mijn stinkende beste doen. En dan krijg ik het niet. Ja, kijk, ik kan het maar doen wat ik kan. Hè.
2: Heerlijk, heerlijk. Succes!

0: up on. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. 1 over 7:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, de Rode Duivels die zijn gisteravond aan hun WK-voetbal begonnen. En dat met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft nog op achterstand. Maar na de rust dwong de pas ingevallen Romelu Lukaku Egypte tot een own goal. En werd het dus nog 1-1. Bij de andere tegenstanders in de groep van de Rode Duivels, Iran en Nieuw-Zeeland, werd het ook een gelijkspel. Daar haalden ze het 2-2. En Saudi-Arabië tegen Uruguay eindigde op een 1-1. En ook nog een gelijkspel bij Spanje en Kaapverdië. Daar werd het 0-0 gelijk. En de spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner die is voorlopig voorbij. De check-in-medewerkers die staakten gisteren vooral omdat ze niet tevreden zijn over hun loon, waardoor er lange wachtrijen en vertragingen waren. Meer over dit nieuws straks om 8:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Sabine. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. We starten vandaag met redelijk veel wolken en misschien lokaal nog een bui. Later op de dag wordt het droog vanaf het westen met afwisselend zon- en wolkenvelden. We krijgen maxima tussen 19 en 25 graden bij een zwak tot matige wind uit het zuidwesten, later uit het noordwesten.
0: Oké.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 van Veurden naar Jabbeke moet je tussen Nieuwpoort en Middelkerken door werkzaamheden over de pechstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek vertraag je een 30 minuten extra aan de werken in Temse en op de binnenring rond Brussel 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
4: Win jij zometeen €50 concertbudget?
0: Dat kan, hè? Maar alleen maar als je zometeen meespeelt met de M&M Hitquiz en als je daar dan 3 juiste antwoorden geeft. Als jij onze kandidaat wil zijn, kies je nu 1 van deze 10 vragenthema's uit.
3: Iconic Access uit de 10. 2011. Waar gaan we dansen? In de 10.

0: op stroom.
1: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De lijn, beweeg mee.
4: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
5: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor 18,99

0: Dotan en Home. Straks gaan we nog eens even stilstaan bij die match tegen Egypte van gisteren. En kijken we vooruit naar de matchen van vandaag op het WK. Maar nu eerst het WK muziekkennis.
1: Ongeveer.
2: Ongeveer, kind of.
0: Ja. De M&M hitquiz. Ja. Het is de muziekquiz waarbij drie juiste antwoorden 50 euro concerten goed kunnen opleveren.
2: Het WK, ja.
0: Giovanni Sanchez is onze kandidaat van vandaag, 26 jaar uit Waarschot.
2: Goedemorgen, Giovanni.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent in de camionet onderweg naar de werf. Zijn ze allemaal wakker in de camionet?
3: Ja, ze zijn allemaal wakker.
2: En is dat altijd zo? Want als ik zo binnenkijk op de autostrade, ligt er toch zo altijd nog eentje ergens snel een tukje te doen zo.
3: Kan je dat nog eens zeggen? Ik heb het niet verstaan.
2: Ik zeg, zijn ze altijd allemaal wakker? Want 's ochtends slaapt er toch altijd zo eentje in de camionet.
3: Nee, maar ik ben maar met één iemand. Dat is gewoon mijn baas.
2: Ah,
3: dus
2: je baas.
3: Oké.
2: Wisselen jullie dan af om te rijden of is er een beurtrol?
3: Soms rij ik één keer, maar dat is meestal af en toe.
2: Oké. Meestal af en toe, super duidelijk. Ja. Je krijgt alleszins dus ook quizhulp van je baas.
3: Ja, die hebben we helpen.
2: Oké, samenwerken, dat mag, dat is toegestaan. En als je geen 50 euro wint, dan kan hij jou misschien nog altijd 50 euro opslag geven. Hè?
0: Ah ja, dus sowieso een
3: prijs. Ja, dat kan wel.
0: Dat is dan afgesproken. Nu eerst een thema kiezen natuurlijk. Hè. Dit waren je opties.
2: Iconic exes uit de teens. 2011. Waar gaan we dansen? In de teens.
0: Just. Ja. Wat heb je gekozen? Uit de teens?
3: Iconic exen uit de teens.
2: Ja. Hoe waren jouw exen uit de teens? Ook iconic?
3: Super iconic.
0: Dat is al een goed antwoord, maar ik kan het nog niet meteen goed rekenen voor onze quiz. Straks drie vragen die er wel te doen. En de eerste heeft iets te maken met dit lied.
4: De M&M.

0: Ik ga eerlijk toegeven.
1: Ja.
0: In de teens, in mijn kamer, was het beter. Was het... ik zeg, was het Selena Gomez in de scene en ik... Karaoke.
1: Allee, zeg.
0: Ja. Maar het was inderdaad misschien beter in mijn hoofd. De M&M
1: Hit Quiz. Zolang het maar goed gaat met Giovanni Sanchez uit Waarschot. Zowel in zijn hoofd als in deze M&M Hitquiz. 3 vragen juist beantwoorden. Giovanni en baas van Giovanni die meespeelt. En je wint 50 euro concertengoed. Klaar voor?
2: Ja.
1: Oh, het klonk niet zelfzeker. maar ik herhaal de vraag en je antwoord zelfzeker. Klaar voor?
2: Ja.
1: Voilà. Het thema is Iconic Exes uit de teens. En zoals je weet gaat de eerste vraag over het lied dat je net te horen kreeg. Want je hoorde effectief Selena Gomez en The Scene met Naturally. De vraag is, met welke zanger had zij een knipperlichte relatie van 2010 tot 2018?
2: Justin Bieber.
0: Hele goed. Iconic Exes uit die twee.
1: Ja, dat was crazy. Tweede vraag in het thema. Iconic Exes. Welke Iconic Exes uit de teens hoor je hier in de mix?

0: Zeg het eens.
1: Harry Styles.
2: En?
1: Ellie Goulding.
2: Oh nee, dat was het niet. Dat was Taylor Swift.
3: Oh nee.
2: Dat was ook wel een hele slechte mix. Allee, bedankt.
0: Maar hey, heeft de baas nog iets gezegd van die 50 euro loonsverhoging?
1: Nog niet.
0: Nee, maar dan gaat dat gesprek nu starten daar in Langeret. Heel fijn, gaat vruchtbaar worden.
2: Merci, mannen.
0: Zwijgen is salut zeggen.

0: Eminem op Eminem met Rihanna.
1: I love the way you lie.
0: Love the way you lie. 9 voor 8. En ik ga eerlijk zijn, guys. Mijn voetbaltenue is gisteren pas aangekomen met de post.
2: Oh, damn.
0: Ja, ik ben een beetje laat. Ik weet het.
2: Jij niet alleen, hè.
3: Ochtendshow.
0: Nee?
2: Het stond in de krant toch dat wij allemaal laat in gangschieters zijn als het op supporteren neerkomt. Dus,
0: oh.
2: Maar het was op tijd voor de match ook.
0: Ja, ja.
2: Het ruitje.
0: Ja, dat wel.
2: En heb je dan echt zo het officiële exemplaar gekocht?
0: Ja.
2: Veel geld eraan gegeven? Of zoiets van de chicenbak, ja, waar je je kapot in zweet?
0: Nee, 100 ballen wel voor ons uittruitje. Ja, dat komt wel heel mooi. Ja.
2: Ja, het is duur, hè. Maar het stond ook in de krant vanmorgen. De douane in ons land heeft de afgelopen week al 1300 namaak voetbaltruitjes onderschept. Dus in de eerste week van het WK heeft ons land al 1300 van die t-shirts onderschept. Om dan nog maar te denken over hoeveel dat de douane zijn ontsnapt. Ik schrik daar persoonlijk wel niet van.
0: Nee.
2: Zeker als je zo zegt inderdaad van wat de prijzen zijn van de officiële shirts.
0: Aha. Aha.
2: Het is wel echt gewoon duur.
0: Ik heb het ooit ook gedaan, hoor. Een fake truitje gekocht. Het zag er echt exact uit zoals de officiële. Maar het was, ik heb er toen €20 voor betaald, met bedrukking. In plaats van, ja, wat is dan €120 met bedrukking tegenwoordig?
2: Ja, ik moet zeggen, als kind in Marokko kochten wij ook wel heel vaak namaak. Je hebt heel vaak in de souk zo van die winkeltjes. Mijn broers waren voetbalfans en dan denk je daar niet over na, over waar dat vandaan komt en hoe dat zo goedkoop is. Maar nu natuurlijk wel, als je zegt €20 voor zo'n truitje en bedrukking...
0: Ja.
2: Dan mogen die wel een beetje in twijfel beginnen stellen van waar dat vandaan komt, wat die stof is, wie heeft dat gemaakt.
0: Ja, maar effectief wat die stof is, want ik las het nu ook in dat artikel van al die namaakproducten. Ziek gevaarlijk kan het eigenlijk zijn voor je huid, hè, zonder dat je het beseft.
2: Ja, wel, die materialen inderdaad kunnen gezond zijn. Je doet ermee wat je wil, of course. Wij zijn uw moeder niet. Maar dus toch wel een kleine heads-up.
0: Ja, ik wil ook al even een kleine heads-up geven. Toen ik bij het vorige EK mijn truitje had besteld en ik ben dat beginnen dragen, toen zijn onze Rode Duivels beginnen verliezen.
2: Ah, dus die 1-1 van gisteren is uw schuld.
0: Ah, wel. Wow, dat is nog niet zo erg, hè. Allee, 1-1 kan er wel mee leven.
2: Ja, ja.
0: Wel in Egypte. Dus ja, volgens mij is de vloek van het truitje weg. Het heeft helaas niks veranderd, die eindstand 1-1 aan onze... Ja, ons klassement. We hebben een Sporza WK-klassement. Ik bengel daar nog altijd zo hard onderaan in hetgeen dat we hebben gemaakt met onze M&M-ochtendshow.
2: Maar wat was jouw pronostiek dan?
0: Ja, dat weet ik. Ik zal ze eens even opzoeken.
2: Dat is goed.
0: Ik ga nu vooral aandachtig luisteren naar onze voetbalkenner Gilles, die al even vooruitkijkt naar de matchen van vandaag.
4: Vanavond is het Frankrijk tegen Senegal. Dat is de eerste echte topwedstrijd in de groepsfase. En Frankrijk kennen we allemaal, omdat die de laatste twee WK-finales hebben gespeeld en in 2018 zelfs hebben gewonnen. Senegal daarentegen is ook echt een topland aan het worden. Zij en Marokko zijn op dit moment eigenlijk de beste ploegen in Afrika en misschien wel twee van de beste ploegen ooit. Ik denk dat als er ooit een Afrikaans land het WK kon winnen, dat het dit jaar zal zijn. Wat er wel zal moeten gebeuren is dat zij op het veld blijven, want in de Afrika Cup die zij hebben gewonnen, bleek dat zij van het veld zijn gegaan tijdens de wedstrijd, waardoor dat achteraf de beslissing nog is teruggedraaid. Dus mijn advies is vooral niet van het veld gaan als Frankrijk voorkomt.
0: Oké, nou, goede tip van. Ik zag trouwens ook een artikel van zo, wat moeten jongeren, jonge ouders doen, die jonge kinderen hebben? Want die matchen zijn zo op een ambetant uur. Heb jij daar al over nagedacht? Die van jou zijn nog te...
2: Gisteren heeft Sieg met zijn vrienden naar de match gekeken in onze tuin. En ik heb tegen Nelle gezegd van, kom, jij mag eens stiekem gaan kijken. Maar dat kind sliep natuurlijk nog niet. Want ik heb een kind dat nog een uur zingt als hij naar bed ligt. En daar was ze eigenlijk tevreden mee. Dan had ze het ook even gezien. Zo een blik geworpen erop. En ook... Als je dat achteraf doet in terugkijk, die kinderen weten dat toch niet.
0: Hoor. Oh ja, dat
2: is... Zo de allerkleinste, hè.
0: Ja, de leeftijd dat je ze gewoon kan beetnemen. Hè.
2: Ja.
0: Dat is ook ouderschap, ja.

0: We horen de Jonas Blue en Mama en ons moeder is iets van plan, hè?
1: Het komt er nog aan.
2: Bij Sander, Maureen en
3: ja, ik ga een draak temmen. Ja. En ik niet alleen. Maar samen met Cato en Kevin, de finalisten van Idol uit de teens, gaan we More To Me nog eens live brengen. Ja. Ze zijn hier al en het is alsof ze nooit zijn weg geweest, moet ik zeggen.
0: Echt de groepsong, hè, die jullie opnieuw gaan brengen. Ja. Die Cato dus effectief een draak heeft genoemd. Maar hopelijk straks niet meer.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be.
5: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
6: Nee, jij blijft zitten.
5: Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in die nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder

0: De Rode Duivels konden niet winnen. Ja, op het WK voetbal in Seattle in de VS bleef de eerste match van België tegen Egypte steken op een 1-1 gelijkspel. Egypte kwam op voorsprong in de eerste helft, maar dankzij invaller Romelu Lukaku kon België gelijk maken in de tweede helft. De doelman Thibaut Courtois vond het een correcte uitslag.
1: Ik denk dat de match kon de twee kanten opgaan. De eerste helft waren zij beter, waren we een beetje te slordig in onze passing. We vonden het ritme niet. En in de tweede helft denk ik dat we wel sneller zijn gaan voetballen, kregen we meer kansen. Maar op hetzelfde moment waren ze ook gevaarlijk. Op tegenaanval. Dus ja, al bij al denk ik dat het een correct gelijkspel is.
0: Ja, nog in de groep van de Rode Duivels eindigde Iran-Nieuw-Zeeland ook op een gelijkspel, namelijk 2-2. En Saudi-Arabië tegen Uruguay eindigde op 1-1. Eerder gisteravond speelden ook de topfavoriet Spanje en het kleine Kaapverdje ook verrassend 0-0 gelijk. Op verschillende locaties hebben mensen dan ook gisteren naar de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. En de voetbalfans in het Vandorp in Aalst in Oost-Vlaanderen waren wel een beetje ontgoocheld.
2: Het sfeer zat wel sava, maar ik zei het, de Rode Duivels was niet ideaal. Hè, ja.
3: Vanaf de gelijkmaker dacht ik wel dat het nog ging lukken om te winnen. Ja.
2: Ik had wel verwacht dat we zouden winnen. De Egyptenaren veel kansen gehad, wij ietsje minder. 1-1 ja. Is eigenlijk nog een chance om het te zeggen. Dus ja, wel wat teleurgesteld. Ja.
0: De middelbare school in Kortrijk, West-Vlaanderen, blijft nog de hele week dicht, omdat er heel wat leerlingen en leerkrachten ziek zijn geworden door het norovirus. Dat is een erg besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn ook 7 leerlingen besmet met streptokokken. Dat zijn bacteriën waardoor je keelpijn krijgt. Vermoedelijk hebben de ziektes zich verspreid vorige week op bosklassen. Alle 250 leerlingen moeten nu thuis blijven en de school gaat ook strenger toezien op hygiëne, zegt de scholengroep Griso.
4: Wij gaan sowieso, zoals de planning nu voorligt, gaan wij volgende week maandag opnieuw open. Maar dan gaan wij voor de rest van het schooljaar wel strikte hygiënemaatregelen toepassen. Hè. Zijn de strikte handhygiëne en extra poetsen van onder andere toiletten en ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden.
0: De spontane staking bij de bagageafhandelaar Aviapartner is voorlopig voorbij. In de nacht van zondag op maandag staakten de check-in-medewerkers omdat ze niet tevreden zijn over hun loon. Een aantal vluchten waren daardoor gisteren vertraagd en er waren ook lange wachtrijen. Volgens de luchthaven kunnen er vandaag ook nog wel wat vertragingen zijn. Later deze ochtend zou er ook nog een overleg zijn tussen de directie en de vakbonden van Aviapartner. Als dat niks oplevert, dan sluiten de vakbonden wel nieuwe acties niet uit. Vandaag eerst nog vrij veel wolken, met hier en daar nog een paar buien. Maar in de loop van de dag wordt het droger, zonniger en ook vooral warmer tot 25 graden. Morgen zonnig weer en dan nog warmer. En vanaf donderdag halen we zelfs 30 graden en meer.
5: Te warm. Nee, het is niet waar, het is perfect.
6: Dus eerst, het is te koud.
5: Nee.
6: Wow, nee, wolken, wind en nu
5: het is perfect.
6: Is 30 graden, meneer Vagen.
5: Yes.
6: Dat is goed.
5: Okay.
6: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg. Maar op de E40 van Jabeke naar Veurne moet je voorbij Middelkerken opletten voor een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het een half uur trager rijden aan de werken in Temse. En op de binnenring rond Brussel een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten van Strombeek tot de Bemmel komt er een ongeval op de rechterrijstrook.
5: Ah, nee.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Hey, it's Bruno Mars.
7: It's Lady Gaga.
9: What's up, guys? This is Justin Bieber.
10: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
11: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.
5: Ja. Die 10 Top 500 is er vanaf morgen, maar deze ochtend gaat ook heel goed zijn op vlak van 10. Nostalgie is leuk.
6: Dat gaan we zien.

0: Het is tijd voor de reunie van de eeuw, want Maureen heeft Cato en Kevin uitgenodigd uit Idol 2011. Ze gaan samen hun song More to Me nog eens brengen.
1: Ja, en we gaan opnieuw onze Teens Bingo spelen. Misschien met jou als je je straks aanmeldt.

0: 7 over 8 met Ava Max en Sweet But Psycho.
1: M&M. De M&M Ochtendshow.
2: Gisteren zei Cato Callebaut dit toen ik haar vroeg wat ze vond van onze idoolhit More To Me.
3: Ik ga nu echt heel eerlijk zijn. Ik heb altijd eigenlijk een beetje een raak van een nummer gevonden.
0: Dat kan tellen.
2: Ja, dat kan absoluut tellen. Maar dan vraag ik mij maar één ding af. Cato Callebaut, ben jij klaar om die draak te temmen?
4: Ik ben er helemaal klaar voor. Ja hoor.
2: Goedemorgen Kevin en Cato uit Idol.
4: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Hey.
2: Ja, vriendjes, straks dan is het zover. Dan brengen wij More To Me uit de teens nog eens terug. En met we bedoel ik dus Cato Callebaut, toen beter gekend als het ukulele-meisje.
4: Ja, ja, zeker. Ja.
2: En Kevin Kayarangwa, toen beter gekend als de winnaar van de boel.
5: Yes.
2: You guys, wat is jullie leukste herinnering aan ons avontuur toen, Cato?
4: Maar ik denk eigenlijk, wij zaten zo echt een aantal weken compleet afgesloten van de buitenwereld. Wij waren daar, ik denk, 6 van de 7 dagen in de week. En ik vond dat vooral heel fijn. Dat was een superleuke groep. Ik had het gevoel dat wij zo even in een heel andere tijd en periode zaten in ons leven of zo. En het leven er rond ging zo niet voort. Wij zaten gewoon zo in de idooltrein. Dat vond ik eigenlijk het leukste.
2: Absoluut, dat was een hele toffe trein om in te zitten. Wat was jouw tofste herinnering?
5: Ja, bij mij eigenlijk net hetzelfde. Maar ook, we hebben een tijdje in Punta Cana gezeten. En dat was echt een mega groot resort. Met heel veel verleidingen. Dus je kon heel veel andere zaken doen, maar...
0: Maar waar ligt dat, Punta Cana?
2: Op de Dominicaanse Republiek.
5: Huh?
2: Ja, even voor vooral duidelijkheid. Wij waren de laatste chanceurs die dat ze dus nog met de hele bende naar de Dominicaanse hebben gevlogen om daar een clip op te nemen.
0: Oh, wauw.
2: Ja.
0: En we waren naar een verhaal aan het opbouwen, heb ik het gevoel, Kevin. Wat is er gebeurd?
5: We hebben ons echt enorm hard geamuseerd. Maar er waren wel zo bepaalde momenten dat je zo een taak kreeg en dat het dan eigenlijk een beetje al nieuw was om zelfdiscipline te hebben en u te focussen op de taak en niet andere dingen te gaan doen.
2: Ja, ja, want er was dus veel verleiding.
0: Ah,
2: ja, want,
0: ja,
2: je kon daar ook in de zon gaan liggen of in het bubbelbad of in het zwembad.
4: Maar ja, niet als verleidsters, hè. Niet op die manier, Sander.
2: Was dat er in het midden van de kamer?
5: Ja, dat was echt, dat was een beetje weird. Ja.
4: Zo een hot tub zat er in iedereen zijn kamer. Dat is waar.
0: En daar is niks gebeurd.
5: Daar is niets gebeurd.
2: Ja, waarschijnlijk zijn er wel dingen gebeurd, maar die nooit aan de hebben gehaald. Kevin, jij was de terechte winnaar toen. Ik vond dat eigenlijk toen ook al, je had het allemaal, zingen, dansen. Zou je het mensen nog aanraden zo een wedstrijd te winnen?
5: Voor mij is het vrij belangrijk dat als je met zo'n een wedstrijd als deze gaat meedoen, Idol of The Voice of andere zaken, dat het wel belangrijk is dat je een heel goed plan hebt.
2: Ja.
5: Want ik weet, ik had er toen mee meegedaan. En ik kan eerlijk zijn, ik had niet verwacht dat ik ging winnen. Ik ging elke keer met de mentaliteit van we gaan ons best doen, we gaan ons amuseren. Elke week keihard daarvoor gaan. Maar dan begint het, na het idool gegeven. En dan is het wel belangrijk dat je een heel goed plan had. Maar aangezien dat ik redelijk heel snel daarin ben gegaan... was dat soms een beetje zoeken.
2: Ja, ik had onlangs een artikel gezien van Gala Drago, die ooit eens The Voice heeft gewonnen. En zij zei van, het probleem is een beetje dat het doel van zo'n wedstrijd vaak kijkcijfers is en niet per se een idool of een ster voortbrengen. En dan word je zo een beetje in een ding gevrongen van, het moet zo zijn. En je brengt deze single uit en dit album en regel het zo. En dat vind ik daar wel een beetje jammer aan. Maar goed, kijk. Luisteraars vragen zich ook af hoe het nu met jou is. Ben jij nog aan het zingen eigenlijk?
5: Zingen onderweg, in de wagen, dat doe ik nog wel geregeld. Maar echt op professioneel niveau ben ik eigenlijk niet meer zo actief in de muziek scene. Met een vrije tijd maak ik soms nog wel hier en daar een nummer of zo. Maar ik ben vooral nu actief als financieel adviseur.
2: Oké, okay. Een switcheroo, hè.
0: Maar dan moeten we een keer smalltalken tijdens de muziek.
2: Heb je financieel advies nodig,
0: Sander? Wat handig toch?
2: ik weet één ding, wat Cato zeker niet gaat missen uit onze tijd toen, dat zijn de danspasjes.
4: Oh, vreselijk.
5: Come on.
4: Oh, nee, ik vond... Nee, kom aan, Kevin.
5: Ik vond dat zalig. Ik heb me geamuseerd tijdens die moment.
4: Ik weet het, jij werd de enige.
2: Wij hadden dus een choreograaf mee.
4: Ish trouwens. Kijk, goed.
2: En wij moesten daar dus ook danspasjes studeren. Maar dat was dus niet aan iedereen gegeven.
4: Oh,
2: en dus toen we Cato stuurden van... Zeg, zie je dat nog zitten? Zei jij toch letterlijk?
4: Nee. Ja, ik zei ja, maar niet met die danspasjes. Oh, verschrikkelijk.
6: Maar ik snap je, Cato. Ik zou hetzelfde hebben. Ik ga jullie wegsturen, maar voor de goede reden. Jullie moeten doen wat echte muzikanten doen. Soundchecken.
2: Ja.
6: We horen jullie binnen een half uurtje terug om die More To Me 15 jaar later terug te horen.
2: We gaan de draak temmen.
1: Ah.
7: Yes.
1: M&M Teens Top 500.
7: Vanaf morgen op M&M.
1: M&M.

0: en What the Hell. Straks dus de teensreunie van Idol 2011. Maureen, Kevin en Cato die gaan More To Me nog eens brengen. Epic stuff, zometeen rond 9:15 op de radio.
1: De M&M Ochtendshow. Epic stuff.
0: En intussen tijd misschien ook potentiële epic stuff. Want straks spelen we opnieuw ons teensspel, de Teens Bingo. Daarbij krijg je als kandidaat 3 fragmenten en je moet bij ieder fragment een antwoord geven. Ofwel de titel, of de artiest, of het jaartal van het fragment. Als jij je kans wil wagen, stuur je nu Teens Bingo in de app. En als je het goed doet, dan win je zo meteen het muziekgezelschapsspel Hitster als prijs. Dat is echt heel plezant.
2: Dat is epic stuff.
0: Allee. Teens Bingo dus, als je wil meespelen, nu sturen in...
3: Sienna Spyro verovert de wereld.
1: En op 16 maart staat ze in Forst Nationaal in Brussel.
3: Ontdek één van de meest veelbelovende stemmen van het moment.
1: Tickets vanaf donderdag om 10 uur. Via livenation.be.
3: Samen met M&M. Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M Teens Top 500.

0: I could really use a wish for mijn examen Frans right now, ja. Oh, arm. Heel veel succes, Alex, met die examens. Serenity stuurt ook nog dat ze heel goed gaat op die schijven uit de teens.
1: Ja, morgen rond dit uur zullen we aan, ik vermoed, nummer 480 zitten ongeveer. Want morgen start ook effectief de Teens Top 500. Maar we zijn nu al aan het opwarmen met onder andere een

0: We spelen ons bingo-spel met Joyce uit Geetbets. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik wou vanmorgen zeggen, maar ik zei goedemorgen. Ik heb twee keer goedemorgen.
2: Dat is heel raar, ja.
0: Sorry. Goeiemorgen. Joyce, hoe waren de teens
1: een
0: voor jou?
1: Een hele goeiemorgen.
0: Een hele goeiemorgen. Dubbele zelfs. We gaan terug naar de teens. Hoe waren die voor jou?
1: Tof, hè?
3: Ja.
0: Waar zat jij toen?
1: In de teens. In de uitgang, denk ik.
4: Ja.
1: Ja, middelbaar.
4: Ja, kan kloppen.
0: Ah, nog het middelbaar, zo net nog.
1: Ja, zo het einde van het middelbaar.
0: Oh, leuk wel, leuk wel. Welke schijven waren toen zo in de club te horen?
4: In de club.
1: Wel, in de club.
0: Ah, ja. Van... ja, Kesha was wel echt big die tijd. Ja, misschien dat ze hier straks passeert. Het zou jou maar een voordeel kunnen geven natuurlijk.
2: Ja, ja, want we gaan spelen. Er staan 3 fragmenten klaar. En voor je ieder fragment hoort, kies je dan of je de titel, de uitvoerder of het jaartal van dat fragment geeft. Bij 2 juiste antwoorden win je een gezelschapsspel. Ben je er klaar voor?
1: We gaan ons best doen.
4: We gaan ons best doen. Het is dat.
2: Voor het eerste fragment eraan komt, willen we dus graag van je weten. Geef je zometeen de titel, de artiest of het jaartal als antwoord?
1: Het jaartal.
2: Heel goed, we luisteren. Zeg maar, je mag er 1 jaar naast zitten.
1: 2009.
0: Het is tiens. Dus het is sowieso tussen 10 en 19. Wil je nog een gokje doen?
1: 10 en 19. Ja, ja, ja, zeker. 2019?
2: Oh. Nee, het was 2015. Maar hey,
0: dat is oké, dat is oké. Okay.
2: Je hebt 2 juiste antwoorden nodig om het gezelschapsspel te winnen. En er komen nog 2 fragmenten, dus alles kan nog. Wil je van het volgende fragment dan graag de titel of de artiest zeggen?
1: De titel.
2: Oké. Okay. Ja, lijkt me doenbaar.
1: Heaven?
0: Ietsje meer?
1: Locked out of heaven?
2: Ja, ah, ja, dat is van de eerste keer.
0: Van de eerste keer, van de eerste keer.
2: Top, top, top, top.
0: Top, dan is er enkel nog de artiest. Hier ga je. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under
2: him, you ain't getting over him. I got no rules, I count. Ja.
1: Is dat Marie?
2: Nee.
0: Nee. Wil je nog een gokje doen?
2: Getrouwd. Getrouwd. Oh, het zit iets in mijn keel. Steken. Nee.
0: En Dua.
1: Dua Lipa?
2: Oh ja! Wow! Het is binnen! Het is binnen! Oh my. Ja, de lijn was even slecht. We dachten dat je Marie zei, maar het bleek dan dus wel degelijk Dua Lipa te zijn. Dus proficiat.
0: Ja, ik had even iets aan mijn keel. Ja, ja, maar kijk, geniet ervan, geniet ervan. En vergeet ook niet te stemmen op jouw top 3 via VRT Max, want die lijst, de 10 top 500, begint morgen.
1: Dat ga ik zeker doen.
2: Hoppa. Top.

0: Het is 8:58. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, de Rode Duivels die zijn gisteravond aan hun WK-voetbal begonnen. En dat met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft nog op achterstand. Maar na de rust dwong de ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Een middelbare school in Kortrijk, West-Vlaanderen, blijft nog de hele week dicht. Omdat er heel wat leerlingen en leerkrachten ziek zijn geworden door het norovirus. Dat is een erg besmettelijk virus dat buikgrip veroorzaakt. Alle 250 leerlingen die moeten nu ook thuis blijven. En deze zomer zullen verschillende podia van Graspop, Metal Meeting, Rockwerchter en Pukkelpop live gestreamd worden op VRT Max voor het eerst. Ook het hoofdpodium van Tomorrowland zal je daar tijdens de beide festivalweekends kunnen bekijken.
2: Leuk.
1: Ja, leuk, inderdaad. Meer daarover om straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En dan nog even naar Sabine. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. We starten vandaag met redelijk veel wolken en misschien lokaal nog een bui. Later op de dag wordt het droog vanaf het westen met afwisselend zon- en wolkenvelden. We krijgen maximaal tussen 19 en 25 graden bij een zwak tot matige wind uit het zuidwesten, later uit het noordwesten.
0: Oké.
4: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
5: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E40 van Jabeke naar Veurne moet je voorbij Middelkerken opletten voor een defect voertuig op de rechter rijstrook. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek sta je een half uur in de file aan de Werken in Temse. En het gaat ook extra langzaam naar Brussel op de A12, een kwartier van Meissen tot Laken. Op de E40 een kwartier vanaf Bertem en verderop 10 minuten vanaf Everen. Momenteel is de Rijercentrumtunnel gesloten. En op de binnenring rond Brussel een half uur tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring een kwartier van Grimbergen tot Wemmel. Daar is de weg intussen wel weer vrij.

0: Let It Go. Want de teens, dat was ook de kennismaking met Elsa, Anna en Olaf.
1: Dat is waar.
0: Maar naast dat iconische teens trio is er zo meteen ook een ander iconisch teens triootje op de radio te horen.
1: Als je triootje zegt, dan is het raar.
0: Ah, trio dan. Binnen 5 minuten hoor je More To Me van de Idol 2011-kandidaten in een nieuw jasje, jou gebracht door een trio, Maureen, Cato en Kevin.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. M&M live.
2: We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto. Omdat het kan.
3: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
4: Volop leven start met de lijzen. Zeker tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
9: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
8: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
9: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
8: Ja, ja. En wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
10: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
9: Collega's, hè.
11: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
12: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: overdreven, maar alleen.
1: Nee. Maar de eeuw is nog niet zo ver weg, hè.
2: Cato, Kevin en Maureen zijn hier. Ja, we kennen jullie allemaal sinds Idol 2011. Ja. Jullie gaan More To Me opnieuw brengen. Mm-hmm. Je hebt het een beetje in een nieuw jasje gestoken. Mm-hmm. We gaan er zo meteen naar luisteren. Zat het er nog een beetje in, Cato?
3: Wel, ik ben blijkbaar de enige die de tekst nog eens heeft moeten opzoeken. Want bij jullie zat het er wel echt heel
0: echt?
3: In.
0: Ja, eigenlijk?
3: Bij mij niet zo, maar mijn geheugen laat het vaak in de steek.
1: Dat is zwangerschapsdementie, Cato.
3: Ja, maar het hoor ook al zo.
1: Maar dat is gewoon moedwillig. Je wou
3: ik heb het genegeerd. Ja.
1: Hoe vaak is dat er dan wel ingepompt in 2011? Hoe vaak hebben jullie dat moeten zingen?
4: Jezus, 30 keer.
1: Goh.
3: Damn. Ja, we hadden ook zo al die tv-opnames. Ja. Zo 10-20 keer dezelfde, zo op andere locaties.
1: Het programma werd er ook gesponsord door een schoenwinkel die ondertussen niet meer bestaat, dus ik mag dat zeggen, de Shuriska. Ja. En we moesten dan ook altijd kleren en schoenen van daar dragen. En als ik daar nu achteraf naar terugkijk, dan denk ik, nee jongens, stop ermee. En ze zijn gestopt.
3: Dat was het niet. Kijk. Oh. Ja.
1: Hebben jullie naast de kleren nog veel aandenkers van toen, Kevin?
4: Goh, aandenkers. Naast de kleren.
1: Een trofee,
3: joepies.
4: De herinneringen, de joepies. Ja.
1: Heb je nog spullen van toen?
4: Misschien nog een paar kleren, maar daar pas ik niet meer in. En dan voor de rest, ja, vooral de joepies en de tijdsbladen.
2: Hebben jullie zo echt op de posters ook gestaan toen?
3: Ja, ja zeker wel.
0: Dat weet ik nog.
3: Zeker wel.
1: Ja, dat zijn toch life goals. Dat kan je toch maar zeggen. Hè.
2: Damn.
3: Wij hadden zelfs een glow-in-the-dark poster. Maar Kevin wist het al niet meer. Ja. Er was een glow... Echt ook waarom? Waarom doet dat in de
1: joepie? Dat is teens.
3: Dat is een beetje raar. Wel.
1: Glow in the dark, dat was mijn teens toen. Uw nagels, posters, alles.
3: Ja.
2: Dit dus en nog veel meer. Nostalgie ga je nu ook opnieuw voelen. Ik zou zeggen, zet jullie gezellig klaar in de luxe. Dan gaan wij ons klaarzetten om in onze gedachten dus terug te gaan naar 2011, de tijd van de Glow in the Dark posters, zo blijkt. Ook wel het jaar van die More To Me die je nu gaat horen. Weet je nog, 2011, dat was ook de tijd van de Angry Birds.
3: Oh, ik was obsessed met Angry Birds.
2: Iedereen was dat aan het spelen toen. Op tv waren we nog aan het sappen tussen dus Idol 2011, maar ook Tom Testeron, Benidorm Bastards.
3: Nice.
2: Maar we zongen dus allemaal mee met More To Me, die je nu ook hoort, maar dan in een volledig nieuw jasje. Ik ben zo benieuwd.
1: Ik ook.
2: Guys, dit is aan jullie.

0: Draaien we Drake omdat je de song een draak genoemd hebt?
1: Ja.
0: Ja, misschien wel, ja.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, het is tijd voor de reunie van de eeuw.

0: ochtendshow.
1: Wauw!
2: Ja, het is wat Katrien stuurt in de app van de M&M. More, more, I want more. Wat geweldig is dit. Ook Dries die stuurt, man, deze song die staat nog ergens in een van mijn playlists op Spotify. Hoe cool om dit opnieuw te horen. Sophie die stuurt, blijft zo'n plaat. Ik heb hier ooit mijn kampdans op gehad, op boerderijkamp.
3: Oh, maar zo leuk!
2: Ja, jullie zijn echt een deel van mensen in de jeugd geweest. Ook Jeremy die stuurt, wat een schijf. En Sophie die vindt toch, ondanks de kleren en de danspasjes, dat de videoclip van toen ook heel cool was.
3: Ja, ja, misschien toch wel iconic uit de teens.
1: Ja.
2: Ja. Hij die stuurt dat het ook heruitgebracht moet worden als hit. Het is sowieso M&M Big Hits.
3: Maar daar moeten we nog eens over discussiëren.
1: Ik moet het vragen, Kato. Is het nog altijd een draak?
3: Het is echt nog altijd een draak. Sorry. Een draak. Maar wel een toffe draak.
1: Een leuke draak.
2: Ja, ja, maar draken kunnen ook tof zijn.
3: Ja.
2: Weet je wat ik vooral leuk vond? Dat was nog zo de voor sociale mediatijd eigenlijk. Ja. Dat toen was Facebook zo nog maar net een dingetje. En toen moesten mensen echt nog zo allemaal samenwerken. Daar zijn toen spaghettiavonden georganiseerd om zo sms'jes te sturen voor ons.
3: Ja.
2: En dat was eigenlijk één groot groepswerkidool. Dus dat vond ik wel heel tof. Dus alle mensen die ooit gestemd hebben op ons toen, dank u. Jullie zijn de max.
1: Ik vraag mij vooral af, hebben jullie nog een WhatsApp-groep of zo van toen? En zijn daar mensen nu in aan het sturen? Of hoe?
3: Nee, we hebben dat niet. Maar blijkbaar, dus ik zit niet meer op Facebook. Blijkbaar was er wel nog een Facebook-groep,
2: zei
3: ik. Dus
2: ja, ik heb ze net teruggevonden, dus we gaan er samen eens doorscrollen. Ah, we hebben een foto gemaakt om daar nu nog eens in te posten. Om te zien of iedereen daar nog... Ja, of er nog mensen in leven in die Facebook-groep.
3: Oh, wist jij nog van de groep, Kevin? Was het ook een ontdekking?
4: Ja, we hebben het eigenlijk er juist een eventjes...
2: Ja, het is Kevin dat het zegt.
3: Ja.
4: Ik gebruik Facebook zelf niet meer zoveel, maar ik herinner mij nog inderdaad dat we de groep hadden en dat daar heel veel werd in gecommuniceerd. Maar nu is het natuurlijk jaren geleden dat dat nog eens gebeurd is. Dus ik vraag me wel af wie dat er gaat reageren.
2: Ja, ik ga het jullie zeggen. Hè? Dat is binnenkort.
1: Het is raar om te zeggen dat dat 15 jaar geleden is.
2: Hè? Mega raar. Het is heel confronterend.
1: Nee, dat was heel plezant, jongens. Merci hè, om die opnieuw te willen brengen voor ons.
3: Graag gedaan.
4: Graag gedaan.
1: En groetjes in de Facebookgroep. Porzen een keer allemaal goed thuis.
2: Merci voor de reunie. Heel leuk.

0: hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: Straks nog meer 10 schijven als deze van Adele bij Brahim na 9 uur.
1: En na 4 uur gaat Kautar terug naar haar Bieber-era.
0: Oh-oh. Wees gewaarschuwd allemaal. Ja. Wees gewaarschuwd.
1: En vanavond na 6 uur een blokconcert van Laura Tesoro bij M&M Blok Radio. Dus veel plezier nog.
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep, info op telenet.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
6: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Een heel goedemorgen, het is 9 uur.
9: 14
8: nieuws. Dit is Yannick Aerts.
10: Een school blijft nog de hele week dicht door het norovirus. In Kortrijk, West-Vlaanderen, zijn heel wat leerlingen en leerkrachten van een middelbare school ziek geworden door het norovirus. Dat is een erg besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Er zijn ook 7 leerlingen besmet met streptokokken. Dat zijn bacteriën waardoor je keelpijn krijgt. Vermoedelijk hebben de ziektes zich verspreid vorige week op postklassen. Alle 250 leerlingen moeten nu thuis blijven en de school gaat strenger toezien op hygiëne, zegt de schoolgroep. Is er
11: zo? Wij gaan sowieso, zoals de planning nu voorligt, gaan wij volgende week maandag opnieuw open, maar dan gaan wij voor de rest van het schooljaar wel strikte hygiënemaatregelen toepassen. Hè. Zijn de strikte handhygiëne en extra poetsen van onder andere toiletten en ruimtes die gemeenschappelijk gebruikt worden.
10: Deze zomer zullen verschillende podia van Graspop, Metal Meeting, Rockwerchter en Bukkelpop live gestreamd worden op VRT Max. Ook het hoofdpodium van Tomorrowland zal je daar tijdens beide festivalweekends kunnen bekijken. Tot vorig jaar werden die livestreams enkel uitgezonden via Pix van Proximus. En VRT Max zendt nu de optredens uit in samenwerking met Studio Brussel. Dat vertelt de netmanager Steven Lemmes.
12: Om iedereen mee te laten genieten, want je kan niet alleen naar onze radio-uitzending kijken, maar dit jaar zal je ook voor het eerst kunnen meekijken op het podium. We willen eigenlijk de festivals toegankelijker maken dan ooit. Studio Brussel heeft echt een lange traditie met festivals, met social en met radio. En dit jaar gaan we voor het eerst handen in elkaar slaan met een aantal festivals en met VRT Max.
10: Op het WK voetbal in Seattle in de VS bleef de eerste match van de Rode Duivels gisteravond tegen Egypte steken op een 1-1 gelijk spel. Egypte kwam nog op voorsprong in de eerste helft en dankzij de invaller Romelu Lukaku kon België in de tweede helft gelijk maken. Op verschillende plaatsen hebben voetbalfans gisteravond naar de match van de Rode Duivels gekeken op grote schermen. In Oostende keken heel wat mensen aan de hippodroom.
13: Het is wel de moeilijkste match van de eerste fase geweest en dat was de enigste dat we wel mochten gelijk spelen. Dus vanaf nu kan het alleen maar bergop gaan en groeien in het toernooi.
14: Het was zo niet echt samenhang. De passen en zo waren ook niet top, denk ik. Heel veel balverlies.
15: Dat was heaven, nee. Dat is heaven. Nee, ik kan wel een beetje meer verwachten. Zeker van naval.
16: Romelu Lukaku, eerste minuut erin en een goal. We moeten hem gewoon van het begin basis spelen.
10: Vandaag eerst vrij veel wolken met hier en daar toch nog een paar buien. Maar na de middag wordt het overal droger, zonniger en ook warmer tot 25 graden. Morgen zonnig en nog warmer dan vandaag. En vanaf donderdag halen we zelfs 30 graden en meer.
17: Hey, this is Taylor Swift. Hey, it's

0: Jawel. Vrienden, de zon gaat schijnen, het gaat lekker warm worden. En de hele dag door wat tiens om op te warmen voor die waanzinnige lijst van morgen. Wat denkt u? Feestje.
1: M&M.

Dan wordt ze toch zo goed gezind van deze Sigala. Easy Love. Los uit de dienst 2015. Vrienden, we vieren het beste uit de dienst. Van 2010 tot 2019 met morgen. Ja, vanaf morgen dan die waanzinnige lijst tot het einde van de week. De M&M 10 Top 500. Met hopelijk ook deze Shawn Mendes. Nu uit 2016.

Pink, fucking perfect. Ja, heerlijk. Tina Dedenen, het waarje met de app van M&M. Yes, hier heb ik op gestemd. En wel, lieve Tina, ik duim dat die heel hoog mag belanden in de M&M Teens Top 500. Vanaf morgen hier op M&M en nu ook uit de Teens 5 Seconds of Summer.

Calvin Harris, Dua Lipa en One Kiss. Ah, dat is geweldig. En ook helemaal, omdat hij voor het eerst op de Tomorrowland staat. Deze zomervakantie. Nu John Legend met All of Me. Uit de teens.

0: hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf woensdag naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

Deze Neil Song die won in de teens de beste singer-songwriter van Nederland. En the rest is history. Meteen hits gescoord met Sexy Als Ik Dans in 2014. Taylor Swift, dat is ook een dingetje in de teens en nog steeds. I Knew You Were Trouble.

Ja, stuurt Maarten in de app van M&M. Snap ik helemaal met al deze geweldige teens, vibes en songs. Lekker opwarmen voor morgen. Dan beginnen we eraan aan de M&M Teens Top 500. Eerst even snel naar de weg. Files naar Antwerpen. E17 naar 20 minuten van voor Kruibeke. Op de E313 een kwartier bij Van Frans. Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Richting Gent half uurtje van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Komt door een eerder ongeval. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek komt er een half uur bij aan de werken in Temse. Langzaam gaat het naar Brussel op de A12. 10 minuten vanaf Meissen. E19, 20 minuten vanaf Zemst. En op de E40, 20 minuten vanaf Krainem tot in de Europese wijk. In de Wetstraat, daar staat 20 minuten tot aan Kunstwet. Binnenring rond Brussel, kwartiertje vertraag je daar tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de E42 van Bergen naar Charleroi, daar sta je bij La Louvière. Een half uur in de file door werkzaamheden. En op andere plaatsen nergens meer dan zo'n 10 minuten vertragen.

Memories. Kid Cudi. En David Guetta. Schijf op 8 augustus staat hier op in Zeebrugge op On The Beach, David Guetta. En ja, wie 10 zegt, die zegt ook heel wat One Hit Wonders. Net zoals deze MKTO met Classic. Scoorde 1 hit

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: M&M Live.

0: Los. Op zaterdag 5 september in Force Nationaal in Brussel.
1: Catriel en Paco Amoroso. Live.
0: Tickets en info.
1: Via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat hij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
6: En ook uw budget vakantiepech?
5: Wat?
6: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
5: Oh nee?
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
1: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
0: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: or another.
1: Ja, zegt Kienta. One Direction, I love it, we love it. Dit zijn de teens. Vandaag wat opwarmen voor de lijst van morgen met nu. Chesto, Jonas Blue. Rita Ora. One thing.

Loving, I'm living, so we turning up. Yeah. Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Ja, als je 10 zegt, dan zeg je uiteraard Ariana, maar dan zeg je ook Khalid. Want deze vriend brak door in de 10s 2016. Deze samen met Marshmello. Dit is Khalid.

0: ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
6: Volop leven start met de Leize. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van de Lei. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de Leiwinkel of op delei.be. De Lei, beweeg mee.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
9: Heel goedemorgen, het is 10 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Dit is Yannick Aerts.
11: Er gelden nieuwe regels voor langdurig zieken. Langdurig zieken zullen voortaan elk jaar door hun dokter geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest van arbeidsongeschiktheid te krijgen. Dat is beslist door de federale regering. Volgens de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, is het een belangrijke stap die langdurig zieken terug moet helpen naar een job.
12: Ik heb het dus niet over mensen die in een ziekenhuis verblijven. Ik heb het niet over mensen met een ziekte die steeds achteruit gaat. Maar in de regel zullen we zeggen, ja, na een jaar moet je opnieuw een grondig gesprek hebben met de arts die behandelt over de vraag wat je misschien nog wel kan in de samenleving. Ja. En die arts zal dan wel opnieuw een aanvraag moeten indienen voor jouw invaliditeitsuitkering. En als je dat niet doet, ja, dan valt die wel weg.
11: Vorig jaar waren er ongeveer 576.000 mensen die minstens een jaar niet meer konden werken door ziekte. De federale regering wil dat er tegen 2030 ongeveer 100.000 langdurig zieken minder zijn dan eerst was voorspeld. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Strepie vraagt de aanklager een gevangenisstraf van 27 jaar voor de hoofdbeschuldigde. 4 jaar geleden reed de dertiger met een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet en 79 anderen raakten gewond. Vorige week oordeelde de jury dat hij schuldig is aan een 7-voudige doodslag. Voor zijn passagier is 2 jaar gevangenisstraf gevorderd voor schuldig verzuim. Straks gaat de jury opnieuw in beraad om de straf te bepalen. En deze zomer zullen verschillende podia van Graspop, Metal Meeting, Rockwerchter en Pukkelpop live gestreamd worden op VRT Max. Ook de mainstage van Tomorrowland zal je daar tijdens de beide festivalweekends kunnen bekijken. Tot vorig jaar werden die livestreams enkel uitgezonden via Pix van Proximus. En in het voetbal zal Christian Burgess de volgende 2 seizoenen voor AA Gent spelen. De Engelsman speelde de voorbije 6 jaar bij Union. Hij werd kampioen en won 2 keer de beker van België. Het contract bij Union liep af en nu heeft hij dus bij AA Gent een nieuwe club gevonden. Christian Burgess is 34 jaar. Vandaag nog eerst veel wolken, later op de dag wel enkele buien nog, maar in de loop van de namiddag dan weer droger, zonniger en ook warmer tot 25 graden. Morgen zonnig en ook nog warmer dan vandaag en vanaf donderdag halen we zelfs 30 graden en meer.
1: Sterrenhotel of sterrenhemel, hoe je ook reist, touring is er voor jou.

0: M&M-team. Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M-team Top 500.
1: Ah, nice. En leuk. En vooral, ik zie iets staan die ons volledig in de juiste mood zal brengen met dat warme weer dat eraan zit te komen. Eerst

Ja, volgende week, dan is het zover, staat ze samen met Pitbull, Mika, Pommelien Thijs en veel meer nog op dat podium bij Werchter Boutique. Vrienden, mocht je in de teens in 2012 zo de tv hebben opgezet en je zag een vliegvakantiereclame passeren, dan hoorde je deze er standaard bij. Ja, de soundtrack ook wel een beetje van 2012. Follow the Sun, Xavier Rudd. Blijft goed, dit uit de teens.

0: Deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Karam.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
9: IKEA.
10: IKEA.
7: Meer info op IKEA.nl.

Ja, er is er eentje aan het genieten hier in de app van M&M. Dries Verhulst, het Sint-Niklaas, die stuurt. Maar mannekes toch, al die goede schijven hier. De werkplaats is nog nooit zo actief geweest. Dat is geweldig, hè? Alleen maar het allerbeste uit de dienst. Dat krijg je vandaag. Want vrienden, we warmen ons op, maken ons klaar voor die waanzinnige lijst die dankzij jou weer tot stand zal komen. Morgen dus de M&M 10 Top 500. Samen aftellen naar die nummer 1. Wordt gezellig. En hopelijk staat deze er ook tussen. Uit 2019, zo net nog het einde van de teens. André Hazes, junior, leef.

snap ik. Ook Melanie stuurt in de app van Emreem. Ik dacht dat deze uit de Nillies was. Nope, uit de teens. 2013. Timber, Pitbull en Kesha. En deze ook uit de teens. Anne-Marie, ciao. Adi.

I'm done. Ja, nog lang niet genieten van heel veel goede muziek uit de teens vandaag. Dat opwarmen voor die lijst. Morgen de M&M Teens Top 500. Eerst even snel naar de weg. Antwerpse Ring daar richting Nederland. Verlies een kwartiertje tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne. 10 minuten richting Gent van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek. Daar vertraag je zo'n 20 minuten aan de werken in Temse.

0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Welk zat eens op zoek?
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de contata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC.

0: recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
2: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de app.

Reality, Lost Frequencies en Yannick Davy. Nou, crazy hè. In de teens, daar gebeurde het ook allemaal voor Lost Frequencies. Vrienden, we vieren de teens. Alles van 2010 tot 2019 met morgen. Ultieme lijst, M&M Teens Top 500 die we samen met jou aftellen. En deze zit er misschien ook wel tussen. Neon Trees met Animal.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings. Play it smart.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? De zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
10: Goedemorgen, het is 11 uur.
11: 14 nieuws.
10: Dit is Yannick Aerts.
12: Er gelden nieuwe regels voor langdurig zieken. Langdurig zieken zullen voortaan elk jaar door hun dokter geëvalueerd moeten worden om een nieuw attest voor arbeidsongeschiktheid te krijgen. Dat is beslist door de federale regering. Volgens de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, is het een belangrijke stap die langdurig zieken terug moet helpen naar een job.
13: Ik heb het dus niet over mensen die in een ziekenhuis verblijven. Ik heb het niet over mensen met een ziekte die steeds achteruit gaat. Maar in de regel zullen we zeggen, ja, na een jaar moet je opnieuw een grondig gesprek hebben met de arts die behandelt over de vraag wat je misschien nog wel kan in de samenleving. Ja. En die arts zal dan wel opnieuw een aanvraag moeten indienen voor jouw invaliditeitsuitkering. En als je dat niet doet, ja, dan valt die wel weg.
12: Vorig jaar waren er ongeveer 576.000 mensen die minstens een jaar niet konden werken door ziekte. De federale regering wil dat er tegen 2030 ongeveer 100.000 langdurig zieken minder zijn dan eerst was voorspeld. Op het assiseproces over de dodelijke aanrijding in Stripie vraagt de aanklager een gevangenisstraf van 27 jaar voor de hoofdbeschuldigden. 4 jaar geleden reed de dertiger met een hoge snelheid in op een groep carnavalisten. 7 mensen overleefden het niet en 79 anderen raakten gewond. Vorige week oordeelde de jury dat de man schuldig is aan 7-voudige doodslag. Voor zijn passagier is 2 jaar gevangenisstraf gevorderd voor schuldig verzuim. Straks gaat de jury opnieuw in beraad om de straf te bepalen. En als je moet tanken, dan wacht je misschien nog een beetje tot morgen, want benzine tanken wordt dan goedkoper. De maximumprijs van benzine 95 daalt dan met 5,5 cent naar 1,81 euro per liter. Dat is het laagste niveau in 3 maanden tijd. Ook diesel is vandaag al goedkoper geworden, zakt voor het eerst in 3 maanden ook onder de 2 euro per liter. Stilaan opklaringen en het wordt ook een droge en zonnige dag vandaag met af en toe wat meer wolken, maar vooral ook warm tot 25 graden. Morgen zonnig en nog warmer en vanaf donderdag halen we zelfs 30 graden en meer.
14: Hey, this is Taylor Swift.
15: Hey, it's Bruno Mars.
14: It's Lady Gaga.
16: What's up guys, this is Justin Bieber.
17: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
14: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.
10: Juist. Hey, en al samen volledig in de stemming komen en opwarmen met alleen maar muziek uit de teens nu. Van The Imagine Dragons, eerst Armin van Buuren.
18: M&M.

Imagine Dragons 2013 met Demons. Alleen maar het beste uit de teens. En morgen al helemaal met de teens. Top 500. Wordt een feestje. En misschien ook wel met deze Girls Rock Live. Ugly Heart uit 2014. Maybe

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
7: Hou je van een goede ochtendshow?
9: De M&M Ochtendshow. M&M.
7: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: Clean Bandit, Demi Lovato en Solo.
1: M&M 10 tot 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Juist, zijn die. Vrienden, die heb je allemaal bij elkaar gestemd. Dat deed je voor die M&M 10 top 500 die morgen op je wordt losgelaten. En dankzij onze Tristan gaat dat hier gewoon een waanzinnige lijst worden. Dat zie je nu al. Tristan, goeiemorgen vriend.
3: Goedemorgen.
0: Voilà, een van de vele waanzinnige stemmers hier aan de telefoon weer, die ervoor zorgen dat het lijstje morgen geweldig gaat worden. Ik zie meteen ook, en ik volg je volledig, The Nights van Avicii. Dat is voor jou ook een ultieme favoriet. Staat in jouw top 3. Tristan, neem hem mee, maat. Nee. Vertel, waarom die?
3: Ah, dat is ten eerste, Avicii is een topkerel die fantastische muziek heeft gemaakt.
0: Zeker.
3: En zeker dit liedje. Het is een heel mooi liedje met een hele mooie boodschap. Hij zegt ook letterlijk, one day you will leave this world behind. So live a life you will remember.
0: Opa.
3: En ik denk dat we dat allemaal moeten meenemen, want we moeten er gewoon iets van maken. Je hebt alleen deze tijd ook gewoon. Hè?
0: Ja, maar dat is keihard de waarheid, Tristan. En dat je dat ook beseft, dat is ook een heel belangrijk ding. Dus daar heb je heel veel uit gehaald, denk ik dan. Als we terug gaan naar de teens. Want jij bent nog een jonge kerel van 22, 23, zoiets.
3: 23,
0: hoppa,
3: ja.
0: 23. Dus zwaar aan het studeren voor psychologie. Maar dus in 2014 was je ergens rond de 11 jaar toen deze song op de wereld dropte. Hoe heb jij dat beleefd eigenlijk, die hele tienjaren daar?
3: De tienjaren zijn voor mij niet de meest fantastische geweest. Maar daarom dat het net heel goed was, dat er muziek was. Omdat dat brengt mensen verder. Hè. Dat heeft voor mij ook iets heel krachtig geweest. Dus
0: keigoed.
3: Ja, muziek is gewoon superbelangrijk.
0: Zal wel zijn. Tristan, ik ga keihard met jou samen meeduimen dat die de komende 3 dagen heel hoog eindigt. Ja, welke plek mag hij belanden voor jou dan, Tristan?
3: Ja, op 1, sowieso. Allee, eender welk liedje van Avicii is goed, maar dit zou top zijn natuurlijk.
0: Hey, staat genoteerd. We gaan het samen beleven vanaf morgen, vriend, met de M&M 10 top 500. Merci om te stemmen en merci voor je verhaal, maat. Succes daar, jongen.
3: Yes, heel graag gedaan.
2: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 top 500.

0: hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

Geronimo Shepard. Zometeen nog meer uit de teens. Tom O'Dell, Another Love. En Flowrider samen met David Guetta. Club Can't Handle Me. Dikke schijf. Maar eerst naar de weg in Brussel. Kwartiertje extra van de Annie Cordie-tunnel tot de Kruidtuintunnel richting Zuid. Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je nu zo'n 10 minuten tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: M&M Live.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Taco met kip en...
0: Avocado, want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
4: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

Ellie Goulding, Burn uit 2013. Al het beste uit de dienst krijg je vandaag en morgen al helemaal met de M&M 10 Top 500. Nu uit 2016, Jonas Blue en JP Cooper met Perfect Strangers. You will look

0: bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
1: Op weg in de wereld. Of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
2: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Goedemiddag, het is 12 uur.
5: 14 nieuws.
4: Dit is Nicky van Driessen.
6: Bijna 1 op de 5 Vlamingen is helemaal niet geïnteresseerd in het nieuws. In 10 jaar tijd is het aantal nieuwsmeiders meer dan verviervoudigd en vooral jongeren haken af. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van persagentschap Reuters en de Vrije Universiteit Brussel. Traditionele nieuwsmedia blijven het in vergelijking met andere landen wel goed doen, maar ze kunnen nog veel leren van nieuwe formats, zegt de VUB.
7: De gebruiker een beetje halfweg ontmoeten wanneer het gaat over de zwaarte van het nieuws of over bepaalde formats en hoe dat het nieuws wat behapbaarder kan worden gepresenteerd. Ik denk dat daar zeker een creatieve oefening zit voor de Vlaamse nieuwsmedia om het nieuws op een manier te brengen dat goed inpast in het dagelijkse leven van de mensen.
6: Het vertrouwen in nieuws is in 10 jaar tijd ook met 8% gedaald. Nog te weinig werkzoekenden in Vlaanderen volgen een opleiding voor een knelpuntberoep. Dat zegt Vlaams parlementsricht Robrecht Botuyne van CD&V. Een knelpuntberoep is een job waarvoor moeilijk personeel wordt gevonden, zoals in de zorg, techniek of bouwsector. Vorig jaar startten meer dan 20.000 werkzoekenden wel zo'n opleiding, maar meer dan 1 op de 3 gaat daarna niet werken in zulk beroep. Daarom vraagt Botuyne dat de VDAB meer inzet op jobbegeleiding.
8: We moeten die knelpuntopleidingen ook anders organiseren, zodat die vlotter combineerbaar zijn met werk, met deeltijdswerk. Want de werkloosheidsuitkeringen zijn beperkt in de tijd, dus werkzoekenden hebben minder tijd om zo'n opleiding te gaan volgen. En we moeten inzetten op een betere uitstroom naar werk, bijvoorbeeld door jobcoaching vanuit VDAB.
6: En als jij gisteravond naar de Rode Duivels hebt gekeken, was je zeker niet alleen, want de wedstrijd tegen Egypte heeft gisteravond meer dan 1,6 miljoen kijkers gelokt op de VRT. Tijdens de hele match bleef het aantal kijkers ook opvallend hoog en stabiel. Van alle mensen die tussen 9 en 11 uur televisie keken, koos ongeveer 8 op de 10 voor het voetbal. En dat is uitzonderlijk veel, want normaal zijn televisiekijkers meer verdeeld over verschillende kanalen en zenders. Overal zon krijgen we deze namiddag tot 26 graden. Morgen start nog wat bewolkt, maar daarna komt de zon er opnieuw door. Vanaf donderdag wordt het warmer en warmer, met mogelijk 30 graden of meer.

0: M&M 10. Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.
1: Ja. Ik heb daar ongelooflijk veel zin in om samen met jou weer af te tellen. En nu wel een beetje opwarmen met alleen maar songs uit de 10s. Walk

app van M&M die is serieus aan het strijken daarin kontig. Ik zie het met foto erbij. Veel succes, maar het gaat goed komen met Harry Styles. Het Sign of the Times uit de teens. Maar eerst Rehab, All Around the World. Hey, goedemiddag.

0: 500.
1: Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
0: Vanaf morgen op M&M.
2: Just

0: Uiteraard. 2017 toen we Sign of the Times van deze waanzinnige Harry Styles kregen. En met dank aan Els. Die stuurde in de app van M&M. Ik heb op deze zalige song gestemd. Nou, dubbel hard uitkijken. En morgen, want dan begint het allemaal, de M&M 10 Stop 500. Zometeen Rihanna en Only Girl in the World.
1: M&M 10 Stop 500.
2: Jouw favoriete hits van 2010. Tot 2019.
1: Herbeleef je tienerjaren met de M&M 10 Stop 500.
2: Vanaf morgen op M&M. En op VRT Max.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
7: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Hou je van verhalen over muziek?
9: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
8: Of luister je gewoon liever naar pop?
10: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De maand juni, geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist, de zon eindelijk op haar straalst, sproeten op hun sproetst, de broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst en de promoties op hun wauwst.
14: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn.

Uit 2010, The Teens, Rihanna's Only Girl in the World. En dan terug naar 2012, toen Trigger Finger bij Nederlandse radioomroep deze cover bracht met succes. Ja, I Follow Rivers. Zometeen nog Beer One, Dua Lipa en ook Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back. Veel plezier straks met DJ Anke Goerge. Maar eerst goed meefluiten met deze hier.

is het een kwartiertje erbij aan de werken in Temse. Naar Antwerpen ook 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse Ring een half uur file rijden richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is de rechterrijstrook versperd door een ongeval. En nog richting Nederland een kwartiertje.

Shakira met Waka Waka. Van het WK in 2010 in Zuid-Afrika. Exact 16 jaar geleden dus. En nu heeft ze alweer een nieuwe WK-hit te pakken.

zot, hè? 8 op de 10 mensen die gisteren tv hebben gekeken, hebben naar voetbal gekeken. Ik vind het wel een beetje zot, maar wel leuk, hè? Je voelt dat het leeft in ons land. Het was nu niet hun beste match, hè? Daar moeten we eerlijk in zijn. Ik heb ook gekeken. Uiteindelijk is het toch nog 1-1 geworden. Wel dankzij een own goal van Egypte. Dat is wel grappig. Dus de Belgen hebben eigenlijk in principe nog niet echt gescoord. Maar bon, ze moesten misschien ook een beetje opwarmen, hè? Het was daar ook 30 graden, pal op de middag. We mogen ook niet te streng zijn voor onze Rode Duivels. En zondag, dan spelen ze al terug tegen Iran. Heel benieuwd hoe dat gaat zijn.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: M&M Live.
3: Net barst ik nu uit in een lied.
4: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
7: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
8: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

Die gaat sowieso hoog eindigen in die 10 top 500. Taylor Swift. Dries Verhulst en Jelle van Kamp die sturen hier ook nog in de app van M&M. Nothing beats a jet to holiday van Jess Glynn en Hold My Hand daarnet. Het is waar, echt. Ik kan dat lied ook niet meer horen zonder daaraan te denken. Het is een beetje het vergif van TikTok, denk ik. Nu een song van toch wel een van mijn jeugdcrushes van vroeger. En nu ziet hij er nog altijd heel goed uit, hoor. Cody Simpson.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
2: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
3: IKEA.
2: Meer info op IKEA.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Een hele goede middag. Het is 1 uur.
6: 14 nieuws.
5: Met Nicky van Driessen.
7: Jongeren vinden nieuws al maar minder interessant. Op 10 jaar tijd is het aantal nieuwsmeiders meer dan verviervoudigd. Bijna 1 op de 5 Vlamingen is helemaal niet geïnteresseerd in het nieuws. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van persagentschap Reuters en de Vrije Universiteit Brussel. Mensen gebruiken ook minder de radio, televisie en printmedia om nieuws te vinden. Ze vinden het al maar meer online. Maar er zijn ook mensen volledig afgehaakt, want de strijd om aandacht is bikkelhard, zegt de VUB.
8: De gebruiker een beetje halfweg ontmoet. Wanneer het gaat over de zwaarte van het nieuws of over bepaalde formats en hoe dat het nieuws wat behapbaarder kan worden gepresenteerd. Ik denk dat daar zeker een creatieve oefening zit voor de Vlaamse nieuwsmedia om het nieuws op een manier te brengen dat goed inpast in het dagelijkse leven van de mensen.
7: Het vertrouwen in nieuws is in 10 jaar tijd ook met 8% gedaald. In Nieuwpoort in West-Vlaanderen is een fietser vanmorgen overleden na een aanrijding met een auto in de buurt van de haven. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse om het slachtoffer te reanimeren, maar de man van 36 overleed ter plaatse. Hoe het ongeval precies kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Nog te weinig werkzoekenden in Vlaanderen volgen een opleiding voor een knelpuntsberoep. Dat zegt Vlaams parlementslid Robrecht Botuinen van CD&V. Vorig jaar startten meer dan 20.000 werkzoekenden zo'n opleiding, maar meer dan 1 op de 3 gaat daarna niet werken in dat beroep. Daarom vraagt Botuinen dat de VDAB meer inzet op begeleiding.
9: Wij willen dat er meer werkzoekenden worden toegeleid naar de knelpuntopleiding, maar we willen ook dat die knelpuntopleidingen anders en beter georganiseerd worden, korter, modulairder, eventueel in combinatie met werk, zodat de kansen dat werkzoekenden ze kunnen volgen met succes vergroten. En 3, willen we dat VDAB heel actief werkzoekenden gaat begeleiden naar werk na het volgen van zo'n knelpuntopleiding, bijvoorbeeld met jobcoaching op de werkvloer om de kansen op succes te vergroten.
7: Tennisnieuws, want Serena Williams zal het dubbelspel op Wimbledon samenspelen met haar zus Venus Williams. Serena, 44 intussen, maakte vorige week nog haar comeback na bijna 4 jaar. Met haar 1 jaar oudere zus won ze het dubbelspel ooit op Wimbledon, al 6 keer zelfs. De laatste keer exact 10 jaar geleden. Het toernooi begint over 2 weken. Het blijft vandaag zonnig weer, zo'n 26 graden, net als morgen. Vanaf donderdag wordt het nog wat warmer, met mogelijk 30 graden en meer.
10: Hey, this is Taylor Swift.
11: Hey, it's Bruno Mars.
10: It's Lady Gaga.
12: What's up, guys? This is Justin Bieber.
13: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
14: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.
5: Ja, straks ook een grote ster uit de teens die denk ik bij heel veel meisjes als een poster op de kamer ging.

Dat is toch op het randje van de teens, Lizzo en Ariana Grande. Dus we bereiden jou al een klein beetje voor op morgen. Dan start de teens top 500 met alle beste songs van 2010 tot 2019. Meestemmen, dat kan nog altijd.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and grow?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
10: 4.000?
9: Ça va toch, dat is €20.
10: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
9: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Robin met Dancing on My Own.
1: M&M 10 top 500.
2: Jouw favoriete hit van 2010 tot 2019.
0: Iedereen heeft wel bepaalde crushes ook uit de teens. Hè. In mijn kamer hing bijvoorbeeld vroeger een poster van One Direction. Ook van Cody Simpson. Nog wat andere jongens die ik toen uit de joepie scheurde. Als je het weet, dan weet je het toch. Hè. Als je zo uit de 90s en de Nillies geboren bent, dan las je sowieso de joepie vroeger. Maar bon, bij Kouter was dat jeugdidool Justin Bieber. En straks om 17:30 dan gaat ze je het laatste half uur van Club Kouter helemaal terug meenemen in haar Belieber era. En gaat ze alleen maar songs spelen van Justin Bieber. Dus be prepared. En nu ook al een beetje voorbereiden met Love Yourself van Justin Bieber.

En zo is het ineens hoogzomer, hè, als Alvaro Soler passeert met La Cintura. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is het een half uur file aan de werken in Temse. Naar Antwerpen nog ruim een half uur erbij op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring is het 20 minuten file rijden richting richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne. De weg is daar wel vrijgemaakt. Richting Nederland ook een half uur extra tussen Sint-Annelinkroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel nog 20 minuten vertraging tussen Wezenbeek en Oudrichem door een defect voertuig op de aansluiting met de E411 naar Namen. En voor de rest enkel lichte vertragingen. M&M.

elke zondagavond duiken DJ Esther en Magic in het leven van een R&B-icoon. Met de beste nummers van die artiest in de mix en wat leuke weetjes erbij. Afgelopen zondag was de beurt aan Bruno Mars, die trouwens overmorgen al start aan zijn The Romantic Tour in Europa. Parijs is daar de eerste stop. Dus ga het gerust eens checken op VRT Max naar de R&B Deep Dive over Bruno Mars.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
2: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Taco met kip en...
3: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
3: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV. Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
8: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
9: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M Teens Top 500.

vrouwtje. Dali heet ze. Die is onderweg met de auto naar het werk voor de late shift. Ik zou ze graag willen laten weten dat ik super trots ben op haar en haar heel graag zie. Man. Oh. Verre, je hebt nu al de prijs voor liefste man van de dag gewonnen, denk ik. En deze is voor alle girls on fire.

George Ezra. De beste muziek uit de teens, die hoor je de hele week. Met dus morgen als kers op de taart de start van de Teens Top 500. Kan je meevolgen van 6 tot 6. 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Geweldig, hè? Jannik die is ondertussen nog pakjes aan het bezorgen met al die goede muziek op de achtergrond. Deze is ook wel top daarvoor.

0: sterretje. Bij Carla's herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carlas herstelt, Carlas vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
4: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in die nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
5: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
6: Grando. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, dus de komdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC, beweegt met je mee.
8: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Dat is lang geleden, cowboy.
11: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni... tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Go Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Wat? Nog maar tot 21 juni?
2: Yep.
3: Oei, dat moet ik rap zijn.
2: Go for info naar telenet.be.
4: Goedemiddag, het is 2:00.
5: VRT Nieuws.
4: Met Nicky van Driessen.
6: Flexijobben is populair bij 65-plussers. De meeste flexijobbers in Vlaanderen zijn tussen 25 en 39 jaar. Maar meer en meer mensen op pensioen doen het ook. 42.000 mensen ouder dan 65 flexijobten vorig jaar. Dat is 20% meer dan een jaar eerder. Ze verdienen vooral bij in het onderwijs, de uitvaartsector en de transportsector, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
7: Er worden meer en meer sectoren waar het kan geflexijobbed worden. Het wordt gekender, het wordt aantrekkelijk om te doen. En gepensioneerden kunnen onbeperkt bijverdienen. Dus het is voor veel een aangename dagbesteding, denk ik. Iets te doen te hebben en ook een financieel duwtje in de rug.
6: Er komen strengere controles op vrachtwagens die de Brusselse tunnels willen inrijden. Vorig jaar zijn ruim 450 vrachtwagens of bussen betrapt in die tunnels, terwijl dat verboden is, zegt Brussel Mobiliteit.
8: Elke tunnel is ontworpen voor eigenlijk gewoon personenwagens. En we stellen vast dat er toch nog altijd heel veel vrachtwagens, maar ook autobussen in de tunnels rijden. Dat is om twee redenen gevaarlijk. De eerste is, de tunnel is eigenlijk niet voor ontworpen, dus er wordt schade aan de tunnel toegebracht. Maar ook, dat veroorzaakt heel lange files, omdat die vast komen te zitten in de tunnel.
6: In de Duitse stad Potsdam zijn duizenden mensen op dit moment geëvacueerd omdat er een Amerikaanse bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden is. Het is een grote bom, ze weegt zo'n 250 kilogram, is intussen wel ontmanteld, maar de inwoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis, want er is nog een veiligheidszone van 700 meter ingesteld rond de vindplaats van de bom en daar wordt nu nog gekeken of er gevaar is op andere plekken. En meer dan 1,6 miljoen mensen hebben gisteravond op VRT gekeken naar de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Op het drukste moment zaten er zelfs bijna 1,7 miljoen kijkers voor het scherm. Daardoor keek ongeveer 8 op de 10 televisiekijkers tussen 9 en 11 uur gisteravond naar de match. Dat is veel, maar nog altijd geen record, want de halve finale van het WK in 2018, toen België eruit ging tegen Frankrijk, werd zo'n 2,5 miljoen keer bekeken door televisiekijkers. Het blijft zonnig weer, zo'n 26 graden. En dat is ook exact wat we morgen gaan krijgen. Vanaf donderdag wordt het nog wat mooier en warmer, met mogelijk 30 graden of meer.
9: Hey, this is Taylor Swift.
10: Hey, it's Bruno Mars.
9: It's Lady Gaga.
11: What's up guys, this is Justin Bieber.
12: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
13: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.
4: Als je fan was van het programma Idol vroeger uit de teens, dan ga je zo meteen echt heel blij worden, denk ik.

Kevin, Cato en Maureen hier vanochtend live tijdens de M&M Ochtendshow. Want ze hebben dus die fantastische song nog eens gezongen uit Idol 2011. De titelsong van het programma More To Me. Ze waren hier ook te gast en het was echt wel heel gezellig. Ja, dat kan je ook bekijken trouwens, die live versie, via de app van VRT Max. En je kan er misschien ook op stemmen, want wie weet heeft dat nummer wel ergens een plekje in de 10 top 500. Die start vanaf morgen 6 uur.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
0: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
6: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
5: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
6: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
5: Ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
0: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
6: Collega's, hè?

0: Ik lees er nog een berichtje van Gorik van Steenbergen uit Wetteren. Die is 24, zo ongeveer mijn leeftijd. En die zegt, ik ben zo aan het genieten van die topmuziek. Dat is zalig. Al die nummers waar ik mee ben opgegroeid. En wel, voor mij voelt het ook zo. Al die nummers waar ik zelf ben mee opgegroeid uit teens. Maar er zijn ook mensen... Ja, de teens zijn voor alle leeftijden. Hè. Dus er zijn ook mensen die dat misschien op een andere leeftijd beleefd hebben. Zoals Annemarie Vincent. Dag Annemarie.
1: Goeiedag.
0: Hallo. Ja, mag ik heel onbeleefd zijn en jouw leeftijd zeggen op de radio?
1: Geen enkel probleem. Ik ben er fier op.
0: Oké, ja, zeker. Je mag dat zijn. Je bent 69. Dus ik vraag mij dan af, hoe heb jij de teens beleefd?
1: Wel, ik heb dus vooral mijn kleinkinderen zijn allemaal in die jaren geboren. Dus bijvoorbeeld Mirte, dat was 2000, juist niet 2010, maar de rest is allemaal in 2000, na 2010 gekomen.
0: Maar zo
1: dus
0: leuk!
1: De oudste is er momenteel 18 en de jongste wordt 13.
0: Dus eigenlijk heb jij gewoon alle teensmuziek beleefd via je kleinkinderen een beetje. Die hebben jou dat wat meer leren kennen dan.
1: Klopt, die hebben goede tips gegeven en daar ik hou van muziek luisteren, was ik bereid om dat te volgen.
0: Wow, dat is zo leuk. Je bent echt al nu de coolste oma die ik al heb ontmoet, lieve Annemarie. Helemaal mee met je tijd, zo hebben we het graag. Als er dan toch één liedje is uit die teens dat je hebt onthouden, dat voor jou er toch uitspringt. Wat is dan voor jou jouw nummer één?
1: Adele sowieso, hè. Dus ja. Ik vind alle liedjes vind ik heel mooi. En dan vooral ook van I Miss You. En dan vooral Like Me, Someone Like You. Ja, Engels kan ik niet goed, sorry.
0: Dat is niet erg, lieve Annemarie. Zolang dat je maar kan meezingen als het liedje bezig is, dat is toch het belangrijkste. Hè?
1: En voelen voilà. Ook.
0: Voilà. Merci om mee te stemmen. En merci ook om alvast mee te luisteren. Hè. Vanaf morgen start die 10 top 500. En Annemarie, ik stel voor dat we nu toch ook al in ons beste Engels gaan meezingen op Adele. Is het goed?
1: Dank u, vriendelijk.
0: Super, tada.
2: M&M Teens top 500.
3: Oké. Okay. Jouw favoriete hits van 2010 tot 2019.
4: Let's go!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Gorik gaat morgen misschien toch wat vroeger opstaan om vanaf 6 uur al naar die top 10 500 te kunnen luisteren.

Op de E17 is dat 20 minuten tussen Gent-Brugge en Beervelde door een obstakel op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse Ring een kwartiertje erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland nog 10 minuten tussen Sint-Annalinkroever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertraging tussen Wezenbeek en Oudrichem door een defect voertuig op de aansluiting met de E411 naar Namen. Op de buitenring vertragen door een defect voertuig op de rechterrijstrook in de Leonard-tunnel en een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En in Sint-Martens-Latem is door een ongeval de Kortrijkse Steenweg in beide richtingen volledig versperd. De N43 is dat aan het kruispunt met Turbo.

I'd rather be van Clean Bandit en Jess Glynn. Alice Floré die zegt dat deze muziek is zo top voor tijdens het studeren. Wel, ik vind het ook. En zeker als er zo songs passeren die ik echt al even vergeten was. Dominic Fike, zeg je dat nog iets?

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.

0: voor je vakantie? Vind je bij Bol.
1: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: M&M Live.

verborgen pareltje uit de teens. Robbe de Vos die stuurt Anke Schoe. Ik kruip hier een uur in de auto, dus kom maar eens af met die hitjes uit de teens. Ah, wel, zei Robbe. Speciaal voor jou gaan we zo meteen nog eens even helemaal terug naar Michel Tello, I Said You Puedo. Eerst

Ken je het dansje nog? I set you fuego. Robin, die vraagt mij hier een moeilijke vraag. Wat is jouw favoriete nummer uit die Teens 500, Anke?

0: of you.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
2: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
2: Ja, nee, niet zo'n time-out.
3: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
7: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kun je het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
9: Go Yellow! Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
10: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
11: Karwas herstelt, karwas vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Karwas. Maak nu je afspraak op karwas.be en krijg een gratis bandenpomp.
13: Info en voorwaarden op karwas.be.
14: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
15: IKEA.
14: Meer info op IKEA.be.
16: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
17: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
18: Jezus.
17: Ça va toch, dat is €20.
18: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
17: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
19: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
20: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
21: Goedemiddag, het is 3:00.
22: VRT Nieuws.
21: Met Nicky van der Wiessen.
23: De douane is klaar voor de Europese pakjestaks. Over 2 weken, vanaf 1 juli, zul je een minimumtax van €3 moeten betalen op pakjes onder de €150 die je online bestelt buiten de Europese Unie. Bijvoorbeeld op Chinese webshops als Temu of Shein. Elk item wordt extra belast, zegt de douane.
24: Je bestelt een pakket en de verschillende onderdelen zullen telkens apart worden belast. Dus je gaat €3 betalen of €6 of €9 of €12 in functie van de samenstelling van het pakket.
23: Dus krijg je een pakje met 10 t-shirts in bijvoorbeeld, dan is het 10 maal 3 of €30 dat erbij komt. Europese bedrijven moeten zo een eerlijke kans krijgen. De luchthaven van Luik werd vorig jaar overspoeld met 1,3 miljard pakjes uit China. De meeste flexijobbers zijn tussen de 25 en 39 jaar, maar meer en meer mensen op pensioen doen het ook. 42.000 mensen ouder dan 65 deden vorig jaar zo'n extra job. Dat is 20% meer dan een jaar ervoor. Ze werken daarbij ook in andere sectoren dan jongere flexijobbers, blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
25: Daar zien we toch een verschil met de andere leeftijdsgroepen, waar vooral horeca en handel populair is, zien we bij de 65-plussers vooral in het onderwijs. In de uitvaartsector, in de vervoerssector, de autorijscholen en het beheer van gebouwen. Dat zijn de sectoren waar zij het meeste flexijobben.
23: In Molenbeek is een man opgepakt met 94 flessen lachgas. Hij had zijn auto geparkeerd op straat en was net een ballon met lachgas aan het inademen toen een politiepatrouille voorbij reed. In de auto vonden de agenten 6 flessen, maar later bij een huiszoeking werden nog eens 88 flessen lachgas in beslag genomen. Lachgas wordt gebruikt als roesmiddel, maar dat is verboden en illegaal. Tennis. Serena Williams zal het dubbelspel op Wimbledon samen met haar zus Venus Williams spelen. Serena is 44 intussen. Ze maakte vorige week haar comeback na bijna 4 jaar afwezigheid. Met haar 1 jaar oudere zus won ze het dubbelspel op Wimbledon al 6 keer. De laatste keer dateert van precies 10 jaar geleden. Het toernooi begint over 2 weken. Het weer blijft zonnig. Zo'n 26 graden halen we rond deze tijd. Net als morgen, dan krijgen we ongeveer hetzelfde weer. Vanaf donderdag warmer weer met mogelijk 30 graden of meer. Vrijdag is er 's avonds wel kans op wat onweer.
0: Hey, this is Taylor Swift.
1: Hey, it's Bruno Mars.
0: It's Lady Gaga.
3: What's up, guys? This is Justin Bieber.
4: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
8: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.
22: Anke Goorge. Dit nummer zong ik zonder nadenken keihard mee op mijn 12 jaar. Zonder eigenlijk te weten over wat het echt ging. Whistle.

Ik zag hier daarnet Alice al keihard aan studeren. Het zijn volgens mij toch ook bijna de laatste examens bij iedereen, hè? Nee? Laat het anders eens weten hoeveel examens jij nog hebt. En dan heb ik zo meteen misschien nog een leuke verrassing voor jou.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
5: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi. Altijd slim.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht... doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht. Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
11: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
10: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
11: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
10: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
12: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
11: Collega's, hè?
13: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
14: M&M.

is ook zo'n schijf. See You Again. Elke keer kippenvel doordat ik aan het slot denk van Fast and the Furious 7. Wel, ik denk als je een man aan het wenen wil krijgen, dat die gewoon toen in de cinema hadden moeten zitten. En dan met die dood van Paul Walker. Het was ook wel een heel emotioneel moment daar in de film. Ik ging ervan uit dat de meeste examens al bijna gedaan waren. In mijn hoofd was dat zo. Ik dacht, oh, midden juni, ça va wel. Maar ja, ik was mis. Imke de Vogel die zegt, ik begin morgen pas met mijn examens. Wat? Morgen pas? Oh my god. Noor van beneden heeft ook pas morgen haar eerste examen. Alice die zegt, morgen godsdienst, geschiedenis en dan nog tot volgende week dinsdag strijden. Ook Nathalie Pauwels laat hier weten, de leerlingen die moeten nog tot de volgende week dinsdag. En ook Jarko nog twee examens te gaan. En dan volgende week wel eindelijk klaar. Roel die zegt, ja, Anke, mijn petekind is pas halverwege. Hij heeft er nog 5. Maar het zwaartepunt is gelukkig wel voorbij. Dat was wiskunde. Amai, maar sorry, ik dacht echt dat het einde nabij was. Dat is super demotiverend. Maar, ik heb misschien iets om de blok een klein beetje te verzachten. Een leuke verrassing, je had het misschien al wel ergens gehoord. Maar anders zou ik vanavond zeker eens luisteren naar Blokradio met Robin en Julie. Want elke dinsdag is daar een blokconcert. En vanavond komt niemand minder dan de enige echte Laura Tesoro langs. Dus, als je gewoon eens even lekker wil ontspannen met een leuk blokconcert, zet vanavond gezellig M&M Blokradio op en dan hoor je dus niemand minder dan Laura Tesoro.

0: hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Ondertussen 87 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de buitenring rond Brussel dan 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe is de linkrijstrook versperd door een defect voertuig. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. Naar Lummen een kwartier erbij op de E314. Tussen Heverlee en Herent, daar is de weg wel vrij. En nog op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen, 20 minuten file aan de werken in Temse.

Zou ze de top 10 halen van de Teens Top 500? Kans zit er wel in natuurlijk, hè, nu dat nummer weer zo is beginnen leven online. Wie weet gaat ze wel op nummer 1 staan. Dat kan, hè. Ik weet het zelf ook nog niet, hè. Wie er op nummer 1 gaat staan, dat hangt af van jouw stem. Dus stem nog snel mee via VRT Max.

0: Deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
2: Tijd voor een reunie met Woody, Buzz Lightyear en Jessie. Oh, wow! In Toy Story 5 hebben ze een nieuwe missie en moeten ze speeltijd beschermen tegen schermtijd. Wow. Mis Disney en Pixar's Toy Story 5 niet. Vanaf 17 juni exclusief in de bioscoop.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: Vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
7: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: M&M Live.

Ja, dat moet je zeker doen als je morgen die 10 stoppen 500 wil horen. Laat hem gerust op M&M staan de komende dagen, want het gaat heel gezellig worden. Zoals Spar uit Assen, die stuurt zalig deze playlist onderweg naar de Dolomieten. Maar, hoe tof is dat? Hey, ik wil wel fotootjes zien, hè, lieve Par. Ook One Direction naar onderweg met Still My Girl.

Kato Bruyne die vraagt, kan je eigenlijk nog stemmen voor de teens? Zeker en vast. Kijk maar eens op VRT Max. Morgen dan beginnen we eraan. Ik kijk er alvast naar uit. Nu is dan Club Kouter. En zij gaat je straks helemaal meenemen in haar Belieber era. En overspoelen met Justin Bieber. I keep

0: €1,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Go Yellow!
0: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
0: Yep, info op telenet.be. L-M-L, make
3: life. Goedemiddag, het is 4 uur.
4: 14 nieuws.
3: En hier is Melina Verbeek.
5: Aan de U Hasselt is mogelijk een gevaarlijke stof gelekt. De campus van de Universiteit Hasselt in Diepebeek is ontruimd omdat er een stof is vrijgekomen die waarschijnlijk gevaarlijk is. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse op dit moment en hebben ook een ruime veiligheidszone ingesteld rond het wetenschapspark. Een gebouw waar aan materialenonderzoek wordt gedaan is afgesloten. Volgens de burgemeester zijn alle geëvacueerden wel veilig. De douane is klaar voor de Europese pakjestaks. Vanaf 1 juli zul je minstens van €3 moeten betalen. Nee, vanaf 1 juli zul je minstens een tax van €3 moeten betalen op pakjes onder de €150 die je online bestelt buiten de Europese Unie, zoals op Chinese webshops. Elk item wordt extra belast, zegt de douane.
6: Je bestelt een pakket en de verschillende onderdelen zullen telkens apart worden belast. Dus je gaat €3 betalen of €6 of €9 of €12 in functie van de samenstelling van het pakket.
5: Europese bedrijven moeten zo een eerlijkere kans krijgen. Vorig jaar werd de luchthaven van Luik overspoeld door 1,3 miljard pakjes uit China. Er is een nieuwe nationale campagne gestart in de haven van Antwerpen om havenmedewerkers te waarschuwen voor criminelen. Werknemers worden er meer en meer benaderd om bijvoorbeeld drugs te smokkelen. Met de campagne willen de overheid en de havensector personeel leren hoe ze verdachte situaties kunnen herkennen en veilig kunnen melden, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
7: Dat start met een onschuldige vraag. Een ontmoeting bijvoorbeeld in de sportschool, waar dat meer informatie gedeeld wordt dan eigenlijk goed is vanuit het standpunt van de veiligheid. En wat we dan zien is dat een keer criminelen merken dat contact en die relatie kan worden opgebouwd, dat men de mensen betrekt en meetrekt in het crimineel netwerk en dat het zeer moeilijk is om daar nog uit te stappen.
5: En de prijs van ruwe olie staat op het laagste sinds de start van de oorlog in Iran. Een vat kost voor het eerst in ruim 3 maanden minder dan $80. De olieprijzen zakken sinds de Verenigde Staten en Iran een akkoord hebben aangekondigd om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Daardoor zou de straat van Hormuz kunnen heropenen. En die zeestraat is erg belangrijk voor de wereldwijde oliehandel. Zonnig weer blijft het, zo'n 26 graden halen we, net als morgen. Vanaf donderdag wordt het nog wat warmer, met mogelijk 30 graden of meer.
3: Ja, dat was dus overduidelijk niet Melina Verbeek.
8: Ja, Nicky. We waren even in paniek en we wisten
3: sorry,
8: die niet Nicky, was.
5: Dezelfde looks een beetje.
3: Ja. Maar het ding is dus, ja, Wannes is super groot, dus je zet de tafel voor mij heel hoog. En ik dacht, ja, misschien is het gewoon nog altijd Melina, zoals gisteren. Ik zag jou niet. Ik
5: steek
3: niet.
5: Het maar op, Wannes. Ja.
8: Sorry, Nicky. Het was dus Nicky van Driessen.
3: Ja, het was Nicky. Spijt me, Nicky. Sorry.
8: Maar over naar nog een belangrijk persoon. Mirjam, hoe is het op de weg?
9: Het begint wat drukker te worden. 130 kilometer file hebben we met voor Antwerpen op de ring richting Nederland 40 minuten file. Naar Gent komt er een half uur bij. Naar Antwerpen voorlopig nergens meer dan 10 minuten extra. En dan de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Op de binnenring ook een half uur tussen Ruisbroek en Anderlecht. Komt daardoor een ongeval. Verderop ook zoveel tussen Grotbijgaarden en Tervuren. Ook daar een botsing op de rechterrijstrook. Dan Lumme op de E3 14 een kwartier tussen Heverlee en Wilselen. Naar de kust op de E40 in Aalter na een ongeval. En dan de N16 naar Mechelen. 25 minuten file aan de werken in Temse. Andere vertragingen zijn kleiner.
10: Hey, this is Taylor Swift.
11: Hey, it's Bruno Mars.
10: It's Lady Gaga.
12: What's up guys, this is Justin Bieber.
13: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
14: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: krijg je vooral alleen maar teens muziek te horen. Even een kleine greep van wat er nog aankomt. Ik zie Dua Lipa staan. Ik zie Ariana Grande staan. Ik zie zelfs de Jonas Brothers staan. En Panic at the Disco.
1: Wauw!

0: levels van Avicii. Het is 7:04. M&M. Welkom bij Nieuwe Club Countdown. Ik ben er heel blij mee dat jij er weer bij bent op deze zonnige dinsdag. Allee, het is een toevallige dinsdag. Het was zo'n typische Belgische dag.
1: Het is een klamme dinsdag. Ik ben ook wakker geworden met zo'n een klammig velletje. Ken je dat?
0: Ja, maar het was regen vanmorgen. En dan, daarnet had ik het de hele tijd te koud. Nu heb ik het weer te warm.
1: Ja, het is een gekke sfeer. Maar dat wil alleen maar zeggen dat er goed weer opkomst is. Alleen vrijdag wordt het iets wat...
0: Ja, maar dat gaan we een keer.
1: Onweerig.
0: Ook 25 graden, dus vooral van genieten. Jij bent niet echt aan het genieten, want je gaat door een soort van break-up, heb ik vandaag toch mogen aanhoren op de redactie.
1: Ja, ik heb toch echt 1/10 van een heartbreak. Dat is omdat ik heb beseft dat het tweede seizoen van Off Campus pas komt in mei 2027. Dat is nog heel lang wachten. Dus ik overleef het bijna niet meer. Dus ik samen met onze redacteur, ja, nou ja, wij gaan wel echt door de trenches. We zitten in shambles.
0: Ja.
1: Het gaat niet goed.
0: Ja, het ding is, nu voel ik me echt zo uitgesloten, maar ik heb FOMO.
1: Ja, maar dan moet je gewoon beginnen kijken.
0: Ah, wel, maar dus vanavond, kan ik niemand, vanavond heb ik al plannen, maar morgenavond ga ik echt een chill avondje doen.
1: Je gaat volgens mij de eerste 4 afleveringen echt achter elkaar bingen. Het zou me niet verbazen mocht je heel dat seizoen volledig hebben uitgekeken op één avond.
0: Ik ben heel benieuwd. Alleszins, heb je wel nog genoeg positiviteit in je om vandaag de show te doen?
1: Natuurlijk, ik kijk naar jou.
0: Oké, dat is goed. De muziek zal je alleszins wel energie geven, want je hoort enkel muziek uit de teens in onze show om je al wat op te warmen voor die teens top 500 die morgen begint. Het kan ook nog wat als inspiratie dienen deze laatste uurtjes, dat je kan stemmen op jouw absolute nummer 1. Doe dat vooral, zodat jouw favoriete nummer 1 van die teens toch zeker is gepasseerd bij die top 500. Ik heb anders nog een suggestie. Dit is misschien iets wat je al helemaal vergeten bent, maar heb jij ooit naar Big Time Rush gekeken? Want...
1: Natuurlijk.
0: Het is een reeks die in de teens gigantisch populair was op Nickelodeon. Eigenlijk een beetje gelijk gelopen met One Direction. Mm-hmm. Zo, het ging ook over een boyband.
1: Klopt.
0: Maar dat was niet enkel een boyband in de fictieve reeks, maar die gingen ook echt op tour. Die hadden ook nummers dat ze uitbrachten, albums enzovoort. En ze hadden een titelsong, uiteraard gewoon Big Time Rush. Brengt zoveel herinneringen naar boven. Dus ik heb zoiets van, we moeten dat gewoon nog eens laten passeren in die teens top 500 de komende dagen. Maar ook gewoon al nu, even op de radio.
1: Oh.

0: deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: Lipton, hè?
1: Ja, dat is zo de nieuwe era van Dua Lipa. Toen was ze zo blond haar.
0: Ja.
1: En toen heeft ze leren dansen.
0: Dat was zo haar disco-era en daar begon het allemaal mee. En toen was ze echt die popgirl.
1: Ja, ja, ja, ja. En toen heeft ze ook leren dansen, weet je nog?
0: Was dat met dat heupzwaaitje zo?
1: Nee, dat heupzwaaitje was er vlak voor, denk ik.
0: Dat was met One Kiss, hè?
1: Ja, en dan is dit uitgekomen en dan ineens was zo... Wow, Dua Lipa kan dansen.
0: Ja, ik vind nu nog altijd niet dat ze supergoed kan dansen.
1: Nee, maar ze heeft wel een goede stage presence.
0: Ja, dat heeft ze wel. Ze is gewoon ultiem knap.
1: Ja, ja, het is dat. Bon, we spelen zo meteen... Wat was dat? Het is de quiz waardoor je weer helemaal op de hoogte bent van alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. Ja... Het ding is, de komende dagen, dan is er de 10 top 500. Dat is eigenlijk geen Club Koudhaar meer, dus spelen we ook geen Wat was dat? Dat betekent dat het vandaag de enige kans is om nog mee te spelen om eventueel die Club Koudhaar sokken te scoren. Je speelt enkel maar tegen onze luisteraar die gisteren gespeeld heeft.
0: Ja, dat was Jaan.
1: Jaan heeft gespeeld, ja. Die heeft zes juiste antwoorden.
0: Ja, goed, maar daarvoor heb je mij. Ik hou alle logistieke zaken
1: bij.
0: Jaan had 6 juiste antwoorden en die deed dat heel vlotjes binnen de tijd.
1: Ja, maar 7 is niet onmogelijk. Hè? En je strijdt eigenlijk enkel tegen Jaan. Dus als je graag meedoet en nog kans maakt op die sokken, het is de voorlaatste week, de voorlaatste keer dat je ze kan winnen, dan moet je vooral meedoen. Gewoon even Wat was dat sturen in de app van M&M. En je krijgt ook nog een tip om je wat op weg te helpen.
0: Er komt straks een vraag over social media. Ik zou goed nadenken, want het is niet het meest voor de hand liggende antwoord. Dus niet aan je eerste gedachte denken. Dat is mijn tip. En ik denk dat je dan wel...
1: Ja, goed.
0: Ja, daar ben je veel mee.
1: Ja, ben je inderdaad veel mee. Speel je graag mee, dan stuur je Wat was dat in de app van M&M.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
6: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Christmas Moment, Pitbull en Christina Aguilera.
1: Wow. Oh. Aguilera. Het is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land. Om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er nog altijd exclusieve Club Kouter-sokken mee winnen. Het is de voorlaatste week, dus doe je best. We spelen hem vandaag met Merel. Dag Merel.
2: Hallo.
1: Alles
0: hey.
1: Goed? Alles goed Merel?
2: Hallo. Ja hoor,
1: ja?
2: Jullie?
1: Ja, heel goed. Goed. Zeg, je hebt examens. Vallen ze een beetje mee of hoe gaat het?
2: Ja, momenteel valt het nog mee.
1: Momenteel, welke heb je gehad vandaag?
2: Wiskunde.
1: Oké, en hoe ging het?
2: Verrassend goed eigenlijk.
0: Oké, ja? Waarom had je er niet veel vertrouwen in, Merel?
2: Ja, nee, ik weet het.
1: Oh, en je bent zelf, je knobbel ligt niet zo echt bij wiskunde, meer bij de talen misschien?
2: Ja, meer bij talen.
1: Oké, en welke heb je dan bijvoorbeeld morgen?
2: Morgen Nederlands en fysica.
0: Hoi. Hey, wat is dat die toch met al die gecombineerde examens?
1: Ik had ook altijd twee examens op een dag.
0: Maar hoor ze zuchten bij ons meer als ze denkt, ja.
1: Nederlands, inderdaad. Is dat nog goed te doen of is dat al wat moeilijker?
2: Nederlands is nog goed te doen eigenlijk.
0: Oké, dat is goed. Dan komt het goed. Dat komt echt goed.
1: En fysica?
2: Fysica niet te doen.
1: Niet te doen. Oké, maar dan gaan we snel beginnen. Je speelt dus zometeen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd, Merel. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. Is dat duidelijk?
2: Ja.
1: Top, de tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
0: Merel, we gaan er meteen invliegen. Hier is jouw eerste vraag. De buitenlandse pers zag gisteren maar één uitblinker tussen de tamme Belgen tegen Egypte. Wie was de man van de match?
2: Romeo Lucati.
0: De stem van Ernie uit Sesamstraat is overleden. Hoe heette de vriend van het bekende personage Ernie?
2: Bert.
0: Warm weer op komst, alleen vrijdag weer onweersbuien met hagel. Wie zou jij willen bekogelen met hagel?
2: Mijn beste vriend.
0: Oh, oké. Okay. Goed nieuws, want Rock Wechter en Pukkelpop worden live uitgezonden op 14 Max. Hoe heet het festival dat doorgaat in Boom?
2: Tomorrowland.
0: Achtergelaten documenten in meubels leidt de politie naar de verdachte van een sluikstort. Hoe heet de bekendste Zweedse meubelwinkel?
2: IKEA.
0: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt social media onder de 16 jaar. Op welk social media app zitten jongeren van 16 in België het meest?
2: Instagram.
0: De Italiaanse politie vindt 42 jaar na diefstal iemands bromfiets terug. Doe eens even je beste sirene na, Merel.
1: Merel!
0: En jij vloog daardoor, hè?
1: Ik was zo blij dat jij Instagram zei, want ik dacht, heeft ze geluisterd naar mijn tip? Ik sprong zo hoog in de lucht, heel mijn bakje waar mijn oortjes in hangen en al viel op de grond. Oh, ja. Zo blij was ik. Ben je zelf ook tevreden?
2: Ja hoor, ik ben super blij.
0: Oh, Merel.
1: Je wint die sokken nu, die kan je lekker in de zomer aandoen.
0: Ja, of in de winter.
1: Ja, op de zetel. Of...
2: Ja.
1: Ja, dat kan overal.
0: Opties genoeg. Merel, ik ben ongelooflijk blij dat we jou blij hebben kunnen maken. Geeft het jou nu extra motivatie voor de blok?
2: Wat lief?
0: Geeft het jou extra motivatie voor de examens?
2: Ja, zeker weten.
0: Kijk goed.
1: Doe dat nog goed, hè.
0: Ja, merci om mee te spelen en succes morgen met Nederlands en fysica.
2: Bye.
1: Bye. Bye. Bye.
3: Kan jij het beter?
4: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel maandag mee.

0: lang niet meer gehoord.
1: Wat heb
0: Jonas Brothers.
1: Ah, wel kijk, voilà, hier zijn ze in de teens. Sucker van Jonas Brothers.
2: Camping of glamping. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
0: En daar is Mirjam. Mirjam, 180 kilometer file.
3: Te vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar 50 minuten vertragen. Naar Gent komt er een half uur bij. Naar Antwerpen vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Maar verder nergens meer dan 10 minuten. Buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring een kwartier tussen Ruisbroek en Anderlecht. En een half uur tussen Grootbijgaarde en Tervuren. Naar Lummen op de E314 20 minuten tussen Heverlee en Wilselen. Komt daardoor een defect voertuig. Naar Kortrijk op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden 10 minuten. En de N16 naar Mechelen 25 minuten aan de werken in Temse. Andere vertragingen zijn kleiner.

0: Heel deze week voelt een beetje als een tijdmachine terug naar de teens. Want vanaf morgen hoor je de teens top 500. De 500 beste songs van 2010 tot 2019. En de teens, ja, dat is keihard de periode ook van Idool. Heb jij dat nog actief gevolgd?
1: Ik denk dat niet. Ik denk dat ik ofwel net geboren was, of ik denk dat dat net afgevoerd was toen ik geboren was. Ik weet het niet meer zeker. Ik heb dat niet actief meegemaakt.
0: Maar wacht, wanneer ben je geboren?
1: 2002. Nee, dan heb ik dat wel nog meegemaakt.
0: Ja, tuurlijk. Dan was je 10 jaar ongeveer, denk ik.
1: Nee, ik denk 7. Wanneer is dat afgevoerd? Ik ga het even opzoeken, wacht.
0: Het is in de teens, hè, Wannes? Dus vanaf 2010.
1: Oh ja. Idool?
0: Ja.
1: Is dat zo lang gelopen?
0: Nee, dat is even... Dat was er, dan is dat even gestopt, dan is dat teruggekomen in de teens.
1: Oh.
0: Ja.
1: Maar toch niet lang, of wel?
0: Wel, 2013...
1: Oh, toch?
0: Zou ik durven zeggen. Maar bon, we hebben hier wel een idool-legend lopen van de teens, namelijk Maureen.
1: Echt?
0: Die heeft daar aan meegedaan.
1: Wow.
0: Ja, we hebben natuurlijk ook Brahim, maar dat is van de Nili's. Maureen die zat ooit ook in de finale van Idool. En gisteren is hier een soort van reunie gebeurd met haar medefinalisten van toen, namelijk Kevin en Cato. En ze hebben, vind ik echt fantastisch, hun nummer, dat ze zo toen met Idool, zo het groepsnummer,
1: ja,
0: dat ze allemaal toen hadden gemaakt, hebben ze nog eens opnieuw gezongen.
1: Oh.
0: More to Me heet het. En ze hebben het live gebracht hier, Maureen, Kevin en Cato. Ze gaan even ogen sluiten en doen alsof het weer de teens zijn met Idool.
1: Mijn ogen zijn al gesloten.
0: Het was zo goed. Echt waar. Zoek het op.
1: Heel benieuwd.

More van Kevin, Cato en Maureen vanuit 2011, de Idol-finalisten. Vanochtend hebben ze het live gebracht hier bij de M&M Ochtendshow. Ik kan het ook altijd nog eens online checken.

0: op zaterdag 5 september in Forst Nationaal in Brussel.
1: Catriel en Paco Amoroso. Live.
0: Tickets en info.
1: Via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
1: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
0: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: 2018. Vandaag een crazy verhaal zien passeren. Het is een verhaal uit Kesselo. Daar is bij een man van 54 ingebroken. En dat is eigenlijk al erg genoeg.
1: Ja, schrijnend.
0: Want mensen die inbreken, dat is niet nice. Het gevoel dat er iemand in je huis is geweest. Oh my, ik kan het mij echt niet inbeelden.
1: Ja, dat vind ik dat is denk ik het vuilste gevoel dat je kan meemaken. En dat je niet weet wie dat zo was. Dat lijkt mij nog erger dan die inbreker op heterdaad betrappen.
0: Ja, en zo dat hij zo in je spullen heeft zitten prutsen en zo.
1: Bah.
0: Maar daarbovenop werd in de mens zijn volledige platencollectie en platenspeler meegenomen. Mm-hmm. Dus die heeft daar zoveel jaren geld in gestoken. Dat is zo hard verzameld. Dat was zo hard zijn passie. Ja. Nu, de dader is nog altijd niet gevonden. Het is ook nog niet duidelijk of er intussen nog andere dingen gestolen zijn. Maar ik vind dat echt, er zijn toch dingen.
2: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: M&M Live.
3: Het zijn zowel van die zaken, maar verder, ik moet eens goed nadenken.
4: Oké. Okay.
3: Of ik nog van die zaken heb.
4: Mm-hmm. Dat snap ik.
3: Maar een hond zou ik niet zo leuk vinden.
4: Nee, maar dat is een levend wezen. Dat is sowieso wel...
3: ja, maar je hebt gekken op de wereld, hoor. Die gewoon een hond pikken.
4: Ja, dat snap ik. Bij mij zou dat, denk ik,
3: ja.
4: Ik heb zo een spiegel gekocht in Marokko.
3: Mm-hmm.
4: Een paar jaar geleden, toen ik opnames had voor Challas en de Kost, programma dat ik voor VRT Max heb gemaakt. En ik had even een paar uurtjes vrij. Ik ben zo in die winkeltjes gaan binnenlopen, samen met de regisseur toen. En ik kwam die spiegel tegen en ik dacht, ik moet die hebben. Dus ik heb die zo besteld en die is dan zo op een heel loes moment toegekomen. Los daarvan, ik zou het wel erg vinden als die weg zou zijn. Maar ik zou wel, daar hangt ook een herinnering
3: ja.
4: vast van die opnames. Van, ik vond dat ook een supermooie spiegel. Dus dat zou ik nu
3: dat
4: wel
3: is ook gewoon een spiegel die je niet zomaar gaat terugvinden.
4: Nee, ik ga hem niet zo terugvinden. Dus ja, dit is geen oproep aan inbrekers om dan wel mijn spiegel te komen stelen. Dankjewel.
3: Nee, hallo, blijf met je tengels om mijn spullen. Ja. Ga weg uit mijn straat. En...
4: Maar we gooien het even in de groep, want er zijn vast wel dingen waar jij nu ook aan denkt van dat zou ik nu toch wel echt zeer ambetant vinden als ze dat zouden meepakken, omdat het zoveel waard is, omdat ik het zo speciaal vind, omdat het zo'n uniek stuk is. Je mag het laten weten in de app van M&M. Stuur maar door wat dat bij jou eventueel zou zijn.

0: die binnenkomen in de app van M&M als het gaat over wat zouden ze echt niet mogen komen stelen bij jou in huis.
1: Ja, heel wat reacties. Virgil zegt bijvoorbeeld mijn brommer die ik van mijn vader kreeg voor mijn 16e verjaardag. Ophelie zegt dan weer de harde schijf met alle foto's en video's van de kindjes. Toke zegt dan weer mijn rose golden gitaar en mijn harde schijf met al mijn foto's en filmpjes. Dus ja, het zijn toch wel zo de herinnering dingetjes ja. En de dingen die je opbouwt doorheen de tijd dat mensen willen koesteren. Ja. En dat snap ik ook wel, want die zijn heel moeilijk te vervangen.
0: Dat snap ik 100%. Er kwam ook een berichtje binnen van Beverly. Ik ben heel benieuwd waarom dat zo van onschatbare waarde is. Dag Beverly.
2: Hallo.
1: Hi.
0: Bij jou mag jouw grote, of jouw 1 meter grote Betty Boop niet gestolen worden.
2: Nee, dat klopt.
0: Ja, vertel, waarom is die zo belangrijk voor jou?
2: Ik en mijn vriend ongeveer een half jaar samen waren en ik heb die gekregen. Wij hadden die gevonden op een rommelmarkt in Koekelaren.
1: In Koekelaren?
2: Ja, ik had altijd gezegd tegen mijn vriend, zijn grootmoeder, die had ook eentje staan in haar living. En ik had gezegd, als die plots verdwenen is, dan heb ik die gestolen.
0: En is die verdwenen, Beverly?
2: Nee, van mijn vriend zijn grootouders is in het rood en van mij is die in het geel.
0: Oké.
1: Okay. Oh, okay. En is die zwaar? Want die is 1 meter groot. Dus hoeveel kilo is dat ongeveer?
2: Ik zou het niet weten.
0: Oké, okay, maar...
2: Ze heeft een viool in haar armen, in haar hand, waarmee dat je, als je die omhoog schrijft, dat je daar nog een keer cd's kan insteken.
0: Dus. Bah. Zo goed. Dat is
1: wow.
0: een opbergdingetje dan.
2: Ja,
1: en waar staat die?
2: Voor de moment bij mijn living, maar die zou eigenlijk in mijn inkomhal moeten.
1: Oké. Dat de mensen als ze binnenkomen daar mooi naar kunnen kijken en kunnen zeggen, hi Betty, hoe is het? En even een cd'tje kunnen pikken voor de gezelligheid.
2: De cd mag, maar de Betty moet blijven staan.
0: De Betty moet blijven staan. Ja, dat is wel duidelijk. Beverly. Nee, maar dat is goed. Merci om dat door te sturen in de app van M&M. Sowieso wel een belangrijk ding dat zou moeten blijven staan. Er komt ook nog een berichtje binnen van Iana die zegt, de platen- en cd-collectie van mijn dochter, gewoon al iets van op haar kamer, zou ik echt zo ambetant vinden, maar dat specifiek is toch van grote waarde voor haar. Ja. Komt ook nog een berichtje binnen van Nienke. Dag Nienke.
1: Hi.
3: Goeienamiddag.
0: Hoi Nienke. Wat is er bij jou dat absoluut niet gestolen mag worden?
3: Ja, het klinkt misschien een beetje onnozel, maar de knuffelbeer van onze dochter, Janne, omdat die eigenlijk ooit van mij is geweest en zij is daar nu even fan van, dus als die dan weg is, denk ik dat we dat wel heel jammer zouden vinden.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Ja, die van mij was nu wel niet van mijn mama, maar ik snap het, dat is zo'n generatiedingetje.
0: Ja.
3: Ja, klopt.
1: Ja. Ja, zie je, het zijn toch altijd de herinneringen en ja, de lang opgebouwde dingen die je doet voor de mensen. Hè?
0: Zeker wel. Mochten er nog dingen zijn waaraan je denkt die absoluut niet gepikt mogen worden, je mag het altijd laten weten in de app van

0: week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M Teens Top 500.

0: rappers van 2010 deze boom. M&M. Maar goed, we moeten iemand toevoegen aan ons clubje. Je weet het, drie voorwaarden waar je onder moet vallen.
1: Ja, we zijn op zoek naar iemand die geen chocolade lust. We zijn op zoek naar iemand die gisteren naar de Rode Duivels heeft gekeken. En we zijn op zoek naar iemand die reviews plaatst op Google.
0: Ja, meld je maar.
2: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon. Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
3: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Yellow! Lift het op, laat het op, wij het de popstroom. Lift het op, laat het op, wij het de popstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
7: Elke medium meen in pizza voor maar €6,95.

0: En hier is Nicky van Driessen.
1: Er is toch geen gevaarlijke stof gelekt aan de U Hasselt. De campus van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek was sinds vanmiddag ontruimd omdat er mogelijk een schadelijke stof was vrijgekomen. Het alarm ging af en hulpdiensten evacueerden iedereen, maar het was dus vals alarm, zegt de burgemeester.
2: We hebben hier op de campus Diepenbeek een melding gekregen van dat er giftige gassen zouden vrijgekomen zijn. Al de personeelsleden en de onderzoekers die er bezig waren zijn uiteraard door het systeem in de dekking is getreden naar buiten gegaan. De politie is verwittigd, de brandweer. De brandweer is ter plaatse gekomen. Er zijn geen gassen ontsnapt, maar het systeem wat de detectie geest voor de gassen, dat is blijkbaar kapot. Dat heeft een foutmelding gegeven, dus eigenlijk los alarm.
1: In de provincie Antwerpen is een Albanese man opgepakt die al 7 jaar internationaal werd gezocht. Hij werd 27 jaar geleden in Italië veroordeeld tot een levenslange celstraf voor moord. Hij had in een ziekenhuis iemand doodgeschoten uit het Albanese criminele milieu en zijn wapen had hij verborgen in een boeket bloemen. Hij zat een deel van zijn straf al uit, maar door een foute beslissing kwam hij voorwaardelijk vrij. Albanië liet hem internationaal opsporen. Tech-biljonair Elon Musk stapt naar de rechter tegen de Duitse openbare omroep ZDF. Omdat de nieuwsanker zei dat Musk en de Brits extreemrechtse activist Tommy Robinson mee verantwoordelijk zouden zijn voor het aanwakkeren van de rellen van vorige week in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. ZDF heeft intussen een boodschap onder het bewuste filmpje geplaatst waarin staat dat de uitspraak onnauwkeurig en dus misleidend is. Tommy Robinson riep op tot protest en dat bericht werd gedeeld door Musk. De prijs van ruwe olie staat op het laagste peil sinds de start van de oorlog in Iran. Een vat kost voor het eerst in ruim 3 maanden minder dan $80. De olieprijzen zakken sinds de VS en Iran een akkoord hebben aangekondigd om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Daardoor zou de straat van Hormuz kunnen heropenen. En die zeestraat is erg belangrijk voor de wereldwijde oliehandel. Als je van plan bent om met je auto op vakantie te gaan en je rijdt elektrisch, weet dan dat je met een volle koffer en met alle zitplaatsen bezet 13% meer verbruikt dan met een lege wagen. Dat blijkt uit een test van mobiliteitsorganisatie VAB. Denk dus goed na, zeggen ze, over wat je meeneemt op reis.
3: Beperk de bagage en ga ook zorgen dat je niet te veel meepakt. Je hebt heel veel mensen die gaan bijvoorbeeld proviant meenemen. Dat is kilo's, dat is vocht. Koop die dingen op de vakantiebestemming en dan kan je efficiënter rijden, gaat meer kilometers uit de batterij halen, minder laadstops nodig hebben en efficiënter op de vakantiebestemming komen.
1: En in Nederland zijn er veel klachten over de oranje shirts van de nationale voetbalploeg op het WK. Veel voetbalfans vinden die te oranje. Heel wat televisiekijkers hebben al geklaagd dat de spelers daardoor fluoriserend oplichten op hun scherm en dat de rugnummers onleesbaar zijn door de felle gloed. Vanavond en vannacht wat wolken, maar het blijft droog weer. Morgen opnieuw zonnig tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het heet, 30 graden of meer. Vrijdag wel wat meer kans op onweer.
4: Mirjam, we zitten toch rond die 200 kilometer.
5: Ja, dat betekent dat het drukker geworden is rond Antwerpen. Op de ring, daar moet je 50 minuten extra rekenen richting Nederland en 20 minuten richting Gent. Naar Antwerpen een kwartier vanaf Antwerpenhaven, vanaf Kruijbeek en vanaf Waaslandhaven Oost. En verder nergens meer dan 10 minuten. Buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring is dat een kwartier tussen Ruisbroek en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. Naar Lummen op de E314 nog ruim een half uur tussen Heverlee en Wilselen, maar daar is de weg vrijgemaakt. Naar Kortrijk op de E17 tussen Destelbergen en Zwijnaarden een kwartier. N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur aan de werk in Temse. Andere vertragingen zijn kleiner en het treinverkeer is onderbroken tussen Essen en Roosendaal.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Hey, it's Bruno Mars.
6: It's Lady Gaga.
8: What's up, guys? This is Justin Bieber.
9: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
10: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500. M&M.

0: van Axwell in Grosso. Het is 8 over 5. M&M. En als je nu al een heel stuk van de show gehoord hebt, of misschien gewoon vandaag naar M&M aan het luisteren bent, en je denkt, het is zo gek, de radio klinkt anders dan anders. Wel, dat is omdat je enkel nummers hoort uit de teens, want we gaan richting de teens top 500. Die begint morgen vroeg om 6 uur. Vandaag warmen we nog een beetje op, om je ook nog wat inspiratie te geven voor songs om op te stemmen. Dus ga dat vooral doen op VRT Max. Je kan daar je stem uitbrengen. En zometeen gaan we ook nog een spelletje spelen, onze teens bingo, waar je kans maakt op een muziekgezelschapsspel.
1: Ja, dat rijmt op Bitster.
0: Ja, superleuk spel. Al zeggen we het zelf. Ja. Maar eerst gaan we nog iemand toevoegen aan onze clubje. Hoi, dag Feline.
2: Hey, hallo, hallo.
1: Hi, hoe is het, Feline?
2: Goed hoor, ja, warm met jullie.
1: Ja, is het warm? Waar zit je in België ergens?
2: Ik zit met kantoor in Sint Maarten-Zaatsem, maar onze airco werkt niet meer. Dus het is immens warm.
1: Oh, dan moet je misschien even zo meteen in de leien springen, dan kan je wat verfrissing opzoeken.
2: Ja, ik denk dat dat heel fris gaat zijn.
0: Of doe vanavond nog een terrasje, Feline, als het zo al een beetje afgekoeld is.
2: Dat is misschien inderdaad wel nog een goed idee.
0: Ik zit vol goede ideeën.
1: Ik mag mijn favoriete drankje niet meer mijn naam noemen, dus ik ga het ook niet zeggen, maar het is oranje. Dat is heel lekker, met ijs erin, hoe noem dat, sinaasappels? Wat steken ze in Aperol?
0: Ja, ik weet het niet, ik neem dat nooit.
1: Ah, ja, nee, sinaasappels in Aperol. Oh shit, nu zeg ik het toch.
0: Ja, je hebt 2 keer gezegd.
1: Ah, kak.
0: Is oké. Okay. Ja. Okay. Feline, jij zou heel graag lid willen worden van de club. We gaan dat eens even overlopen. Ja. Jij lust geen chocolade.
2: Niet zo graag, inderdaad. Klopt.
0: Hoezo?
2: Ja, ik ga nooit een stuk chocolade van zichzelf nemen. Het moet altijd ofwel met iets zijn en zelfs dat eigenlijk niet zoveel. Maar het enige wat dat wel een beetje ingaat op de regel is mayo. Dat vind ik wel echt super lekker. Maar
0: mayo is wel heel lekker.
1: Mayo, en nog andere gerechten met chocolade of alleen dat? Ook geen ijs of zo?
2: Heel soms een sandwich met muizenstrontjes en een beetje boter. Mm. Dat kan echt ook wel soms.
0: Maar ik kan echt chocolade in elke vorm, als het in mijn kast ligt, het is op. Nee, het is op tegen het einde van de dag. Nee, het is echt op.
2: Ik ben echt meer een chipspersoon eigenlijk.
1: Ik ook, hartig.
0: Bij mij hangt dat af van dag tot dag.
1: Olijven, salami, wat is
0: het?
1: Augurken. Oh, lekker. Ja, nootjes. Ja. Heerlijk.
0: Oké, goed voor je. Maar het zorgt ervoor dat je een stap dichter bij de club komt natuurlijk. Jij plaatst ook reviews op Google.
2: Ja, klopt.
1: Ja, en waarom, wat zijn dan de reviews? Is dat vaak slecht, positief? Hoe moeten we dat zien?
2: Ik moet gewoon zeggen, ik en mijn vriend kijken heel vaak zelf naar de reviews. Als we bijvoorbeeld ergens gaan eten of op hotel gaan, bijvoorbeeld op Airbnb, dat is nu wel iets anders. Maar op Google, eigenlijk vooral restaurants, omdat we daar zelf naar kijken. En dan denk ik, als ik een goede ervaring heb meegemaakt, of misschien iets minder, zet ik dat er wel graag op, zodat andere mensen dat ook weten.
0: Dat vind ik mooi.
2: Ik vind het super interessant, dus ik denk dat anderen dat ook wel interessant vinden.
1: Heb je ooit al een heel slechte review moeten geven?
2: Ik ben ooit eens gaan eten, ergens in de Ardennen was dat, denk ik. En dan hadden we een soort biefstuk besteld. Dat was wel aan de duurdere kant en dat was eigenlijk alleen maar vet. Dus daar zijn we eigenlijk echt met een heel slecht gevoel naar buiten gegaan. En toen had ik dat er wel opgezet, omdat ik dat wel belangrijk vond. Dat mensen die dat niet graag eten, dat ze dat wel wisten dat ze dat stukje niet moesten bestellen. Mm-hmm, ja. Maar probeer wel altijd vriendelijk te blijven. Want dat is natuurlijk die mensen hun zaak ook. Dus
0: tuurlijk, dat snap ik. En je hebt gisteren ook naar de Rode Duivels gekeken, Feline. Wat vond je ervan?
2: Amai, ik ging zeggen bloed, zweet en tranen. Bloed nog net niet.
1: Wel tranen?
2: Echt super. Ja, als Lukaku scoorde, was er toch wel een klein gelukstraantje in mijn ogen.
0: We hebben hier daarnet een discussie gehad op de redactie. Oh. Dus ik zei, ik vind Lukaku zo'n knappe man. En Wannes gaat daar dus niet mee akkoord.
1: Ja, ik vind Lukaku niet per se een knappe man.
0: Ja. Hij is zo knap.
2: Lukaku is eigenlijk gewoon... Het is gewoon een man. Dat
0: is gewoon de man
2: der mannen.
1: Wat zou er gebeuren als Lukaku nu voor je staat? Wat zou je dan doen?
2: Ik denk echt, waarschijnlijk zou ik flauw vallen. en niets kunnen zeggen. Maar ik zou ook wel naar boven kijken, want ik denk dat hij ook wel redelijk groot is.
0: Die is heel groot.
2: Dus ik zou enorm onder de indruk zijn. Ja.
1: Zou je met Lukaku mee naar het restaurant in de Ardennen gaan, waar je die slechte steak hebt gegeten? Zou je dat uitmaken dan?
2: Oh nee, garme, dat zou ik hem niet aandoen.
0: We zijn ook nog lief voor Lukaku. Kijk, bij deze kan je dan officieel lid worden van onze club. We moeten dat alleen nog echt even officieel maken.
3: Proficiat!
0: Feline de Kok.
4: Jij bent nu trots lid van Club Koutaar.
0: Merci, Feline. Bye-bye.
4: Bye.
2: Dankjewel.
5: Ik niet, ik wil meer. Ik zit achter in de klas aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden?

0: de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: Zometeen spelen we onze Teens Bingo. Je kan er een muziekgezelschapsspelletje mee scoren.
1: Dat rijmt op bitster, schnitster,
0: flitster.
1: Ja, zo van alles. Je kan het al raden.
0: Ja. Je kan hem dus scoren. Superleuk gezelschapsspelletje om iets boven te halen. Bijvoorbeeld op zo'n leuke zomeravond als je vrienden op bezoek hebt. Als je graag eens meespeelt en je kennis uit de Teens wat wil testen, wel, dan moet je nu vooral Teens Bingo sturen in de app van M&M. Dus Teens Bingo, als je zo meteen kans wil maken op dat muziekgezelschapsspelletje. Veel succes!

0: Vijf je tienerjaren. Met de M&M Teens Top 500.
1: Vanaf morgen op M&M. En op VRT Max.
2: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
5: Volop leven start met de Leize. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van de Lei. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de Leiwinkel of op delei.be. De Lei, beweeg mee.
0: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
1: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M Teens Top 500.

0: Al een hele dag hoor je de beste muziek uit de teens op M&M. Ideaal om je nog eens terug te katapulteren naar de muziek uit je jeugd. We gaan straks trouwens ook nog terug naar mijn jeugd. Bij Justin Bieber. Era nog eens helemaal herbeleven.
1: Vind ik leuk.
0: Want ja, ik was daar gewoon helemaal verliefd op. Ja, ja. Laten we gewoon eerlijk zijn. Maar eerst gaan we nog een spelletje teens bingo spelen. Toen vandaag met Kelly. Dag Kelly.
2: Hi, hi.
1: Hoi. Zeg Kelly, hoe zag jouw leven eruit tijdens de teens?
2: Superleuk. Ja, ik was jong, dus dat was ook fijn. Nog eens middelbaar. Precies een zorgeloos leven.
1: Ja, snap het.
0: Zo is dat.
1: Ik zou zo weer terug willen gaan.
0: Ja, het is dat.
1: Geen belastingen, ja. Geen verplichtingen, geen werk.
2: Inderdaad.
1: Geen irritante co-host.
0: Oh, Ela. Zeg Kelly, je speelt zo meteen onze teens bingo. Ik ga ze even kort uitleggen. Je krijgt zo meteen 3 muziekfragmenten van ons. En jij kiest van welke song je de artiest, de titel of het jaartal wil geven. Als je 2 op 3 haalt, dan win je een populair muziekgezelschapsspel als prijs. Hey, dat is een...
1: Ja, het rijmt op Pitster, dus je kan wel raden wat het is. Hè.
2: Ik zie dat wel eens.
0: Ja, voilà. Ja, ja. Kelly, ben je er klaar voor om eraan te beginnen?
2: Ja, ik hoop het.
0: Oké, Kelly. Wil je van de eerste song de titel, de artiest of het jaartal raden? En bij het jaartal moet ik er nog misschien wel even bij zeggen, je mag er 1 jaar naast zitten.
2: Oké, artiest.
0: Artiest. Oké, hier gaan we met jouw eerste fragment. Tell

0: Kelly?
1: Oh.
2: Wie is het?
1: Ik weet het. Het ligt op het puntje van mijn tong. Is dat...
2: Kelly.
0: Gewoon iets. Geef mij iets.
1: Tom Dice?
2: Ja, ja.
0: Nice. Dat moet je
2: jezelf
0: twijfelen,
2: Kelly.
0: Al dat getwijfeld. Oké, dus één punt is al binnen. Dan gaan we nu naar het tweede fragment. Het is altijd wel fijn om even zo de spanning erin te houden door het jaartal te kiezen. Ik geef het maar als tip mee. Maar zou je van het volgende fragment de titel of het jaartal willen raden?
2: Je moet niet het jaartal kiezen.
0: Nee, je moet niet.
1: Allee, het jaartal
2: dan. Oké. Okay. Allee, dat is goed. Dan heb je weer vijf verkocht.

0: Heb je een idee, Kelly? Je mag er 1 jaartal naast zitten. En ik kan je ook een tip geven als je dat wil.
1: Oh.
0: Er was een foto van een jurk die toen viraal ging op het internet. Want mensen konden het niet eens worden over de kleur of het zwart en blauw of goud en wit was.
2: Zijn 2014.
0: 2014, het was 2015, maar ik reken het
1: Kelly! You're on a roll!
0: Je hebt al 2 op 3, dat betekent dat je eigenlijk gewoon al gewonnen hebt. Maar dan gaan we de laatste gewoon nog voor de fun spelen. Dus ik heb van de volgende nog de titel nodig van jou. Okay. Kelly, wat is de titel?
2: Beautiful van One Direction.
1: Oeh! Ja, dat kunnen we echt wel niet goed rekenen.
0: Nee, Kelly. Oh. Het is What Makes You Beautiful, maar het maakt eigenlijk helemaal niet uit, want je wint gewoon.
1: Ja, je wint gewoon de gezelschapsspel. Dat rijmt op Bixter.
0: Je hebt 2 op 3 gehaald, Kelly. Dus bij deze kan je er nog eens lekker van genieten tijdens deze zomeravonden. Merci, merci om mee te spelen. Als jullie denken, ik wil ook meespelen, wel, dan moet je nu gewoon Teens Bingo in de app van M&M sturen. En wie weet speel je morgen dan wel mee.
3: M&M Teens top 500.
1: Oké,

0: In My Guitar.
1: Van Tom Dice.
0: Ja.
1: Prachtig. Heeft hij dit gezongen op Eurosong?
0: Ja, dat was een inzending voor het Eurovisie Songfestival. Denk ik de hoogste plaatsing die we ooit hebben gehad. Na Sandra Kim uiteraard.
1: Jamme, jamme la vie. Maar is het ook zo op de baan, Mirjam?
2: Ja, het was te doen eigenlijk. Maar er is nu op de Antwerpse ring richting Nederland een ongeval gebeurd in Antwerpen-Zuid. Rechts is daar dicht. Op dit moment 50 minuten vertragen vanaf Sint aan de linkeroever. Maar dat gaat opnieuw beginnen oplopen. Antwerpse ring richting Gent, daar komt 20 minuten bij. Naar Antwerpen 20 minuten vanaf Antwerpenhaven en verder nergens meer dan 10 minuten. Maar dat gaat ook weer oplopen. En dan voor de buitenring rond Brussel een half uur filegolf tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Jette. Naar Kortrijk een kwartier op de E17 tussen Sint-Niklaas en Waasmunster door een ongeval links. En verder ook tussen Destelbergen en Zwijnaarden. En dan de N16 naar Mechelen een half uur file aan de werken in Temse, maar andere vertragingen zijn kleiner.
3: Qatar, Elalouche en Wannes Lacroix.

0: Adventure of a Lifetime van Coldplay. Ik ga je even meepakken naar toen ik 13 jaar was.
1: Oh.
0: Toen was er plots een man die wereldwijd bekend werd.
1: En man.
0: Hij had een bles. Hij droeg vooral paarse en witte kledij. En hij zong vooral over zijn baby. En die man, wat?
1: Sorry, ik ga je niet onderbreken in je mooie verhaaltje.
0: Die is heel mijn jeugd lang mijn grote idool gebleven. Ik was daar verliefd op. Ik was ook echt overtuigd dat Justin Bieber mijn man ging worden.
1: Oh.
0: En vandaag zou ik die magie, die ik als 13-jarige, als 14-jarige en nog ver daarna gevoeld heb, opnieuw willen voelen en delen met jou. Dus de komende 20 minuten lang gaan we alleen maar naar Justin
1: Bieber. Ja. Dat was echt een vettige intro. Ja, DJ Kouter en La Pousse, deze heb je echt even gepakt, hoor. Wow, die voelde ik.
0: Voilà, Somebody to Love, Justin Bieber en Usher.

0: Wauw, wauw, wauw. Ik denk dat we geen PT meer nodig hebben in ons leven. Nee. Ik heb net geworkout.
1: Ja, we hebben net een workout gedaan. Het is hier nog lang niet gedaan, hoor.
2: Sienna Spyro verovert de wereld.
3: En op 16 maart staat ze in Forst Nationaal in Brussel.
2: Ontdek één van de meest veelbelovende stemmen van het moment.
3: Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be.
2: Samen met M&M.

0: €2,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be.
3: Deze week hoor je de beste muziek van 2010 tot 2019.
4: Luister vanaf morgen naar jouw favoriete hits in de M&M 10 Top 500.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 GB voor €18,99.

0: Het zijn de laatste uren dat je nog op je favoriete muziek kan stemmen voor de 10 Top 500. Belangrijk dat je je stem ook laat horen, want dan passeert jouw favoriete nummer misschien wel de komende dagen in die 10 Top 500. Ik ben je nu vooral wat inspiratie aan het geven in de vorm van een Justin Bieber. Die mag er bij mij ongelooflijk veel in staan. Dat is echt mijn jeugd. Dat is echt mijn hele middelbare school. Dat was ook, ik heb daar heel veel herinneringen aan. Dat was het allereerste concert waar ik ooit naartoe ben geweest. Dat was Justin Bieber. Dat was een Believe Tour. Toen hij zo in het paars en het wit gekleed was. Met toen speciale nieuw trui gaan halen ook, omdat ik dacht, hij gaat me zien.
1: Jij bent de uitverkorene girl. Ja.
0: Heeft hij niet gedaan.
1: The Lulu is the true Lulu.
0: His loss. Oh, ja. En in die periode, dus daarna kwam zijn film ook uit, hij heette Never Say Never. Ik ben toen met mijn zus voor mijn verjaardag gaan kijken. Dat was een verrassing. Dus had me gebracht, ik vond dat wel heel lief, op woensdag namiddag na school. En weet je, het zijn die kleine dingen die de 16-jarige ik ongelooflijk gelukkig maakte.
1: En... Met je goed in.
0: Wat?
1: Terwijl die overgangen. Ben je radiopresentatrice misschien?
0: Ja, toevallig wel. Toevallig wel een radiopresentatrice die ongelooflijke fan was van Justin.
1: Wauw.

0: Er zijn zoveel andere believers ook in de app van M&M. Angie zegt bijvoorbeeld de leukste autorit naar huis met Justin. Axel die staat ook ergens zijn badkamer te renoveren en die is ook aanwezig met Justin Bieber.
1: Heel blij, Axel, voor jou.
0: Ja. M&M. Ik vind alleszins zeer prachtig om te zien dat iedereen toch wel meezien. Er komt zo meteen nog één Justin Bieber liedje aan om het uur mee af te sluiten, want daarna staan Robin Keijhaard en Julie van den Steen klaar voor jou om je te sleuren door je allerlaatste examens die je misschien nog moet doen de komende dagen. En is met een extra specialeke vandaag.
1: Ja, want Laura Tesoro komt langs en ze komt zingen.
0: Ja, dat gaat sowieso plezant worden. Dus ik zou ze vooral luisteren.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Hey, het is 6 uur.
3: 14 nieuws.
2: Hier is Nicky van Driessen.
4: Een most wanted crimineel is opgepakt in ons land. In de provincie Antwerpen heeft de politie een Albanese man gearresteerd die al 7 jaar internationaal geseind stond. De man, intussen 52, werd eind jaren 90 veroordeeld tot een levenslange celstraf na een moord in het Albanese criminele milieu. De federale politie heeft meer details.
5: Het is een man die veroordeeld is in een moordzaak uit 1997 in een ziekenhuis in Milaan, waarbij de daders zich voordeden als bezoekers en een wapen verborgen hield in een boeket bloemen. Nu, die man heeft tot 2019 in de cel gezeten. En sindsdien is hij op de vlucht tot enkele dagen geleden het Fugitive Active Search Team in Antwerpen, de provincie Antwerpen, heeft kunnen arresteren.
4: De arrestatie verliep zonder problemen. De onderzoeksrechter in Turnhout heeft de man ook aangehouden. Hij zit nu in de cel en zal uitgeleverd worden aan Albanië. De Amerikaanse veiligheidsdienst FBI heeft 5 verdachten opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tijdens het kooigevecht aan het Witte Huis. Dat kooigevecht vond zondag plaats op de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Een groep verdachten zou van plan zijn geweest om gebouwen in de buurt aan te vallen met drones met explosieven. Daarna zouden ze vluchtende mensen willen neerschieten en er zouden ook plannen zijn geweest om het terrein van het Witte Huis te bestormen. In de haven van Antwerpen is een nieuwe nationale campagne gestart om havenmedewerkers te waarschuwen voor criminelen. Werknemers worden er meer en meer benaderd om bijvoorbeeld drugs te smokkelen. De overheid en de havensector willen personeel nu leren hoe ze verdachte situaties kunnen herkennen en dat ook veilig kunnen melden, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
6: Dat start met een onschuldige vraag, een ontmoeting bijvoorbeeld in de sportschool, waar dat meer informatie gedeeld wordt dan eigenlijk goed is vanuit het standpunt van de veiligheid. En wat we dan zien is dat een keer criminelen merken dat contact en die relatie kan worden opgebouwd, dat men de mensen betrekt en meetrekt in het crimineel netwerk en dat het zeer moeilijk is om daar nog uit te stappen.
4: In Italië heeft een man zijn bromfiets teruggekregen 42 jaar nadat hij gestolen was. De Italiaanse politie vond het voertuig toevallig terug bij een controle. Toen bleek dat een bromfiets al sinds 1984 als gestolen geregistreerd stond. De eigenaar is intussen 58 en dacht eerst dat iemand een grap maakte toen de politie hem opbelde. Nu wil hij de bromfiets opknappen en er opnieuw mee rondrijden. En dan nog iets voor als je zelf op roadtrip gaat. Een elektrische wagen met een volgeladen koffer en een gezin aan boord verbruikt 13% meer dan wanneer die auto geen bagage aan boord heeft. Dat blijkt uit een test van mobiliteitsorganisatie VAB. En ook snelheid speelt een rol.
7: Hoe hoger de snelheid, hoe meer dat aerodynamica begint te spelen. Dus wanneer je 100 km per uur rijdt, zit je met elke auto vrij zuinig. Maar wanneer je naar 120 of 130 gaat gaan en je hebt dan een dakkoffer of een fiets op het dak staan, dan gaan die verbruiksverschillen echt nog veel groter worden.
4: En dan het weer. Vanavond en vannacht wat wolken, maar het blijft wel droog. Morgen opnieuw zon overdag tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het nog wat warmer. 30 graden of meer.
8: Oh, ik heb dat niet graag, 30 graden.
2: Dat is toch fijn?
8: Nee, ik heb dat niet zo graag. Mirjam Famelaar, vind jij dat leuk?
9: Nee, absoluut niet.
8: Nee, hè? Zeg, en heeft dat impact op het verkeer?
9: Ja, wel? Zeker wel. Ja.
8: Dat is niet goed, hè?
9: Nee.
8: Hoe is het nu onderweg? Want het is nu ook warm, hè?
9: Ja, maar het gaat nog, ook qua verkeer. Het begint al rustiger te worden. We hebben nog 140 kilometer file. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland betekent dat 3 kwartier extra. Naar Gent nog een kwartiertje. Ook naar Antwerpen nog een kwartier vanaf Antwerpenhaven en verder nergens meer dan 10 minuten. En dan de buitenring rond Brussel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 20 minuten tussen Vorst en Jette. Naar Kortrijk nog een beetje op de E17 in Sint-Niklaas, maar de weg is daar wel vrijgemaakt. En dan door werken op de N16 naar Mechelen een half uur file in Temse en ook op de E40 naar Jabbeke 10 minuten tussen Oost-Duinkerke en Nieuwpoort. Andere vertragingen zijn kleiner.
10: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
3: M&M. Je luistert naar Blokradio.
11: Dat is radio om op te blokken.
2: Net zoals Lukaku vliegen wij het veld op en hopelijk vanaf de eerste baltoets boompats binnen. Goedenavond.

0: eigenlijk nog Melanie?
1: Melanie die maakt nog steeds muziek. Zo is dat.
0: Ja, ja. Blokradio. 16 juni is het vandaag. 16
1: juni!
0: Dat wil zeggen dat we al over de helft van de maand zitten, maand juni. Maar misschien ook over de helft van die rotte, kak, vervelende, stront in uw gat plakkende, nerve-wracking, bloed van onder uw nagels halende examens.
1: Preach. Preach, zuster. Ja, er is
0: oh,
1: wel...
0: nee, maar Robin.
1: Preach, zeggen
0: maar,
1: ze toch?
0: Ja. Maar
1: preach.
0: Ik, dat jij dat...
1: Halleluja, preach.
0: Ik ben blij dat je dat zo uittest, maar...
1: Niet testen?
0: Nee.
1: Oké, okay, ik hou het...
0: Take two to yourself, hè.
1: Ja, dat is waar. Muziek!
2: Muzika!
1: Hier bij ons, we zijn er ook emoties. Hier bij ons, er is ruimte voor van alles.
0: En kritiek ook, hè. Opbouwende kritiek.
1: Feedback, hè? Daar is ook ruimte voor. Ja. Als je nu nog aan het studeren bent, we hebben een kleine tip. Werk gewoon nog een uurtje door. En dan mag je pauze nemen. En ook dat is het leven van een student, hè.
3: Ja, dat is het leven van een student, hè.
1: Die pauze. En we hebben een fantastische pauze. We hebben namelijk Laura Tesoro, die een blokconcert komt geven speciaal voor jou. Dat is iets om naar uit te kijken.
0: Zeker. En bij deze staat de lijn naar onze app.
1: Ja.
0: Open. Daar mag je alles in achterlaten. Vragen voor Laura Tesoro bijvoorbeeld, maar ook voor, ik weet niet, Robin Keijaert. Mm-hmm. Fashionadvies aanvragen of zo, of geven. Daar is hij heel goed in. Weersvoorspellingen mm-hmm. kunnen wij meegeven. Levenswijsheren of zo.
1: Ja, of...
2: Muzika!
1: Muziek, hè. Dat doe ik graag. Jij ook. Bent de liefhebber van het gezongen lied?
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Zeker.
1: Dus ik heb wel bij jou al gemerkt in de voorbije 3 weken dat je wel wilt dat het goede liedjes zijn die mensen aanvragen.
0: Ja. Mag ik dat niet zeggen misschien?
1: Jawel, dat is keigoed.
0: Mocht dat zeggen dat ik dat niet mag zeggen?
1: Nee, ik vind net dat het goed is dat je dat zegt. Dat mensen weten dat ze de goede requests moeten doorsturen.
0: Ja, zo. Dingen die je normaal niet te veel hoort op de radio bijvoorbeeld. Of zo. Dingen die je terugnemen naar vroeger.
1: Voilà, met die teensweek op M&M ook. Dat is perfect eigenlijk, hè.
0: Ja.
1: Throwbacks.
0: Throwbacks.
1: Laat het weten in de app van M&M. Jouw lievelings...
2: Muzika!
1: Muziektitel en artiest graag. Nu! Goeie!

0: Bibi Rexha met New Religion. Ik wil de mensen nu niet zot maken, maar het had geen haar gescheeld of ze stonden hier in de studio, hè. Dat is een klein weetje achter de schermen.
1: Hey, dat je dat vertelt ook.
0: Ja, ik weet niet wat dat mag. Maar ja, ze was hier bijna geweest, Bibi Rexha.
1: Bibi Rexha, ja.
0: Dan hadden wij, wat had je dan gevraagd aan Bibi Rexha als ze er was geweest?
1: Wie is, in het Engels, hè, wie is de leukste bekende persoon die je al hebt ontmoet? Ah, en dan gaat ze zo lachen, ja, van die. En dan zeg ik, en wie was de stomste? Allee, ja,
0: slim.
1: Zeg het mij. Hè? En dan
0: slim.
1: Gaat ze zo iemand zeggen.
0: Kun je misschien straks met Laura Tesoro ook doen, want die is hier wel in de studio zo meteen.
1: Justin Timberlake al ontmoet, weet ik. Laura Tesoro.
0: Ela.
1: Dan wil ik weten, hoe ruikt Justin Timberlake?
0: Bijvoorbeeld... Ik denk naar chocola.
1: Chocola? Ja. Ik denk zo weer er kokos of zo. Zo wat zoeter.
0: Misschien kokos. Chocola. Dag Ona.
1: Raar.
2: Hallo.
0: Hallo. Dag Ona. Hoe denk jij dat Justin Timberlake ruikt?
2: Geen idee. Goed, denk ik.
0: Mm-hmm. Chocola of kokos, als je zo zou moeten gokken?
2: Dat hij ruikt.
0: Mm-hmm.
2: Kokos.
0: Toch kokos.
1: Mm. Hoe ruik jij? Nee, maar ja.
2: Ik, gewoon mijn parfum is meer bloemerig en zoet. Dus dat denk ik.
1: Dat zegt veel over de mens, hoor. Dat is waar, Robin.
0: Ja.
1: En Ona, dat zegt veel over de mens hoe dat je wilt ruiken. Dus we zijn nu, kies voor bloemenparfum.
0: Ja, ja, ik krijg dat van mijn schoonmoeder elke keer met kerst. Dus ik kies dat zelf niet echt.
1: Wat wil ik zeggen? Dat je dingen krijgt natuurlijk. Zo zeepjes krijgen en parfum.
0: Dat je niet lekker ruikt.
1: Ja, nee. Dat heb je nu zelf ingevuld. Dat heb ik niet voor u gedaan. Krijg jij veel geurtjes cadeau, Ona?
2: Nee,
1: dat ze wel goed ruikt. Voilà.
0: Ja, dat kan, maar allee, los van onze lichaamsgeur. Ona, wat ben je aan het studeren?
1: Mm.
2: Diergeneeskunde.
1: Oh, amai.
0: Dat is iets voor u.
1: Waarom?
0: Je hebt toch een dier?
1: Ik heb zeker een dier bij mij in mijn leven. Dat klopt.
0: Den Dirk, hè?
1: Den Dirk. Maar wacht, Ona, in het hoeveelste jaar zit je?
2: Mijn eerste jaar.
1: Oh, en is het zwaar?
2: Redelijk, ja.
1: Ja, dat zal wel.
2: Het lukt wel, ik ben voorlopig op alles door, maar...
1: Flink, heel goed. Dus hoe lang is dat?
2: Makkelijk.
1: Is dat ook zo minstens 7 jaar studie?
2: Jaar.
1: Oh my god, dat meende jij niet.
0: 6?
2: Ja, 6 jaar.
0: Oh, amai, en wat is het grote doel? Je eigen dierenpraktijk?
2: Ja, paardendierenarts worden.
0: Ah, voor de paardjes.
2: Ja.
0: Grote beesten, hè.
1: Ja, ik heb daar wel schrik van. Ja, ik ben aan het denken, ik weet niet zoveel over paarden. Ik zou graag een paardenvraag stellen, maar... Geef ons anders het leukste paardenweetje. Kan je dat doen, Ona?
2: Oei. Leukste paardenweetje.
1: Ja, sorry, dat is een stomme vraag.
0: Nee, dat is niet zo. Hoeveel weegt zo'n paard gemiddeld?
2: 500-600 kilo.
0: 500 kilo?
1: Hey, is dat meer dan een koe?
2: Ja, denk ik. Het gaat vanaf welke koe natuurlijk en welk paard.
0: Want... Grote koeien, kleine koeien.
1: Maar stel nu een gemiddelde koe en een gemiddeld paard. Want iedereen zegt toch altijd... Iedereen denkt toch dat een koe zwaarder is dan een paard.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Of niet? Of ben ik de enige?
0: Ona, help ons.
2: Ik ben niet zeker. Zoveel zit ik nog niet.
0: Ah, dat is nog, moet nog komen in de cursus.
2: Dank u.
0: Oké, je past. Dat kan. Welk lied wil je horen, Ona? Dat krijg je wel van ons, zonder vragen te beantwoorden.
2: Dunne lijn van Pommelien Thijs.
1: Okay. Ik moet stoppen met koeien en paarden te vergelijken. Hè? Zo nozel van mij. Sorry. Sorry dat ik dat gedaan heb.
0: Nee, dat mag.
1: Jawel, mijn oprechte excuses.
0: Dunne lijn, wel goed. We zochten een vergeten parel. Zoiets dat je niet altijd op de radio hoort. Perfect, hè. Heb je nog een leuk weetje over Dunne lijn van Pommelien Thijs?
2: Nee, ik vind het gewoon een keigoed lied.
0: Dat is reden genoeg.

0: Pommelin Thijs met Dunne Lijn. Julie, ja, ik wil het niet graag zeggen, maar ik zeg het toch. Je had gelijk.
1: Allee.
0: Ja, het is echt waar.
1: Nee, nee, dan nu dat je dat zo lelijk zegt, dat vind ik niet mooi.
0: Ja, maar je had wel gelijk.
1: Maar je zegt het niet graag, zeg je dat.
0: Ja, oké, omdat...
1: Maar ik had ook niet gelijk. Ik heb dat ook niet gezegd dat dat was, hè.
0: Van de koe?
1: Van de koe. Dat de koe meer weegt dan een paard.
0: Bedoel? Gemiddeld, en dat schijnt wel te kloppen. Ik heb wat research gedaan in een boek. Die groot dierenboek. Gemiddeld weegt een koe meer dan een paard.
1: Het Googleboek?
0: Ja. Ah. Een melkkoe weegt tussen de 600 en 750 kilo. Grote vleeskoeien wegen tussen de 700 en de 1000 kilo. Dat is een ton. En een rijpaardje is meestal rond de 450, 650 kilo.
1: Ma.
0: Dus doorsnee wegen die koeien wel meer. Maar als je een zwaar trekpaard hebt... Dus echt zo van de boerenkarrepaarden en gebruggen en zo. Die kunnen tot 1200 kilo wegen.
1: Wat?
0: Ja, dus die wegen dan nog meer. Maar ja, dat is niet gemiddeld gezien. Dus gemiddeld gezien had je gelijk. Voilà, ik ben graag volledig.
1: Story of my life.
0: Dat je gemiddeld gezien gelijk had?
1: Ja. Alles gemiddeld, dat is goed.
0: Voilà. Zeg maar, wat doe ik hier nu? Ik hoor je nu precies zo in de verte. Zo wat? Ja, ik hoor precies zo in de verte iets. Huh? Allee, dat is nu bijzonder, maar... Hoor ik hier nu...
1: Is dat een koe?
0: Dat is...
1: Een paard?
0: Is dat uw maag?
1: Mijn maag? Oh, oei, ja.
0: Hij zegt zelfs... Julie. Als u goed luistert.
1: Oeh, ja.
0: Is dat mijn maag?
1: Ik denk...
0: Sorry, dat is mijn maag. Oh nee, dat betekent dat het etenstijd is.
1: Zeker. Hoe laat is het? 21 over 6?
0: Ja.
1: Zeker.
0: Etenstijd.
1: Is dat dan boe...
0: Rito.
1: Of Ries.
0: Yes.
1: Of bol...
0: Een in tomatensaus.
1: Of boterhammetjes.
0: Ah, boterhammetjes.
1: Of een smos.
0: Yay.
1: Of gewoon soep.
0: Met balletjes.
1: Dat kan, hè. Nee, maar we gaan dus subiet weer het spelletje spelen. We noemen het toch al het roepspelletje.
0: Ja, ja, ja. Het topspel. Top.
1: Iedereen gaat nu eten. Maar wat ga je eten? Dat stuur je nu door in de app van M&M. En dan kan je dat gewoon roepen op de radio. Sorry, maar hoe leuk is dat?
0: Ja, en ook dan is uw avond eigenlijk nu echt officieel begonnen. Dan is het echt zo helemaal tijd om te ontspannen.
1: Ja.
0: Van Purke?
1: Ik heb het kei warm. Waarom heb ik je botten aangedaan? Het is kei warm.
0: Doet die botten uit en al de rest van de mensen die luistert, stuur je eten in de app van M&M.
1: Ja.
0: Nu.
2: Dat is lang geleden, Cowboy.
3: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
4: Dat is een pakje voor jou.
3: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
5: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
6: Nee, nee, nee, nee, gij, blijf zitten.
5: Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
1: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
2: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
1: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
2: Collega's, hè?
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Damiano David.
1: Warme mannen.
2: De Lokradio.
1: Naast warm weer en warme mensen word ik zeer gelukkig van warm eten. Het is tijd om te eten ook, dat is toevallig nu, het is bijna 6:30. En dan doen we naar goede traditie van de Blokradio Show een sharing van het eten. Hallo, dag Kirsten.
3: Hallo.
1: Hallo, goedenavond Kirsten, hoe gaat het?
3: Goed, alles goed.
4: Super, wat heb je als ontbijt gegeten Kirsten?
3: Dat weet ik niet meer.
4: Oeh. Allee. Denk even terug.
3: Roze bessen
4: of
3: zo.
4: Roze bessen?
1: Roze bessen.
3: Ah. Ja.
1: Maar, dat is niet waar, hè. Dat is gelogen, hè, Kirsten. Het zijn geen bosbessen,
3: nee, nee.
1: Hè.
4: Het was het...
3: Nee?
1: Nee? Vraagstiek.
4: Maar wat heb je gegeten? Energiedrank met zwanworstjes. Mag je zeggen, hè?
1: Ja, natuurlijk.
3: Ja, zoiets.
4: Zoiets?
1: Och, arme, ja. We gaan je niet ongemakkelijk doen voelen. We gaan dan eens praten over jouw avondeten. Wat ga je nu eten?
3: Grie.
4: Tjus?
3: Nee, grie.
1: Grie. Griekse yoghurt.
3: Nee.
4: Grie.
1: Grie. Griekse falafelbolletjes.
4: Op.
3: Nee.
4: Gruyère kaas.
3: Nee.
4: Grie.
1: Grie?
4: Grie, wat is er nu met grie?
1: Is het Grieks?
3: Ja.
1: Oh ja, maar ja.
4: Wacht, dus zit het woord Grieks in het gerecht?
3: Ja.
4: Dat wel. Griekse tzatziki.
1: Oh, ik verslik me.
4: Griekse moussaka.
3: Nee.
1: Ja,
4: zeg het maar.
3: Griekse pasta met zalm en tomatensaus.
4: Hé.
1: Hey. Dat is juist zeggen.
4: Is dat krizaki? Kritsaki?
3: Nee.
4: Oh. Nee, oké.
3: Nee. Okay. Nee.
4: Nou, dat is oké, Kirsten. Geniet er nog van. Laat het smaken, hè.
1: Smakelijk.
3: Oké, dankjewel.
4: Bye. Femke, hallo.
5: Hallo.
4: Ja, Femke, ga maar recht naar de kern. Wat ga je eten?
5: Bar.
4: Barbecue.
5: Ja.
4: Yes. Gezondheid.
1: Sorry.
4: Wat ga je erop leggen?
5: Momenteel liggen er worstjes op en een biefstukje.
1: Voor jou alleen?
5: Nee, te samen met mijn mama.
1: Met je mama.
4: Met je mama, leuk.
1: Superleuk.
4: Jullie met z'n tweetjes gewoon samen barbecuen?
5: Ja.
1: Mag gezellig.
4: Schitterend. Zijn er sides, side dishes?
5: Er zijn aardappelpartjes.
1: Mm.
5: Er is een salade. Dat is echt genoeg.
4: Genoeg. Dat is genoeg. Oké, okay, perfect. Geniet ervan, FM. Ken groetjes aan je mama.
1: Ja.
5: Dank u wel.
4: Toppie.
1: Zo gezellig. Nog eentje dan. Iemand uit Antwerpen. Dag Stella.
6: Hallo.
1: Hey, hoe gaat het?
6: Goed.
1: Ja? Heb jij even examen, Stella?
6: Ja.
1: Oké, top. Hoe gaat het ermee?
6: Goed, denk ik.
1: Och, arme. Oké, wat ga jij eten, Stella?
6: Pizza! Ja.
1: De welke?
6: Meat Lovers.
4: Meat Lovers. Dat is wel een keten.
6: Ja.
1: Ja?
4: Denk nou wel, hè.
1: Ah.
4: Ik kan niet zeggen de welke.
1: Ken ik niet. Ik eet geen meat. Ben geen meat lover.
6: Zo met vlees.
4: Ah ja.
1: Dat toch.
6: Allemaal soorten vleesje.
4: Ah ja. De Meat Lovers. Zeker. Alle. Kentucky Fried Chicken en de... je weet wel.
1: Ah.
4: Een die.
1: Ah, dat wist ik niet.
4: Kunnen wij jou nog plezieren met een liedje?
6: Ja.
4: Oké, dan. Zeg eens.
6: Look cool.
4: I'm
6: Frozen.
4: Oh.
1: Oh, dat is wel mooi.
4: Favoriete prinses Anna of Elsa?
6: Elsa.
4: Ja, ik ook. Let it go. Allee, let it go. Wacht.
1: Blonde?
4: Nee. Ik ga dat verduidelijken. Omdat mijn dochter daar ook grote fan van is. Het is niet dat ik die...
1: Niet erg of zo, hè?
4: Ah, nee, oké.
1: Dag Stella, smakelijk.
4: Dat je niet zou denken dat ik zoiets heb voor van die Disney-prinsessen of zo.
1: Maar dat zou mogen, Robin.
4: Nee,
1: allee, dat is
4: nee,
1: ook niet raar, maar niet waar.
4: Het zijn mensen die zo zot zijn van Jasmin van Aladdin en zo, hè?
1: Echt?
4: Ja, buh.

0: mooi.
1: Dankjewel.
0: Komt een derde Frozen film.
2: Ma.
0: Ja, ja, ja, ja. Zo'n dingen weet je dan. Dag Mirjam.
1: Hey.
0: Het wordt rustiger op de weg.
1: Ja, inderdaad. We zijn al flink onder de 100 kilometer gezakt. Ik denk dat iedereen op tijd thuis wou zijn voor een mooie zomeravond. Want de volgende dagen wordt het toch te heet om daarvan te genieten. We houden nog van files. De ring richting Nederland. 20 minuten komt er nog bij. Naar Gent 10 minuutjes. Ook naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten. Voor de buitenring nog een kwartiertje filegolven tussen Zavent en Mechelen-Bijgaarden. Naar Brussel ook nog een kwartier op de E40 tussen Merelbeke en Wetteren door een defect voertuig rechts. N16 naar Mechelen nog 20 minuten aan het werken in Temse en andere vertragingen zijn nog kleiner.
0: Een berichtje van Amber in de app van M&M. Ze is 22 jaar, komt uit Zulte en ze heeft een prachtige tekening gemaakt. Moet eens kijken.
2: Van een poes.
0: Ja, van een poes, maar dat is wel ferm, wat een dieptezicht.
2: Maar is dat een tekening dat zij gemaakt heeft? Want dat staat er nu wel niet bij.
0: Ja, jawel. Laatste deeltje van mijn tekening aan het afwerken.
2: Ah, potverdek, ik heb het nog niet gelezen.
0: Helemaal klaar.
2: Amai.
0: Hé, hey, dat is mooi gedaan hoor, Amber.
2: Echt prachtig. Maar echt, hè. Want normaal zeggen we van amai, dat is mooi.
0: Ja, ja, ken het.
2: Is dat niet? Maar nu zeggen we dat dus met echt verbazing.
0: Echt een mooie poes. Moet eens kijken naar de kleur van die ogen. Zo groen.
2: Dat is prachtig, zeg.
0: Heel mooi. En ze zegt ook met de geweldige muziek van M&M op de achtergrond.
3: Muzika!
0: Dat kan, hè. Dat hebben wij, muziek.
4: Julie van den Steen en Robin Keijs.

0: Drive Safe.
1: Ah, ja.
2: Zo is dat.
1: Nee, maar echt. Straks krijg je een concert van Laura Tesoro. Maar ik zie dat jij precies ook iets gaat doen van muziek, Robin.
3: Stop. Ik ben een slangenbezweerder.
1: Dat is voor straks.
4: Niall Horan stelt voor.
5: Dinner Party live on tour.

0: en M&M. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.
7: Welkom bij ons in Plasland.
8: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Info en voorwaarden op carglass.be.
12: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl.

0: Maar we hebben eigenlijk al veel gedaan. We hebben ook soms blokpauzes. Wat hebben we nog? Ja, blok radio to court. En dan ook nog eens, ja, wat, iets dat absoluut niet mag ontbreken, een blok fluit. Dat is wel tof, hè, om te hebben tijdens de blok. Jij hebt vroeger blokfluit gespeeld, heb ik ergens gelezen.
1: Waar heb jij dat gelezen?
0: Had dat net gezegd?
1: Op school moet iedereen dat toch kunnen?
0: Ik heb dat nooit...
1: Welk onderwijs heb jij gevolgd misschien?
0: Ah, zo.
1: Ik ook.
0: Latijn.
1: Och, jongen.
0: Ja,
1: jij Latijn gered?
0: Ja, tuurlijk. Stoeltoes. Weet je wat dat wilt zeggen?
1: Wat, sorry? Hoe noemde jij mij?
0: Stoeltoes.
1: Een stoeltoes?
0: Stoeltoes.
1: Noemde jij mij een stoeltoes?
0: Stoeipoes. Stoeltoes.
1: Nee, rustig, man. Stoeltoes. Nee, ik weet niet wat dat is, Robin.
0: Dat is niet erg.
1: Want hebben we al veel nodig gehad in je leven, Latijn?
0: Nooit, nog nooit.
1: Zo ben je op de radio terechtgekomen, natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Maar dus, voilà, met de blokfluit. Ja. We gaan daar dingen mee doen. Maar ja, spelen, hè, toch? Nee, maar ja, een lied. Oh my god.
1: Ja, nee, ja, sorry. Dat is die warmte. Wij gaan dus elke beurt een liedje spelen op de blokfluit. En als je weet welk liedje we op de blokfluit spelen...
0: Ja, klopt.
1: Sorry, ik ben zo kinderachtig. Dan bel je naar 078-78-1010. Dus je hoort een liedje.
0: Mm-hmm.
1: Lijn staat open. En jij moet raden welk liedje dat is.
0: Ja, ja,
1: spelen dus... we eerst... En dan bellen ze, of mogen ze bellen en spelen we dan live?
0: Nee. Ik zal beginnen misschien met spelen. Ik zal de eerste doen, hè, op de blokfluit. En dan als je het weet, bel je...
1: Ja.
0: 078-78-1010. 078-78-1010. Welk lied is dit?
1: Blazen.
0: Klaar?
1: Op de fluit.
0: Ja, komt-ie. Ik wil eens even opwarmen, wacht.

0: Oh. Oh, dat is iemand die Latijn heeft gedaan. Dat is duidelijk. Maar welk liedje was dit?
1: Ja.
2: Hallo?
3: The Crazy Frog. Hallo?
4: Hallo?
2: Hallo? Wie spreken we?
3: Alexander.
2: Ja. Hoi, Xander, wil je de radio even uitzetten? Want we horen onszelf.
0: Alexander, zeg.
2: Dat willen we niet. Hallo?
3: Hallo.
2: Hallo, Xander. Welk lied was het?
3: Ja. Het liedje was The Crazy Frog.
0: Ben jij soms een Crazy Frog?
2: Ik die dat ook.
3: Nee.
0: Nooit? Ook niet in het weekend?
3: Tuurlijk niet.
0: Ook niet als het brave jongen. 25 graden of warmer is. Dan ook niet.
3: Nee, ik ben een brave jongen.
0: Oké.
2: Oké.
0: Oké.
2: Maar het is wel helemaal goed.
0: Jij wint de... Ah ja, niks.
2: Nee, niks. Ja, dat lied nu, hè.
0: Mooi.
2: Nog een leuke tip. Crazy Frog wordt gezegd op het internet. Het is een fantastisch lied als je zo'n beetje een romantische sfeer wilt scheppen. In de slaapkamer of in de living of zo. The Crazy Frog. Ja, dat wordt omschreven zo. Als,
0: ja?
2: Een, ja, als een atypisch... Mag ik dat al zeggen? Om 6:15? Ja. Sekslied, ja. Is dat te vroeg?
0: Ik weet niet. Xander, is het te vroeg voor het S-woord?
3: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, dank je wel.
3: Dat zou iets voor mij, man.
2: Okay. Even mompelde nog iets, ik wil het niet weten. Voilà, hier komt hij. What's going on?

0: Hallo.
1: Hey.
0: Ah, we zijn op de radio.
1: Zeker wel.
0: Hallo iedereen die luistert.
1: Ja.
0: Dankjewel daarvoor. Nu gaan we het volgende liedje spelen op de blokfluit.
1: Nu is dat jou.
0: Ik moet dat nu doen.
1: Ja, je moet hem helemaal live spelen. En als mensen het weten, moeten ze bellen. Lijntjes. 078-78-1010. Ben je klaar?
0: Wacht, ik moet mijn vingers nog juist zetten. Dus als je kan raden welk liedje ik speel op de blokfluit, dan...
1: Blokfluit, ja, juist. Dan... Ja, dan draaien we dat lied, hè. Als je het niet kan raden, ah, dat is wel interessant. Als ze het niet kunnen raden,
0: ja,
1: dan blijf je doorspelen, hè. Tot negen uur.
0: Maar dat vind ik...
1: Ah ja, jawel.
0: Maar het is gewoon niet aangenaam.
1: Ja, maar...
0: We moeten het wel aangenaam blijven.
1: Maar dat is aangenaam, want dat is muziek. Is dat begonnen of niet?
0: Ik was aan het oefenen. Mag ik al?
1: 078-78-1010. Hier ga je. Doe maar.
0: Lelijk.
1: Een kleine intro.
0: Dat is moeilijk, hè? Fucking hell. Oké, nu echt. Luister goed.

0: Dat was ik daarnet vergeten.
1: Mama, dit, babbelen en spelen tegelijk.
0: Ja, ik was me iets anders dan blazen.
1: Lijnen staan roodgloeiend.
0: Ja,
1: hallo met wie?
2: Hallo.
1: Ja,
2: Marge.
0: Wie is het?
2: Volgens mij is dat de final countdown.
0: Maar met wie spreken we?
2: Met Bert.
0: Bert, met de E?
2: Met de E. Dat klopt.
0: Oké, okay. Bert met de E. Was het de final countdown of niet?
1: Dat is de vraag natuurlijk. Ja!
0: Hoi. Was het de eerste? Was het de eerste versie die het weggaf of de tweede, Bert?
2: Ah, de tweede natuurlijk. De eerste was onmogelijk.
0: Jij bent zelf onmogelijk, Bert. Echt waar. Dat is lelijk om zoiets te zeggen. Echt waar.
2: Oh, maar ik bedoel het goed.
0: Ik bedoel het slecht. Maar dankjewel om mee te spelen, Bert. Fijne dag nog.
2: Graag gedaan. Doei.
1: Ben je een Hollander, Bert? Ah, is weg. We hadden nooit weten.
0: Je hebt ook dag gezegd, hè.
1: Ah ja, juist. Ja, sorry.
0: Jij de volgende?
3: Hallo, Bert hier nog eens. Ja, ik ben een Hollander.
0: Ga jij nog eens spelen?
1: Nog één.
0: Op de fluit?
1: Ze biedt Laura Tesoro. Ah, ja. Misschien een duet.
0: Dat is goed.
1: Bert?
2: Ja, hallo.
1: Hallo, Bert?
2: Yes.
1: Ja.
2: I'm back.
1: Yes, ja, Bert is terug. Legend. Ben jij een Hollander, Bert?
2: Nee, ik ben zeker geen Hollander.
1: Ah, een Limburger.
2: Ah, nu zijn we er.
1: Nu zijn we er. Hou je goed, hè, Jan?
0: Wagen, hè.
2: Dank u, heel lief, merci. Yo,
1: en als ik mijn pad afpak.
4: Als ik mijn pad afpak, flippen gaat, hè.
1: Flippen ze.

0: straks Laura Tesoro.
1: Ah, eindelijk.
2: Blijven gaan.
3: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
4: Soms is het goed om even te pauzeren.
5: Ook van mij.
3: Ja, een time-out. Headed for the open
6: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
7: Ah, zo'n time-out.
8: What the fuck?
7: Ja, nee, niet zo'n time-out.
9: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
4: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
10: Meer info op ikea.be.
12: Go yellow!
13: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
14: Oei, nog maar tot 21 juni?
13: Yep, info op telenet.be.
15: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
16: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
15: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
17: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
15: Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Hele goede avond, het is 7 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Met Nicky van Driessen.
21: Ons land heeft een most wanted crimineel opgepakt. In de provincie Antwerpen heeft de politie een Albanese man gearresteerd die al 7 jaar internationaal geseind stond. De man, intussen 52, werd eind de jaren 90 veroordeeld tot een levenslange celstraf na een moord in het Albanese criminele milieu, zegt de federale politie.
22: Via intens speurwerk heeft het FAST, dat is hun specialisatie om voortvluchtige criminelen op te sporen, hebben ze hem kunnen lokaliseren en die man is uiteindelijk zonder incidenten gearresteerd kunnen worden. En de onderzoeksrechter heeft hem intussen aangehouden. De procedure loopt nu dus normaal gezien als er iemand internationaal geseind staat via een red notice. Dan is het de bedoeling om die persoon dan uit te leveren aan het land dat die geseind heeft.
21: In natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg is vanmiddag brand uitgebroken rond 4:30. Die brand is intussen onder controle, zegt de brandweer.
23: Op dit moment is het vuur volledig omschreven. Hier en daar nog een kleine brandhaard, maar onze ploegen zijn met 4 bosbrandweerwagens en een heleboel manschappen ter plaatse en hebben het vuur onder controle eigenlijk.
21: Hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is, is nog niet bekend op dit moment. Op de luchthaven van Zaventem wordt er opnieuw gestaakt door de bedienden van bagageafhandelaar Aviapartner. Die hadden gisteren ook spontaan het werk neergelegd uit onvrede met een nieuw systeem voor de lonen. Vandaag was daar overleg over, maar zonder resultaat. Voor de reizigers zou er weinig hinder zijn. Bij Israëlische droneaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen. Iran en de VS zeggen dat de aanvallen op Libanon moeten stoppen, zoals ook is afgesproken in het voorlopige akkoord tussen beide landen. Maar Israël is bijzonder ongelukkig met dat akkoord. En de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI heeft 5 verdachten opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen tijdens het kooigevecht aan het Witte Huis. Dat vond zondag plaats op de 80ste verjaardag van president Donald Trump. De groep verdachten zou van plan zijn geweest om gebouwen in de buurt aan te vallen met drones met explosieven. En daarna zouden ze vluchtende mensen hebben willen neerschieten. Het weer, dat is vanavond en vannacht wat bewolkter, maar het blijft wel droog. Morgen weer veel zon, overdag tot 26 graden. Vanaf donderdag wordt het puffen, 30 graden of meer. Vrijdag is er wel wat kans op onweer.
20: M&M. Je luistert naar Blokradio.
24: Dat is radio om op te blokken.
16: Hoezeka!
19: Ik heb 2 woorden voor u. Laura Tesoro.
2: Oh la la, it's gonna be good.
19: Toch?
2: Dat is Engels.

0: Sinterklaasmuziek.
1: Muzika!
0: Hoppa! Goedenavond, 5 over 7. Het is dinsdag, de dinsdag waarop je beseft dat je misschien wel al over de helft van je examens bent.
2: Dat mag al eens geroepen worden, hè.
0: Amai zeg, de zomervakantie komt dichterbij. De temperaturen die beginnen zoetjes aan toch ook te stijgen. De Rode Duivels die hebben het...
2: gedaan.
0: Die hebben iets gedaan, ja.
2: En Laura Tesoro die is haar stem ook al goed aan het opwarmen hier op de M&M-vloer om straks een pauze te geven waarvan je nadien zal zeggen, amai, dat deed deugd. Of amai, die Laura Tesoro, die is goed, man. Mm-hmm. En ook amai, Blokradio is echt zo'n leuk studentenprogramma.
0: Amai, maar dat is ook zo. Het wordt echt heel goed. En die Laura Tesoro, die heeft ook nog een klein cadeautje mee, een soort van schat, een soort van Tesoro.
2: Ja, dat is haar naam, hè.
0: Ja. Ja, ja, ah ja, betekent dat ook...
2: Nee, Tesoro.
0: Tesoro.
2: Haar naam. En maar, Tresor is toch...
0: Schat? Ja, dat is zo. 100%. Dus ja, allemaal leuke dingen voor de student eigenlijk. Hè. Dat is dus, ja...
3: Ja, dat is het leven van een student, hè.
0: Zo'n beetje pauze, een beetje cadeautjes dat je kan winnen. I love it.

0: just might. Oh, I just might.
1: Ja, je hoorde ze al.
2: M&M. Lokradio.
1: Zeker. Ding dong, leuk bezoek. Dag Laura Tesoro.
3: Hallo.
1: Hallo, welkom, welkom.
3: Alles goed met jou, Laura?
4: Heel goed, dankjewel. Met jullie?
1: Ja. Goed.
3: Eigenlijk wel goed vandaag. Ja, vandaag wel, hè?
1: Ja, in de blokken. De blok, studenten aan het steunen.
3: Dat is wel waar.
4: Ja.
3: Hoe is het met u, met die appendix en zo? Zet je al goed hersteld van die operatie?
4: Ja, die is er dus niet meer, die appendix. Dus ja, heel goed hersteld. Ik ook even misschien zeggen dat dat allemaal niet zo heftig was. En moest dat op een of welke andere dag gebeurd zijn als de finale van de Voice, had niemand het geweest. Mm-hmm. Dat ik mijn appendix niet meer had. Maar dus het is echt oké met mij.
3: Zeg, maar klopt dat je dan geen chocolade meer mocht eten daarna?
4: Oei, dat heeft niemand mij gezegd. Dus ik hoop van niet.
3: Ja, amai. Ik had dat eens gehoord vroeger.
4: Maar ik heb al chocola gegeten, ik ben niet dood. Dus nee. Het zal wel meevallen, denk ik.
1: Okay, ik dacht dat het een soort van verzorging aan je appendix was. Maar hij is echt verdwenen, voor altijd.
4: Ah ja, nee, hij is weg.
1: Crazy.
4: Ja.
1: Ja, we hadden er een gesprek over.
3: Ja, we hebben er echt eigenlijk super lang over gepraat.
4: Maar je hebt dat dus niet nodig. En je kunt daaraan doodgaan als dat springt. Dus dan denk ik, maar waarom hebben we dat dan?
3: Zie je, dat heb ik dus ook gezegd, hè, in ons gesprek. Ja.
4: Waarom doen we dat niet preventief weg, zoals wij zijn standen? Op een dag dat dat uitkomt, hè? Niet op de dag van de finale van de Voice.
1: Snap ik, snap ik. Maar misschien kennen we de werking nog niet. Moeten we het nog ontdekken als mens? Van, die appendix, dat is eigenlijk voor ons oriëntatievermogen.
4: Wel, bij deze, ik plant een zaadje, is het geen idee om die gewoon preventief
3: en heb hem bijgehouden?
1: Of niet?
4: Nee, die was helemaal ontstoken en vies. Dus nee, ze hebben dat denk ik weggesmeerd.
1: In een doos of zo dan?
3: Een potje op sterk water.
1: Oké. Okay.
3: Ik weet niet.
1: Kan.
4: Misschien is dat zoals de placenta, dat je dat moet eten. En dan...
3: Zweer te ver.
4: Maar dat kan toch? Misschien is dat heel gezond. Proteins, I don't know.
3: Oh, dat vind ik heel vies.
4: Oké, verder.
3: Ja. Jij bent ook heel goed bezig naast de appendix en zo. Want ja, die nieuwe Plastic Paradise is uitgekomen. Op die dag ook wel.
4: Ook op die dag. Ik was letterlijk onderweg naar de spoed om 12 uur snacks. En die single releaste. En terwijl ik zo met mijn nummerke, want ik was er de hele tijd aan het overgeven, in de auto zat. Mijn lief was aan het rijden. En ik zei, het is 12 uur met een single. Ik moet iets posten. En die zo, nee, ik ga dat nu. En ik zo, ja, maar ja. Een story of zo.
3: Och, garme.
4: Ja, maar ik heb dan gewoon de Spotify-link gedeeld in de story en dat was het. Dus ik dacht achteraf, ja, ik moet dat hier even verklaren waarom ik niet enthousiast was over mijn eigen single. Ja.
3: Goed dat je dat gedaan hebt.
4: Voilà.
3: Heel goed.
4: Ja.
3: Plastic Paradise gaat over een wereld waarin we voortdurend op zoek zijn naar een perfecte, of naar de perfectie, ja, naar bevestiging en constant bezig zijn met hoe dat we eruit zien. Op welke manier voel jij die druk vooral?
4: Maar ja, gewoon alle social media en ook ja, tv-gezicht zijn. En je wilt heel de tijd dan ook er op je best uitzien. Buiten tv en ook op social media voel ik dat heel erg. En ik merk vooral heel erg aan mijn fans dat die heel de tijd het gevoel hebben, we zijn niet goed genoeg of ik voel mij niet goed over mezelf. En dan denk ik altijd, dat is zo jammer, want jullie zijn zo leuk en zo mooi. En iedereen zou echt gewoon meer van zichzelf moeten houden en zichzelf minder moeten vergelijken met andere mensen. En daarom dat ik zoiets had van, ja, no fake. Laten we even afstappen van die Plastic Paradise en gewoon in het hier en nu leven en samen de dansvloer op gaan. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Amai. Want ja, je bent zelf ook wel een rolmodel voor heel veel jonge mensen en zo. Hoe probeer je dat naar hen te communiceren, dat wat je nu zegt, of die boodschap mee te geven?
4: Ik zie mezelf totaal niet als een rolmodel, want ik struggle met dezelfde dingen als letterlijk elke vrouw, denk ik, van mijn leeftijd. Dus ik ben ook vaak onzeker en ik betrap mezelf er ook op dat ik altijd de beste versie van mezelf wil zijn en het moeilijk soms heb met mezelf te omarmen. Maar ja, ik probeer dat wel te doen en ik probeer daar dan ook een voorbeeld in te zijn en mensen dat mee te geven in mijn muziek dan of zo. Mm-hmm. Dat is voor mij therapy om dat te schrijven en ik hoop dat dat therapy kan zijn voor mensen die er naar luisteren of die aan het studeren zijn, zoals nu bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, die druk dat je beschrijft komt wel goed naar boven in je verhaal als je zegt, ja, ik zit te kotsen in een emmerkje met mijn kapotte appendix. En ik moet toch nog op de socials iets posten.
4: En ik moet ook nog naar de finale van de Voice.
1: Ja, wel. Oh, man.
3: Dat is wel waar, eigenlijk, hè?
4: Jawel, maar daarom dat ik toen ook dacht, jawel, ik ga daar ook gewoon eerlijk over zijn dat ik nu in het ziekenhuis lig en dat ik nog niet weet of ik er kan zijn. Want ik dacht, ja, dat is waar die single over gaat. Niet al de tijd doen alsof alles roze geur en maneschijn is en alleen maar de plastieke fake versie van jezelf laten zien. En ik dacht, oké, voilà, this is the real me. Het ziekenhuis hier is al schortje en we zien wel waar de dag ons brengt.
1: Top.
4: Ja, voilà.
3: Hoe was jij eigenlijk als student, Laura?
4: Heel slecht.
3: Ja?
4: Ja. En daarom werk ik al van mijn 19.
3: Ha ha ha ha.
1: Voilà, opgelost.
4: Nee, ik ben op dat vlak echt geen rolmodel. Ik was een hele slechte student. Ik spendeerde de meeste tijd aan mijn weekoverzicht, mijn planning maken en mijn samenvattingen. Ik raakte meestal zelfs niet tot dit laatste hoofdstuk, omdat ik zoveel mogelijke kleuren gebruikte.
3: Oh,
4: en alles my. Om. Ook, dat was voor mij, de examens was de moment dat ik mijn kamer ging schilderen.
3: Ah.
4: Mijn kast ging uitkuisen. Zo, alles om niet. Ineens ging ik 5 kilometer lopen. Nooit gedaan. Alles om niet achter die boeken te zitten. Ja, ik was een ramp.
3: Oké. Okay. Ja, dan kunnen we eigenlijk ook niet vragen naar studeertips, of wel?
4: Nee, maar wat ik wel kan zeggen is, niet opgeven, want zelfs bij mij is het goed gekomen.
3: Hey. Appendix of niet?
4: Met of zonder appendix. You got this.
1: Ah, amai, ik vind het goed. Je legt de lat zo echt perfect voor iedereen die denkt van... Pff, moeilijk, moeilijk.
4: Nee, kom aan, niet opgeven.
3: Dat is wel mooi.
1: Het is dat. En als het dan nog niet lukt, hebben we een fantastisch leuk cadeautje.
4: Ja.
1: Voor iedereen die luistert. Heeft iets te maken met dit.
0: Het is mijn pijten, fuck. Vlijf ik altijd.
1: Iets met pijten. Waar is de Koen? Chris?
3: Koen? Ah, Koen.
1: Koen en Chris, hè. De tegenpartij. Alsjeblieft.

0: Zometeen een cadeautje van Laura Tesoro voor alle studenten.
1: Het is mijn pet, dat fuck je flauwig altijd.
0: Het heeft iets met dat te maken, met pet.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Excuse me.
3: Ja.
5: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Unstoppable van Milking.
1: M&M.
2: De Lokradio.
0: Laura, het is zo is bij ons. Wat is het? Ik heb laatst niet mee gehad.
3: Maar gewoon, dat is altijd als we elkaar zien. Maar ik denk dat als we zijn zo die twee friends van we can sit together en dan ja, slappen lachen en er niet uit raken.
4: Dat is wel mooi. Het ging over haar.
3: Ja,
4: op je hoofd,
0: over haar. Voilà. Straks ga je nog een concert. Niet over jou. Ga je een concertje brengen? Een vlog, echt van.
4: Sorry. Wij mochten zo vroeger, denk ik, maar waren wij de twee die niet samen mochten in de klas.
0: Letterlijk dat. Ik voel me echt een leerkracht gedaan die zoiets heeft van. Allee.
4: Sorry, sorry.
3: Nee, sorry, het is over.
0: Nee, maar het is gezellig. Straks blokconcert nog, Laura. En ja. We moeten het nog hebben over Plastic Paradise. Er zit een zin in dat lied.
3: Ja.
0: Wat is je favoriete zin uit het lied?
3: Een favoriete zin. Oh ja. Mijn favoriete zin uit het lied is Channel my inner freak, said chic.
0: Oeh,
4: ja. Cool.
0: En dat wil zeggen, wees maar gewoon lekker een freak. Dat is tof.
3: Ja, gewoon een weirde zelf zijn.
0: En
3: gewoon echt zo de weirde zelf, de inner freak naar buiten laten. En dat gewoon helemaal omarmen.
4: Dat is wel toevallig, want dat staat op je pet dat jij aan hebt.
3: Amai, dat moet nu lukken, zeg.
4: Huh?
3: Ja?
4: Is dat van u, die pet?
3: Ja.
0: Oh.
3: Goed, hè?
4: Dat is wel mooi. Het is een mooie groene afgewassen pet met die zin daarop.
3: Ja, het was dat of mijn hoofd. Ik vond deze toffer dan zo'n foto van mijn hoofd.
0: Ah ja, dat is wel, ja. Dus je ziet welke foto, maar het is wel goed met de zin.
3: Weet wat ik goed vind? Ik zou dat echt cool vinden als mensen dat kopen en niet doorhebben dat dat mijn merch is. Want dat zou perfect gewoon een pet uit de winkel kunnen zijn.
4: Ja.
3: Er staat nergens Laura Tesoro op, dus je moet mij niet cool vinden om mijn pet te kopen.
4: Oh.
3: Hey, dat is een goede pitch tekst, toch?
4: Dat is ja. Ik snap wat je wilt zeggen, maar je mag je eigen zo niet onderstellen.
3: Nee, maar ik bedoel maar als in, ik heb en mensen die mij tof vinden en mensen die mij niet tof vinden die die pet kunnen kopen.
4: Dat is wel waar.
3: Dat is goed voor de business.
4: Dat is zeker.
0: Zeker. De haters en de lovers kunnen hem kopen.
3: Voilà. En
4: we gaan dat misschien ook weggeven aan een student die nu aan het luisteren is.
3: Ja. Ja, ik ga er eentje weggeven.
4: Jee.
3: Maar nice. Jullie hadden een goed idee voor een wedstrijd, toch?
4: Ja. Het is eigenlijk heel simpel, toch?
0: Mm-hmm.
4: Als mensen graag zo'n petje... En ik moet eerlijk zeggen, het is echt mooi.
3: Dank u.
4: Een groene, afgewassen pet. Het lijkt zo wat jeansy. Het is zo wat vintage, de vibe. Mm. Wat zou jij nog zeggen als fashion-expert, Robin, over de pet?
0: De muur. It's very de muur.
3: De muur.
0: Robin. Is dat niet juist?
4: Kan.
0: Ja, die lacht mij met mijn gezicht uit.
3: Ik ben zelf al een boomer, dus ik ben ook niet mee bij al die hippe talk.
4: Nee. Jongens, toch.
0: It's very demure.
4: Wil jij die pet winnen? Dan stuur je nu pet, dat is kei simpel dus, in de app van M&M. Als we jou opbellen, dan moet je opnemen, het moet, met deze zin.
5: Als we een pet afpakken, flip ik altijd.
4: Flip jij? Als we je pet afpakken? Laura?
3: Ik flip niet, maar nu... Allee, meestal zet ik een pet op omdat mijn haar er niet uitziet.
4: Ah,
3: dus dan vind ik dat wel gênant als ze mijn pet afdoen. Want dan zie je dat mijn haar... Vettig is of zo.
4: Is dat?
3: Ja. Ja, nu zeker van die pet. Ik sta hier al een hele middag te zweten.
4: Ja, het is niet wash day van mij.
3: Nee, het was niet wash day.
4: Nee.
0: Oké, okay, dus geflipt, hè. Ja, ik heb het gehoord.
3: Ja.
0: Als je buiten...
3: Maar echt flippen.
0: Flipper de flip. Dus, ja, die zin wel nog eens, want dat is wel een moeilijke. Dus je moet opnemen met deze.
5: Als je mijn pet afpakt, flip ik altijd.
0: Als je mijn pet afpakt, flip ik altijd. Dus je stap 1 is pet sturen in de app van M&M. Stap 2 is opnemen met...
5: Als je mijn pet afpakt, flip ik altijd.
0: Voilà. Die zijn nog helemaal nog niet verkrijgbaar nu, hè? Dus dat is limited edition specials.
3: Ja, het is met pre-orderen, omdat we gewoon geen massaproductie willen doen en geen waste willen. Dus voilà. Je hebt een week om te bestellen of een pet te sturen.
6: Baby, can't you
0: say... Hey, goed gedaan! Zo goed, die intro.

0: Door werken op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen is het 10 minuten vertragen in Temse. In Mechelen is de Battelbrug defect. En vanaf 8 uur is door werken de E40 van Veurne naar Jabeke afgesloten in Nieuwpoort. Je moet omrijden via afrit 3 en route J met de J van Julie.
1: Je kan een prachtige pet winnen van Laura Tesoro. Het is een groen afgewassen jeans-exemplaar met daarop de zin Channel my inner freak, c'est chic. Je moest gewoon pet sturen in de app van M&M. En je moet vooral opnemen met de zin...
2: Als we een pet afpakken, flauw ik altijd.
1: Het moment is aangebroken. We gaan nu een gelukkige winnaar opbellen. Allee, als hij het juiste doet natuurlijk.
3: Ja, stel je voor dat ze dan gewoon... Een hallo.
1: Dan los jij het op, Laura.
3: Ja, dat is uw verantwoordelijkheid.
4: Hallo?
3: Oh, nee, dat kan toch niet?
5: Oh nee!
3: Hallo, Fien?
4: Oh nee.
3: Ja.
4: Wacht. Nee, opnieuw.
3: Nee. Ja.
5: Oh, Fien, sorry, dat vind ik zo spijtig. Ik had het u zo gegund.
3: Maar je kunt hem pre-orderen, Fien.
5: Oh, sorry.
4: Oh, nee.
3: Ja, sorry, Fien, maar ja,
4: regels. Mag ik echt niet opnieuw? Ik ga mijn best doen.
5: Nee. Maar ik mag daar niks over zeggen. Dat is de wedstrijd, natuurlijk.
3: Dat is het reglement, Fien. Ik wil daar wel streng in zijn. Ja, sorry. Anders is het niet eerlijk voor de anderen.
6: Dat is wel waar.
5: Sorry, Fien.
3: Sorry. 25 euro, Fien. Kom in orde.
5: Ja. Sorry.
3: Dag, Fien. Salut. Ja, oké, we gaan iemand nieuw bellen.
5: Oh, je bent streng.
3: Ja, ik leer het. Maar ja, er zijn zoveel mensen die nu klaar zitten met dat Limburgs accent.
2: Dat is mijn parafuck, flip ik altijd.
3: Dus dat moet je zeggen, hè, liefste mensen. Als je mijn pet afpakt, flip ik altijd niet hallo zeggen, hè.
5: Oké. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
3: Ja.
6: Spannend.
3: Man.
7: Hallo?
3: Nee!
5: Hallo!
3: Hallo.
1: Met de radio.
3: Met de radio. Hoe moest je opnemen?
7: Als je mijn pet afpakt, flip ik altijd.
3: Ja.
5: Oh.
6: Karma.
5: Sorry.
3: Oké, sorry. Dag.
5: Oh, karma.
3: Ja, dit is the rules of the game, hè.
6: Okay.
3: Dus als er een anoniem nummer u belt, liefste luisteraar, dan neem je dus meteen op met...
2: Dat is mijn pet afpakken, flip ik altijd.
3: Oké. Nog eentje?
5: Oké.
3: Oké.
4: Als je mijn pet afpakt, flip ik altijd.
3: Yeah. Ja! Ah, proficiat, met wie spreken we?
4: Hallo, met Toke.
5: Ja, Toke.
3: Toke.
4: Hey.
5: Goed gedaan.
3: Ja, super. Ben je grote fan van Laura?
4: Ja, enorm.
5: Ik ken Toke, denk ik.
3: Schitterend.
5: Ja, ik dacht het.
3: Ja, Toke, draag je soms petten? Of is het voor aan de muur tangen?
4: Ah, vanaf nu elke dag.
5: Hoppakee.
3: Hey, we hebben wel iemand echt blij gemaakt. Dat is goed.
4: Oh, zalig.
3: Toke, ga je zo meteen luisteren naar het blokconcert van Laura?
4: Ja, tuurlijk. Ik zit zo in de auto, dus dat komt ideaal uit.
5: Oh,
3: kijk goed. Welke liedjes ga jij allemaal brengen straks, Laura?
5: Ik ga Zo Naïef nog eens brengen.
1: Oh.
5: Dat is dan geleden, maar dat heeft hier het ook goed gedaan. Dus ik dacht, ja, de M&M-luisteraar kent dat. En dan Bound to Be, zonder Reggie vandaag.
3: Mm-hmm.
5: Maar ik heb Steven Vergouwen bij in de plaats, dus ook leuk.
3: Top.
5: En dan Plastic Paradise, of course. Ja, ik moest er even over nadenken. Zo, welk nummer nu nog?
3: Ja, dat is zo. Drieën.
1: Dus dat betekent eigenlijk, lieve luisteraar, dat je nu alles kan laten liggen. Al die, cursussen. Kan je gewoon even aan de kant leggen, want Laura Tesoro gaat zo meteen een fantastisch blokconcert geven.
5: Voilà, pauze! Dat was altijd mijn favoriete deel van het studeren.
3: Pauze!

0: voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Taco met kip en...
1: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
3: Caramba.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
6: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.

0: 0800 Heaven van Nathan Daw, Joel Corey en Ella Hendricks. Maar die doen er eigenlijk allemaal niet meer toe, hoor. Ellie, ja.
1: De Lokradio.
2: Oh, sorry.
3: Ik hoop dat ze niet meeluisteren. Maar bon, de grootste ster eigenlijk, die staat gewoon nu al klaar in onze luxe om een fantastisch blokconcert voor jou te spelen. Je kan meekijken, aanradertje, want je ziet daar die prachtige pet van haar die je binnenkort kan pre-orderen. Je ziet het allemaal via VRT Max. Doe dat vooral. Laura Tesoro staat klaar. Laura, met welke ga je beginnen?
4: We gaan beginnen met So Naive.
3: Ah, heel goed. All right. Ja. Ik ga haar aankondigen dan gewoon.
0: Doe dat, doe dat.
3: Hier is Laura Tesoro met de groene pet op. En zo naïef.
4: Let's go.

0: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando, Grando, Grando.
3: M&M Live.

0: Aurella!
1: Schitterend.
2: Ik heb heel over heel mijn lijf kippenvel. Ja, dat is echt... Sorry, ja, dat wordt altijd gezegd.
1: Dat is echt waar, ik zie
2: dat
1: het.
2: Echt nu, hè. Ik sta vol, dat was zo goed.
1: Ja, de haar, komt hier naar omhoog.
2: Ik hou ervan om je live te horen, Laura. Echt.
3: Dank je.
2: Echt.
1: Leuk eindstuk, hè, met dat vloeken ook en zo. Echt. En dat was zalig. Ja, het ging echt goed. Positief ook, de reacties in de app. Céline zegt, amai, wat een heerlijk concert. Het is ook de ideale aftelklok, want binnen 10 dagen is het eerste concert van Laura's zomertour. Rakketak.
3: Yes.
1: Laura, je gaat nu Bound to Be brengen.
3: Ja,
1: dat
3: klopt.
1: Is normaal met de Reggie, maar je hebt een prachtig vervangexemplaar daar.
3: Ik heb een prachtig vervangexemplaar. Steven Vergouwen.
1: Ja, the one and only. Fantastische gitarist.
3: De beste.
1: Ja, dat is echt. En leuke energie om naar te kijken ook.
3: Heerlijk, hè?
1: Ja, Laura vloekt dan en hij blijft dan lachen. Dus dat is top. Ik vind dat top. Oké, ja, op naar nummer 2. Laat maar komen jouw reactie. Welkom in de app van M&M, Laura Tesoro, samen met Steven Vergouwen met Bound to Be.

Alright, amai. Goeie pauzeke, denk ik dit. Hoop ik. Als je al zat te zweten achter je boeken, troost u, wij staan hier ook te zweten. Dus ik denk dat dat naadloos kan overgaan dan in Plastic Paradise. Want ik zie er ondertussen van zweet al wat plastic uit, denk ik. Alright. Come on, guys. Come alive, come alive, come alive. Here we go.

0: Alsjeblieft, Laura Tesoro. En de fantastische Steven. Laura, kom naar hier, dat ik u al die fantastische reacties kan meegeven.
1: Kom.
0: Ze komt eraan, er komen zoveel leuke berichten binnen. Fleur zegt, zie ze gaan, het is geweldig. Nico zegt, mooi gezongen, Laura. Fantastisch, dit zegt Thibaut. Ik denk dat mevrouw Tesoro weer een zomerhit te pakken heeft. Nel zegt, ik zie het leven terug zitten in deze bloktijden. Dankzij dat blokconcert van Laura Mai. Maud zegt, veel leuker dan Latijn studeren. Oh, Mai. Laura, het is ongelooflijk hoe positief dat mensen.
1: Ja.
0: Zijn.
1: Oh, ik ben blij dat het een goede pauze was.
0: Ja, het was echt een fantastisch concert. Merci ook om hier te zijn. Voordat ik je laat gaan, ik wou nog één iets met jou even bespreken, want ik heb naar jouw podcast geluisterd, 22 minuten stomme vragen, met de mensen van de
1: M&M. Dat is al even geleden.
0: Ja, van de M&M ochtendshow, dat is al even geleden. Ja. En daar zei je iets zeer bijzonder, namelijk dit.
2: Ik heb een lief. En gisterenavond, dus we hebben zo, ik weet niet, het mopje van elkaar te doen verschieten s'avonds.
3: Ja.
2: En gisterenavond dacht ik ga dat eens niet doen, dus ik was gewoon in bed gaan liggen. En hij was nog naar het toilet geweest, want toen hij buiten kwam, al het licht was al uit, dacht hij dat ik verstopt zat om hem te doen verschieten.
0: Jullie doen elkaar verschieten, is dat nog steeds een ding?
1: Ah, wel, dat is nu dat je het zegt eigenlijk, lang geleden. Ik hoop dat hij niet aan het luisteren is, en dan kan ik dat vanavond nog eens doen. Dat is echt lang geleden.
0: Dat hij je nog heeft laten schrikken?
1: Ja. Dat was nog in mijn het appartement waar ik woonde toen, als ik hem leerde kennen. En ondertussen zijn we verhuisd en daar doen we...
0: Amai, er komt hier een beer binnengevlogen. En echt waar, Laura Tesoro, ik heb ze nog nooit zo hoog omhoog zien springen.
1: Jullie, je zet de schoonste beer dat ik ooit gezien.
4: Hoe weet ik dat ben?
0: Hoe weet je nu direct dat dat Janine is?
1: Ik hoor daar nu een raar.
0: Echt, we hadden hier een volledige reveal.
1: En jij staat hier niet meer. Allee, ja.
0: Ja, die moest even weg, hè.
1: Ik dacht ook, oh, die is al door. Jammer, die heb ik in een dag gezegd.
5: Hallo.
0: Hey, maar je was wel geschrokken.
1: Wel goed, ik ben keihard geschrokken. Ik verschiet echt super. Maar zie, daarom is dat spel grappig.
0: Ja, dat is een topspel. Maar vooral het beste, Julie, mag ik even feliciteren met het verschieten. Jij is echt geslopen. Die was al 10 seconden aan u aan het stappen.
1: Maar zo zot dat ik dat in die weerspiegelingen zo niet gezien heb.
0: Ik was oogcontact aan het maken. Echt... Wij hebben hierover vergaderd. Dat wil je niet weten.
5: Amai, en ik ben...
1: Goeie vergadering.
5: Oh, bijna flauw gevallen ook.
1: Ja, het is warm.
5: Oh,
1: ik sta hier al te zweten zonder pakken. Jij hebt nog zo'n pakken. Respect.
5: Ja.
1: Ik apprecieer het.
0: Ja, voilà. Maar dus dat wordt wel nog altijd gedaan, zo het ding, maar het is te lang geleden.
1: En wat is te lang geleden? Ik ga het nog eens introduceren van een avond.
5: Pak dat mee.
1: Of gewoon alleen dat hoofd, dat is goed.
5: Ah ja? Hela, Laura.
0: Gewoon met je kop, zeker. Voilà, ja, Laura, merci. Ik vind dat een hele goede outfit, Julie.
5: Ja.
1: Dat is echt maar jij staat daar wel mee.
5: Ja. Ik wil dat je in de Maassinger zit.
1: Ah ja.
0: Beertje.
5: Ik moet mijn liedje alleen zingen.
1: Ah ja.
0: Inderdaad.
1: Zonder autotune.
0: Zo is dat. Dat is de blokbeer trouwens, dat hadden we nog niet gezegd.
5: Raar. Blokbeer.
1: De blokbeer.
0: Dus blokbeer, niet blokbeer, Laura. Concertzangeres Laura, dankjewel voor het fantastische blokconcert. De reacties blijven binnenstromen. Het was echt fantastisch. Mensen gaan dat kunnen herbeleven op VRT Max en op de socials van M&M.
5: En deze zomer op een podium ergens ook, Laura?
1: Zeker. Zoals Céline daarnet al zei, binnen 10 dagen onze eerste show. In Turnhout. Dus alle mensen van de Kempen en daarbuiten. Wees welkom.
0: Allen daarheen. Voilà. Wij gaan zo meteen nog een uurtje verder met Blokradio.
5: Ja.
0: En jij gaat nog een uur in dat vak presenteren.
1: Nee, dat ga je echt flauw vallen.
0: Ik weet niet.
5: Nee.
1: Maar anders een keer wisselen?
0: Nee, dat gaan we niet doen.
5: Dat is het beste idee ooit.
0: Dat gaan we niet doen.
6: Kom. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Kidnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kidnetvoorouders.be.
8: Dat is lang geleden, cowboy.
9: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
10: Dat is een pakje voor jou.
9: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
11: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen.
6: In België volstaat het wettelijk pensioen zelden om je levensstandaard aan te houden. Gelukkig zijn er ook heel wat manieren om dit privé aan te vullen. De bekendste is het fiscaal voordelige pensioensparen. Dat kan met een gegarandeerd rendement of met een potentieel hoger rendement, maar ook met meer risico. Een andere optie is lange termijn sparen. Je kan tot €2.450 per jaar beleggen met een belastingvermindering van 30%. En er zijn nog manieren. Onroerend goed kopen, beleggen of klassiek sparen. Het beste voor je pensioen? Combineren en vooruitdenken. Bespreek het vandaag nog in alle vertrouwen met je makelaar. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Er is veel hinder voor het treinverkeer vanavond nadat er een brandje was ontstaan in het Centraal Station in Brussel. Het brandalarm ging af en alle reizigers moesten het station verlaten. De brand was snel onder controle, maar alle verkeer op de Noord-Zuidverbinding in Brussel heeft een tijd lang stilgelegen en dat heeft gevolgen voor de rest van het land. Je hoort Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
4: Rond 7:15 hebben wij de melding gekregen dat er een brand was in Brussel Centraal op spoor 2. Die is intussen geblust door de brandweer. Het was een kleine brand, maar wel met schade. Er zijn verschillende kabels gesmolten en die gaan wij in de loop van de nacht herstellen. Het verkeer in de Noord-Zuidverbinding is intussen wel terug opgestart over 4 van de 6 sporen. En normaal gezien, morgenochtend moet alles hersteld zijn en zal er geen hinder meer zijn.
3: Het heeft ook gebrand in natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg. Die is onder controle. Rond 4:30 is daar brand uitgebroken. Enkele honderden hectare heidegebied is afgebrand. De brandweer was snel ter plaatse, onder meer met een drone, en kon de brand vrij snel omschrijven. De oorzaak is nog niet duidelijk. De komende tijd blijft het wel opletten door het warme weer in natuurgebieden, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
10: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
3: Verschillende bedrijven zijn er niet in geslaagd om de centenindex door te rekenen in de loonbrieven voor deze maand. Door die centenindex worden de voltijdse lonen van hoger dan €4.000 bruto enkele keren niet volledig geïndexeerd. Die wet werd enkele weken geleden goedgekeurd en nu moet die centenindex dus ook verrekend worden in de loonbrieven. Maar dat lukt niet in een aantal sectoren, zegt Pieter Timmermans van het VBO. Hij vraagt een overgangsperiode.
11: Dit is de meest complexe wetgeving die ik in mijn leven heb gezien, die bovendien binnen de 24 uur moet toegepast worden. Dat is onmogelijk. Vandaar onze oproep om een vorm van gedoogperiode te voorzien, zodat bedrijven zich daar te goed kunnen op voorbereiden.
3: En supermarkt Colruyt heeft het afgelopen boekjaar minder winst geboekt dan verwacht. De netto-winst is gedaald met ruim 4% tot €337 miljoen. Colruyt blijft ook klanten verliezen. Het marktaandeel is verder gedaald tot ruim 28%. Volgens de supermarktketen komt dat doordat alsmaar meer concurrenten zoals Delhaize en Carrefour open zijn op zondag of 7 dagen op 7 open zijn. Bij die winkels gaat het vaak om zelfstandige uitbaters. Vanavond en vannacht wat wolken, maar meestal droog en tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en opnieuw warm tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Sterrenhotel of sterrenhemel, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
13: M&M. Je luistert naar Blok Radio.
14: Dat is radio om op te blokken.
13: Julie en Rob.
0: Ja, we zijn nog aan bekomen van de schrik van de blokbeer daarnet. Maar zometeen, cinematickets te winnen.

0: en The Wolf en Warrior. Goedenavond, dag allerliefste studenten van de hele wereld. De maand is halverwege, het is 16 juni. Ook aan de blok komt een einde. Daar komt ook wel een beetje in zicht. Kop op, als je het even moeilijk hebt, zo'n even moeilijk momentje. Het komt allemaal goed. Zelfs die berg vuile was die zich blijft opstapelen, maar dat je maar geen zin hebt en tijd hebt om dat huishouden te doen.
1: Inderdaad.
2: Ja, dat is het leven van een student, hè.
0: Voilà. Ik heb dat zelf zonder te studeren. Dat is toch echt een van de moeilijkste dingen van de hele wereld, jouw was doen.
1: Ja, maar dat lukt ook nooit om die...
0: Het is nooit rond.
1: Het is nooit rond,
0: want je bent ook altijd een onderbroek aan het dragen. Mag ik hopen.
1: Ja.
0: Dus dat is altijd vuil.
1: Voilà, je kan het nooit inhalen.
0: Ik word daar zot van.
1: Dus legt u daarbij neer?
0: Nee, dat gaat niet.
1: Ja, maar ja, want je kunt er toch niks aan doen.
0: Ja.
1: Het is een eeuwige achterstand.
0: Oh, dat vind ik dus heel moeilijk om mee te leren leven, maar dank je voor die... Raad.
1: Dat is raad, hè. Daarnet een prachtig concert van Laura Tesoro.
0: Dat was echt goed.
1: La la la la, dat is tof, hè, die blokconcerten. 3 liedjes integraal, rakketak, erdoor. Je kan het herbeleven, herbekijken en herbeluisteren op VRT Max. Op het M&M-kanaal, daar moet je zijn.
0: Dit uur vallen er ook nog cinematickets te winnen. En we raden ook nog eens opnieuw jouw studie. Ah ja, want wij
1: ja?
0: zijn
1: uh-huh.
0: speurneuzen.
1: Yes!

0: gestelde zomerhit dit jaar. Wie zal het zeggen?
1: Wie weet.
0: Straks spelen we met Lore. Wat blokt hij? En op basis van die naam, Lore, denk ik aan leerkracht Nederlands. Frans.
1: Lore. Lore. Ik denk... En nu ook Frans gezegd. Leerkracht Nederlands of Frans? Maar ja, wat kies je?
0: Maar je moet toch twee vakken kiezen als je Nederlands, als je leerkracht studeert? Nee?
1: Ja. Ik sluit me aan bij Frans. Nederlands, dat weet ik niet.
0: Nee. Een keer iets anders. Allee.
1: Frans, Spaans.
0: Ik heb oorlog gedaan.
1: Ah ja?
0: Ja, drie maanden.
1: Drie maanden en dan gestopt?
0: Ik heb drie richtingen gedaan op één jaar. Ja.
1: En wat allemaal dan?
0: Oei, dat is eigenlijk raar dat ik over mezelf begin. Ik ga het snel zeggen. Communicatiewetenschappen, 2 weken. Frans-Spaans, 3 maanden. En dan journalistiek en dat dan afgemaakt.
1: Dan voelde je de radiomicrobe kriebelen.
0: Ik voelde die eigenlijk al snel kriebelen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk wel allemaal een beetje dezelfde dingen, toch? Communiceren, dat doe je ook met de luisteraar, straks met Lore over wat blokt die.
0: Er is weinig anders dat ik veel kan, eigenlijk.
1: De journalistiek, met de vragen die we dan gaan stellen straks aan Lore. Alleen dat Spaans en dat Frans, dat weet ik niet hoe je dat gaat gebruiken.
0: Mijn mama is Franstalig.
1: Ah, bon.
0: Ah, bon croissant.
1: Ah, bon croissant. Ici Rihanna avec Pont de Replay. Ah, oui.

0: voor de nieuwelingen onder ons. Mocht je dit moment in de show nog nooit hebben meegemaakt, dat is niet erg. We maken op dit uur van de avond van rond 7:15 altijd een klein momentje waar we raden wat iemand studeert.
1: Vanavond spelen we met Lore. Dag Lore.
2: Hallo.
1: Hoe gaat het?
2: Goed, goed.
1: Druk aan het studeren?
2: Nee, ik kom net van de training. Maar ik heb vandaag al de hele dag gestudeerd.
1: Oké, en heb je ook een beetje kunnen genieten van de zon tussendoor? Of is het studeren en sporten?
2: Nee, ik studeer ook buiten, dus ik heb zeker kunnen genieten van de zon.
1: Ah, dat je dat kunt, dat kon ik nooit vroeger. Dat is al sterk.
2: Ja, ik vind dat beste.
1: Dat is het beste. Nog één vraagje?
0: Ja, soft vraag. Ja.
1: Mag ik?
0: Ja, ik wil zelf nog eens stellen.
1: Nee, dat mag niet. Enkel ik.
0: Stel dan de vraag welke training dat was.
1: Zeg, en in welke, in hoeveelste jaar van uw richting zit je? Lore.
2: In mijn eerste master.
0: Master? Het is de master. Start de klok. Dat is een mega tip. Master, heb je al veel vrienden gemaakt in je richting, Lore?
2: Ja.
1: Ga je veel feesten ook tijdens het jaar?
2: Nee, niet zoveel.
1: Geen tijd voor misschien.
0: Is het een creatieve richting?
2: Nee.
1: Wat is de belangrijkste skill die je moet kunnen voor je richting?
2: Communiceren.
0: Met welke bekende persoon ter wereld zou je een pannenkoek willen gaan eten?
2: Oei. Met Selima Naito.
1: Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen over jouw studierichting?
2: Eerst de theorie,
0: dus het is met praktijk. Kan je je bezeren tijdens je praktijk?
2: Nee.
0: Kan je iemand anders bezeren?
2: Ja, dat kan.
1: Ga je veel geld verdienen?
2: Gemiddeld, denk ik.
1: En dan straks vragen we naar die training, maar eerst gaan we raden.
0: Speuren.
1: Met onze neuzen.
0: Juist.
1: Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Ik wel. We hebben daar een keigoede... Die piste daar, van dat bezeren.
1: Wat, sorry?
0: Dat bezeren. Ze kan zichzelf niet...
1: Fysiek of
0: mentaal?
1: Ja, fysiek. Fysiek?
0: Waar je daar nu niet bij? Ik heb dat net gevraagd. Dus
1: ja, ik klok zo wat uit vaak als je...
0: Praat. Wel, dus ze kan zichzelf niet bezeren.
1: Ja.
0: En, maar anderen wel. Dan denk... Ja, dat een dokter of zo, of een masseur.
1: Maar zeg, een dokter zou dat toch nooit doen? Die moet net uw pijntjes wegnemen.
0: Nee, of een ding is, hoe heet dat, die zo uw nek raakt?
1: Een kraker. Osteopaat.
0: Osteopaat. Ik denk dat.
1: Nee, dat is niet. Maar waarom wilde jij met Céline van nooit zo'n pannenkoek gaan eten? Heeft dat iets te maken met uw richting?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Ah.
2: Dat is... De eerste die mij opkomt op deze moment.
0: Okay. Dat is wel zot.
1: Dat zou ik jullie wel eens tegen kunnen zeggen.
0: We moeten raden, hè.
1: Ja, communicatie, iets met communicatie. Oh ja, communicatiewetenschappen dan. Maar dat is geen master, hè? Of wel? Is dat wel een master? Dat weet ik niet.
0: Je hebt het 2 weken gedaan, toch?
1: Ja, de bachelor.
0: Ah ja.
1: Ik weet niet wat ik moet zeggen. Communicatiewetenschappen zeg ik dan.
0: Oké. Ik zeg kinesietherapie. Kinesist.
1: Echt?
0: Dat zeg ik.
1: Ah, ik heb echt ook helemaal iets verkeerds gezegd. Ja, maakt niet uit. Lore, wat studeer jij echt?
0: Echt.
1: Nice.
2: Ik studeer kiné.
0: Yes! Wat een rakketakketak! Dat is van dat bezeren.
1: Robin! Maar wacht even. Zijn jij van plan om mensen pijn te doen?
2: Nee, maar als je zo een spier die vastzit, dan is dat toch wel pijn.
1: Dat is wel waar.
0: Letterlijk.
1: En een master, Lore?
2: Ja, ja.
1: Amai, dat wist ik niet.
0: Amai. Goed bezig.
1: Zeg, goed.
0: Over wat ben je zo nu aan het leren qua spieren? Zo,
2: Het volgende examen gaat over de wervelkolom. En de ribbenkast. En heupen, alles.
0: Zeuten? Of wat zei je?
1: Sleutel.
0: De heupen.
1: Hoe noemen die spieren zo in uw nek zo? Allee, zo van uw nek naar uw schouder. Trapezius? Nee.
2: De trapezius.
1: Ik wist dat.
0: De trapezius.
1: Ja. Die doen altijd wel zeer bij mij.
0: Die zijn zeer bij
1: mij. Wat betekent dat, Lore?
2: Die doen bij heel veel mensen pijn, denk ik.
1: Oh, ja.
2: Veel stress, veel spanning.
0: Topkinesist.
1: Dus wel sinds 3 weken.
0: Heb je iets gedaan van heftige activiteit of zo, sport?
1: Nee, ze zegt stress, hè. Stress en spanning.
0: Ah, door met mij te werken.
1: Die jij gezegd, heb ik niet gezegd. Wat was je daarnet gaan doen? Welke training was het eigenlijk, Lore? Dat wil ik nu ook wel eens weten.
2: Ik doe atletiek, middellange afstand.
1: Wow, je bent supersportief.
0: Ja, kinesietherapie, toptip, hè.
1: Wauw.
0: Wil je nog een liedje horen, Lore?
2: Ja, de vriendschapsband van Xink.
0: Dat is nu toevallig. Dat stond hier gewoon klaar.
1: Voor Lore doen we alles, hè.
0: Maar natuurlijk.
1: Ik zou graag ooit eens gratis bij jou komen op de tafel liggen.
0: Voor uw trapeze.
1: Ah ja.
2: Dat mag zeker.
1: Oh, dat is leuk. Dankjewel, Lore. Best friends for life.
0: Hashtag advertentie.

0: somebody else. Een waanzinnige prijs.
1: Mij nog niet.
0: Allee, het is nu niet zo zot.
1: Maar sorry, als we alles gaan downplayen, dan is niks nog zot of leuk of goed. Dus, jawel, ik vind dit een zotte prijs. Je mag ook al blij zijn met wat je krijgt. Nee, maar dat is waar. We kunnen hier allemaal de zotste dingen weggeven. Dit, het is ook wat je ervan maakt, hè.
0: Ja, want het kan een ervaring zijn. Wie weet is het wel je toekomstige lief dat we je cadeau doen.
1: Amai, hè, dat je zo...
0: Ja.
1: En dan je armen strekken en dan zo de arm rond de persoon naast u en dan een kusje geven.
0: Ja.
1: Dat doe je?
0: Bij de film.
1: Ah, ja.
0: Ja, in de cinema. Dus, en misschien komen daar kinderen van en dan is dat dankzij ons.
1: Ja, en dan mag ik het hopen dat er een van die kinderen Robin of Julie heet.
0: Alsjeblieft, zeg, wat een topprijs.
1: Veel gevraagd hoor.
0: Ondankbare mensen
1: al. Allemaal, stuk voor stuk. Ja, jij, dat nu aan het luisteren. Ja, het gaat voor u.
0: Moet ze niet vloeken, dat mij aan.
1: Nee, dat is niet waar. Meende dat niet.
0: Zo'n mopje, sorry. Straks twee cinematickets. CC, check.

0: prijs komt eraan. In Mechelen is de Battelbrug defect. Door werken wordt ook de E40 van Veurden naar Jabeke afgesloten in Nieuwpoort. Je moet omrijden via afrit 3 en route J. We hebben een topprijs en zeg niet dat het anders is. Want wat is er beter dan op het einde van de blokweek even gezellig met mogelijk je toekomstige partner naar de cinema te gaan. Voilà. Je kan hier 2 cinematickets scoren. Zeer simpel wat je moet doen. Gewoon de filmscène raden die wij nu gaan naspelen. Oké, ben je er klaar voor?
1: Nee, ja.
0: Ja, we moeten gewoon gaan, hè. Welke scène is dit?
1: Ah, Emily. Daar zit je. Hoeveel keer heb ik je naam nog geroepen?
2: Ja, het is eigenlijk Andy. Mijn naam is Andy van Andrea, maar iedereen noemt mij Andy.
1: Ik heb 10 of 15 Calvin Klein rokken nodig.
2: Oké, en wat voor soort rokken heb je dan?
1: Alsjeblieft, gaat iemand anders vervelen met uw onnozel vragen. En herinner Jocelyn dat ik een paar van de handtassen moet zien die Mark gebruikt in de pony en zegt tegen Simone dat Jackie goed is als Maggie niet beschikbaar is. Heeft de Marchelier al bevestigd?
2: De Marchelier?
1: De Marchelier. Kunt je hem aan de lijn krijgen, alsjeblieft?
2: Ja, oké.
1: En Emily?
2: Ja?
1: Dat was alles.
0: Nou. Rakketakketak. Dat was goed.
1: Ja?
0: Vond dat wel een goede scène. En scene. Maar uit, voilà. Uit welke film kwam die scène?
1: Dat mag je nu doorsturen, die film, in de app van M&M. Voor 2 cinematickets. Dat is plezant, hè?
0: Emily, denk, hè? Zou dat kunnen zijn?
1: Dat zou.

0: jazz, Jan. Jason?
1: I don't understand.
2: Ah ja, juist, ja. M&M.
3: De Lokradio.
0: Jawel, daar luister je naar. We hebben een filmscène nagespeeld. Maar uit welke film kwam die scène? Dat is de vraag. Hey, dag Anaya.
4: Hallo.
5: Hey, alles goed?
4: Ja, met jullie?
5: Ja, ça va, ja. Merci dat je het vraagt, dat is wel heel vriendelijk. Weet jij toevallig, Anaya, welke film dat wij daar, of een scène uit de film, welke film wij daarnet hebben, ik heb heel veel het woord film gezegd, ik ga het even opnieuw doen. Welke scène speelde Robin en ik daarnet na? Nee.
0: Welke?
5: Uit welke film? Nee, wacht.
0: Uit welke film?
5: Welke film? Nee, laat het mij zelf.
0: Ah, zou je het zelf kunnen? Doe me.
5: We hebben, wacht, uit welke?
0: Eerst film en dan scène.
5: Uit welke film?
0: Jawel, kwam.
5: Uit welke film kwam de scène die Robin en ik daarnet hebben nagespeeld? Oh la la.
4: Ik dacht aan The Devil Wears Prada.
5: Jij dacht daaraan?
4: Ja.
3: Voor twee cinematickets. Maar dacht je goed?
5: Ja!
1: Ja!
4: Oh my god.
5: Joepie, joepie.
0: Het doet even iets met je. Je voelt even wat emotie, dat snap ik. Ben je, wat gaat er door je heen?
5: Je eerste reactie.
4: Ja, dat is gewoon kei leuk.
0: Oké. Okay. Ik hoor tranen. Is dat van met jou?
4: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Zeer goed. Met wie zou je willen gaan naar de cinema? Het zijn twee ticketjes.
4: Met mijn mama.
0: Oh,
5: je mag ook twee keer alleen gaan, hè? Mag ook, hè?
0: What a lifehack! Ik heb er nog nooit over nagedacht.
5: 1% gratis, jongen.
0: Dat is kei slim, broer. Dat kunnen twee keer. Ja. Oh, ga je nog steeds je moeder meenemen?
5: Nee, jongen.
4: Ja.
0: Ah, boe. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is belangrijk, belangrijk.
5: Nee, voor je mama, dat is wel...
0: En zouden jullie, want er is nu een tweede van The Devil Wears Prada, namelijk The Devil Wears Prada 2, zou je naar die gaan?
4: Ja, misschien wel, ja.
5: Leuk. Ja. Nee, dat moet niet. Hè. Je kiest zelf naar welke film dat je gaat.
0: Met
5: je
0: dat?
5: Heel tof.
0: Als je nu zou moeten voorspellen, welke snack zou je mama kopen in de cinema?
4: Ik denk popcorn.
5: Zoet of zout?
4: Zoet.
5: Oh, en ben jij toevallig zo iemand, of je mama, die dan zo M&M's en popcorn samen doet?
4: Nog niet geprobeerd.
5: Ja, blijkbaar is dat keigoed.
0: Superlekker. Weet je wat, Anaya? Je krijgt er nog een zakje M&M's bij op kosten van Julie van den Steen.
5: Maar jongen, echt, jij hebt niet te bepalen wat ik... Stop daarmee.
0: Oké, okay, je krijgt geen zakje erbij.
5: Maar stop, kijk dan of ik dat niet wil geven. Ja, ja, nu moet ik dat kopen, hè. Wat is dan uw lievelings M&M's, Anaya?
4: Ik heb er geen.
5: Nou, ah, ze heeft er geen, dus ik kan het niet geven.
0: Je moet het niet geven. Ben je allergisch aan pindanoten, Anaya?
5: Ja, yes.
4: Nee.
0: Ah, spijtig. Nee, maar je krijgt de tickets. Dat is ook leuk, hè? Twee tickets.
4: Dank je wel.
0: Ah, met plezier.
5: Speciaal voor jou ook. Mooi weer de komende dagen.
1: Yay!
0: Ook cadeau!
5: Anaya, dank je wel. We love you.

0: telefoon.
1: Gisteren hadden wij een prachtig figuur aan de lijn. De zoon van de kerstman, zou je kunnen denken. Het is Alexander Klaus. Hij sprak deze legendarische woorden.
2: Ja, dat is het leven van een student. Hè?
1: En sindsdien is de hele wereld over hem aan het praten. Gelukkig heeft hij nog tijd om bij ons te bellen. Dag Alexander.
2: Hallo Julie en Robin.
3: Alexander Klaus in de building.
1: Onze lievelingsluisteraar van de hele wereld. Hoe gaat het met jou?
2: Goed.
1: Top. Noemen mensen jou eigenlijk Alexander of soms Alex?
2: Gewoon Alexander.
1: Dat is ook wat jij prefereert.
2: Dat maakt mij allemaal niet uit.
1: Maakt niet uit. Dus als wij nu Louis zeggen, dan vind je dat ook goed.
2: Ja, dat vind ik ook goed.
3: Oké, super. En meneer Klaus, wordt dat ook gezegd?
2: Op de radio wel, hè.
3: Ah, ja, bij ons, hè. Alexander Klaus.
1: Hoe is het eigenlijk met studeren? Want je bent naast de zoon van de kerstman natuurlijk ook wel student, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: En hoe is het ermee met studeren?
2: Stressvol.
1: Oei, weer al. Zeg.
3: Weer stress.
1: Allee, Alexander. Wat zijn dan blokken?
2: Aardrijkskunde, want ik heb morgen examen.
1: Ah, dat is wel heel goed dat je dat dan doet. Wat is het leukste dat je geleerd hebt uit je cursus aardrijkskunde?
2: De gesteente vind ik wel leuk.
1: Oké, wat is uw lievelingsgesteente?
3: Graniet.
2: Een leisteen of zo.
3: Een leisteen?
1: Ken ik niet.
2: Ja.
3: Dat is dat niet dat daar veel water rondglijdt? Rond de leisteen ook? Zeg maar.
2: Ja, dat is een hele glijdende steen. Ja, dat klopt.
3: Dat is de glijdende steen. Vandaar ook de glijsteen. Ja, wadden.
1: Ah.
3: Top, hè? Top. Zeg, Alexander Klaus, gisteren ben je hier ook, eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, de show binnen gevlogen met je rendier. En toen heb je een mop verteld. Dat was fantastisch. Nu, ik vroeg mij af, heb je zo nog een mopje of moppen in je mouw zitten?
2: Goed.
3: Tuurlijk. Oké, okay, super. Ja, misschien een mopje voor ons?
1: Ja.
2: Ik heb er drie.
1: Drie?
3: Open, hier. Doe maar.
1: Oké.
2: De eerste is... Waarom hebben ze op de Noordpool nooit ruzie?
3: Noordpool?
1: Geen idee.
3: Dat gaat iets met de rendieren zijn. Ik weet het niet. Geen idee.
2: Omdat iedereen daar chill blijft.
3: Goed. Best goed.
1: Dat

0: Doe maar.
1: Zeg het maar. Rockmuziek.
0: Ja!
2: Schipper. Die ga ik van u pikken. Die ga ik ook eens navertellen.
0: Je gaat dat nooit onthouden.
2: Jawel, jawel, jawel.
0: Ja? Zeg, waren dat nu 3 aardrijkskunde moppen, Alexander?
2: Allee, jong.
1: Ja, dat waren moppen uit het thema aardrijkskunde. Dat klopt.
0: Ah, meneer Klaus, legend. Sorry, ja, terug applaus. Voor Klaus.
2: Ja. Ik vind dat jij bent de beste vriend van deze show, Alexander.
1: Yippie!
0: Oh. Yippie! Tot morgen.
2: Graag, toch?
1: Oh wel, ja, tot morgen. Tuurlijk.
0: Ja, we zullen. Succes morgen, hè, vriend.
2: Ja.

0: Alles naar de kloten.
1: Alles naar de kloten.
0: Jippa.
2: Is dat een kindsklooktelefoon?
0: Ja, dat is echt, toen was ze nog maar anderhalf à twee jaar, denk ik.
1: Alles naar de kloten.
2: Dat is een mooie opvoeding.
0: Ja, ja, het was voor papa zijn werk, hè.
2: Ja, dat is een mooie opvoeding.
0: Ja, maar ik doe dat tegenwoordig, laat ik die minder horen. Dan doe ik enkel die van Sergio. Dat is wel wat heftiger.
3: Ander... Alles naar de kloten.
0: Eigenlijk toch wel heel dicht tegen elkaar.
1: Alles bij de kloten.
0: Gewoon een kleine Sergio.
2: Zo schattig.
0: Amai.
2: Ik kan dat niet aan, die is zo schattig. Swat, het is bijna 9 uur.
0: Ja.
2: Ik stel voor, de mensen die nu aan het afzien zijn, want het is wel vrij laat, die nog aan het blokken zijn, die eens willen babbelen of een leuk liedje willen aanvragen, dat we gewoon nu de lijnen openzetten.
0: Jawel. Nee? Ja, ik vind dat een top idee. En dan in de

0: inderdaad, want het is een moeilijk moment, hè.
1: Het is wel echt, ik voel het zelf dat het een moeilijk moment is. 078-78-1010. Daarop kan je ons bereiken als je ons nu heel graag eens zou willen horen.
0: Voilà, dus 0, 2 keer 78, 2 keer 10. Voor een requestje om een beetje de sadness. Zo'n beetje de sadness tegen te gaan.
1: No.
0: Dit is de sadness en jij kan. Hè, het blijft eigenlijk zo sad op de radio tot jij belt naar 078 78
1: 10 10.
0: En dat moeten wel. Je moet er wel echt een schoen leken overal.
1: Je zit dronken, niet.
0: Ah ja, maar triestig. Dat kan. Triestig dronken kan ook, hè.
1: Ja, maar dat is niet wat we gevraagd.
0: Nee, dat is iets anders. 078 78 10 10. Oh, dat was het. Gezien?
1: Ja, sorry, ik was aan het wenen.
0: Hallo, met wie?
1: Hallo?
0: Oh, nee, het is echt gelacht. Spijtig. Hallo, met wie?
2: Met Virgil.
0: Dag Virgil.
2: Ja.
0: Zijn direct vrolijk. Is gedaan.
2: Ja.
0: Virgil.
1: Ja.
0: Blokken? Aan het blokken, vriend?
2: Ja, maar ik zit in het middelbaar en ik heb morgen examen informatica.
0: Mm.
2: Ja, niet zo heel veel school hebben dat vak, dus ik ben daar een beetje teleurgesteld over.
0: Je vindt het oneerlijk?
2: Ja, maar het is echt ingewikkeld. Ja, we moeten nu kijken bij oefening aan het maken dat we... bij de dingen, bij de lokale pizzeria kost een pizza 13 euro.
0: Ja?
2: Dan moeten ze een computerprogramma schrijven voor als je de cheesy crust bodem wilt, of als je extra groenten wilt, de paprika, champignons, en dat dan naar de uiteindelijke prijzen. Oh, en dat is dan nog de makkelijke oefening van alle oefeningen. Op de laatste oefening is dingen schrijven een programma dat aan de gebruiker je hele getallen vraagt, tot deze het getal 0 intikt. Er worden minimaal 2 getallen ingevoerd. Ja, dat kan ik niet hoor. En dingen, de ganse klas is daar bijna op gebuist.
0: Oei.
2: Ik zal eens gaan kijken in dingen in Smart School.
0: Ga maar een keer kijken.
2: Hoeveel, ja. hoeveel dat er gebuist waren op het laatste ding, op het laatste.
0: Ja. Ga dat nu doen, Virgil?
2: Ja, voilà. Ik ben al maar 3. Ja, wacht, op het voorlaatste.
0: Ah, maar 3 gebuist.
1: Oh.
0: Ja, man, en zeg eens de 3 voornamen.
2: Nou in dingen.
1: Nee.
2: Dat staat er niet op, hè.
1: Ah, ah nee, ja,
0: dat staat er niet op uit, hè. Ja, sorry, oké. Is dit niet,
2: Mathis waarschijnlijk, want die had een 0 op zijn dingen, op zijn evaluatie.
0: Mathis? Waarom had Mathis een 0?
2: Ja, omdat hij niks geweest. Hij had dingen... Ik had nog...
0: Wat, is niet geweest?
2: Jawel, hij is wel geweest, maar hij wist niks. Hè.
0: Maar hoe kan hij nou niks weten? 0?
2: Ja, hij had op papieren, ja, 0 op dingen, 0 op 5. En dan moeten we ook nog op onze computer van die oefeningen maken. Daar wist hij ook nog niks aan. Ik had op de computer dan nog gelukkig dingen nog 4 oefeningen juist. Dus daar had ik nog 4 op 9.
0: Ja, 4 op 9. Ja, dat is wel nog altijd niet zeg, gedaan.
1: Maar, wat moet jij dan allemaal doen? Ja, moeilijk vak, joh.
2: Ja, moeilijk vak. En dan onze leraar. Maar ik hoop dat hij niet niet zit te luisteren.
0: Ja, pas op.
2: Onze leraar... Hij begint altijd enorm te roepen in de klas.
0: Oh.
2: Hij begint altijd de termen te roepen als hij zo een van de dingen is concateneren. Hij begint te concateneren.
0: Ja, wacht, ja, dat moeten we even doen. Hè. Doe een keer dus, oké, jij bent de leraar en roep maar wat termen.
2: Concateneren. Ja, maar dat is het enige dat ik ken, zeg. Concateneren. Ja.
0: Ik ken maar 1 term.
1: Maar hij roept het de hele tijd.
2: Ja, concateneren altijd, maar het is echt verschrikkelijk. En dan heb je, maar als u niet zit te luisteren, ga ik wel afgaan als ik die nog eens zie. En dan heb je ook nog mevrouw Cornelis, dat is dan andere lerares van informatica wetenschappen. En dat is, allee, die heb ik niet, maar dat is blijkbaar ook geen toffe. Ik was hier gisteren jarig.
0: Ja, wie jij?
2: Ik was jarig.
0: Ja.
1: Ah, gelukkige verjaardag.
2: Ja,
1: dank
2: je.
1: Zo'n pauze laten
2: van
0: zeg maar proficiat. Ja, hij gaat Nederlands op je verjaardag.
2: Ja, dat is ook niet gelukt. Zeker omdat de Rode Duivel speelde.
0: Ja, ik snap.
2: Dingen, ja.
1: Alleen dat maar hij dat op je verjaardag... Al,
2: ja, heel veel geluk met die vragen. Want ik denk dat ik er wel gewoon netjes door ben. Want,
0: was er geen echte? Wacht even, Virgil, zeg je een echte? Je bent zo'n sprankelend figuur. Dit is allemaal echt wat jij vertelt.
2: Ja, dat is echt.
0: Amai, jongen.
1: Zeg, je hoe oud zijn geworden gisteren?
2: 16.
0: Ah, Virgil. Oké, wil jij nog een lied horen?
2: Ja, no Scotland, no party. Oké, dat is van Scotland voor 2K.
0: Van Scotland voor 2K.
1: Wat een bijzonder persoon zeg jij toch?
0: Ik vind het ook, nee, dat heb ik niet staan. De, kan je iets, heb je iets anders?
2: Ja, ik heb ook mijn eigen liedjes. Ja, maar die gaan er ook niet staan.
0: Nee, dat gaat er niet staan. Iets dat erin staat, Virgil.
2: Nee.
0: How much is the fish of so?
1: In de bazaar leuk?
0: Bazaar.
2: Wacht, ik ben even aan het zoeken.
0: Oh, wat pakt u de tijd? Zien we nog een keer op Smart School?
2: Big Dreams van Black Wave, dat vind ik het topliedje.
0: Big Dreams.
1: Ah ja.
0: Ja,
2: dat gaat
1: erin. Dat gaat
0: erin. Dat gooi jij, man. Hier, amai, Black Wave. Ja, ja, ik heb het hier. Hier, met R&B. Perfect, hè. Iedere zondagavond op M&M.
2: Ja.
0: Virgil,
2: dag.
0: Succes, hè.
1: Zullen wij morgen nog eens bellen om te horen hoe dat met u was, Virgil?
2: Ja. Ik heb morgen ook biologie, dus dat gaat nog optrekken.

0: morgen een nieuwe Blokradio. Nono Wouters komt langs.
1: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws, met Brecht Schabrigs. Rusland bevestigt dat een militair fregat een waarschuwingsschot heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens het Russisch ministerie van Defensie voert dat jacht gevaarlijk dicht bij het Russisch schip. Dat zou verschillende keren geprobeerd hebben om contact te leggen om een incident te voorkomen, maar er kwam volgens de Russen geen reactie. Na dat waarschuwingsschot veranderde het jacht van koers. Alles is verlopen volgens het internationaal maritiem recht, zegt Rusland. Het incident gebeurde vanmorgen tussen het Isle of Wight en de Normandische kust. Veel hinder voor het treinverkeer vanavond nadat er een brandje was ontstaan in het Centraal Station in Brussel. Brandalarm ging af en alle reizigers moesten het station een tijd lang verlaten. De brand was snel onder controle, maar alle verkeer op de Noord-Zuidverbinding in Brussel heeft een tijd lang stilgelegen met grote gevolgen, zegt Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
2: Rond 7:15 hebben wij de melding gekregen dat er een brand was in Brussel Centraal op spoor 2. Die is intussen geblust door de brandweer. Het was een kleine brand, maar wel met schade. Er zijn verschillende kabels gesmolten en die gaan wij in de loop van de nacht herstellen. Het verkeer in de Noord-Zuidverbinding is intussen wel terug opgestart over 4 van de 6 sporen. En normaal gezien, morgenochtend moet alles hersteld zijn en zal er geen hinder meer zijn.
1: De brand in natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg is onder controle. Rond 4:30 was daar brand uitgebroken. Enkele hectaren heidegebied is afgebrand. De oorzaak is nog niet duidelijk en blijft de komende tijd opletten door het warme weer in natuurgebieden, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
3: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden. En vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
1: En op het WK voetbal beginnen Frankrijk en Senegal zo meteen aan hun openingswedstrijd in New York. Frankrijk is de verliezend finalist van het vorige WK en geldt als een van de topfavorieten. Je kan die wedstrijd live volgen op VRT Canvas of via Sporza op Radio 1. Vanavond en vannacht wat wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt. In de loop van de dag veel zon en het wordt opnieuw warm tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
5: Magic Summer.

los terroristas.

0: zomerhits in de mix? Luister alle Magic Summer afleveringen
1: via het M&M kanaal op 4T Max.
2: M&M. 10 uur, goedenavond. 4T Nieuws met Brecht Schabrigs. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs krijgen te horen dat ze het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor kinderen die busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat ze buslijnen moet schrappen omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Daar is veel bezorgdheid over, zegt Anne de Koster, directrice van de Vinderij.
3: Heel ernstige bezorgdheid. Hè. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein. Kinderen met een gedragsstoornis. Dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
2: De Lijn bevestigt aan onze redactie dat er vanaf september ritten zullen verdwijnen en dat er nu gesprekken zijn met de betrokken scholen. De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan veel mensen denken, zegt Brecht Gunst.
4: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zomer op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België, als we epidemiologisch gaan kijken, ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
2: De stichting pleit al sowieso voor een verbod op reclame voor zonnebanken en wil dat ze geweerd worden uit hotels, fitness- en wellnesscentra. In natuurgebied De Teut in Zonhoven in Limburg heeft in de late namiddag een brand gewoed. Door de droogte en de wind kon het vuur zich snel verspreiden, maar de brandweer had de brand vrij snel onder controle. Enkele hectare heide is daar afgebrand. De brandweer vraagt om de komende tijd wel alert te zijn, want het risico bij dit weer is groot, zegt Frederik van der Haven van de brandweer.
5: Ja, het is vooral zaak om de komende dagen ook extra waakzaam te zijn voor eventuele natuurbranden en vooral ook te zorgen dat als er toch iets ontstaat, dat er een heel snelle verwittiging is. Dat is een vraag naar de burgers toe. En als wij ter plaatse komen, dat wij heel snel ingrijpen, heel snel opschalen en zorgen dat het zeker niet kan escaleren.
2: Rusland bevestigt dat een militair fregat vanochtend een waarschuwingsschot heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens het Russisch ministerie van Defensie voer het jacht gevaarlijk dicht bij het Russisch schip. Dat zou verschillende keren geprobeerd hebben om contact te leggen om een incident te voorkomen, maar er kwam volgens de Russen geen reactie. Na dat waarschuwingsschot veranderde het jacht van koers en alles is verlopen volgens het internationaal maritiem recht, zegt Rusland. Het incident gebeurde tussen de Isle of Wight en de Normandische kust. En op het WK voetbal speelt Frankrijk tegen Senegal. Na een kansarme eerste helft is de ruststand daar 0-0. Senegal kwam nog het dichtst bij een doelpunt. Jackson trapte tegen de paal. Frankrijk is de verliezend finalist van vorig WK en is nu een van de topfavorieten. Het weer nog vannacht wat wolken, maar meestal droog bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: M&M.

0: 2010. Stamina, mina, waka, waka, tot 2019. On the
1: bank. Herbeleef je tienerjaren met de M&M Teens Top 500.
0: Vanaf morgen op M&M. En op VRT Max.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Bricht Schabrigs. Verschillende scholen in het buitengewoon onderwijs krijgen te horen dat ze het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan 1,5 uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstap plaatsen. Annelies Meijnaars van De Lijn.
1: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen wij elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstapplaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
0: De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan veel mensen denken, zegt Brecht Gunst.
2: In landen als Australië en Brazilië bijvoorbeeld is het al compleet verboden. Omwille van de eenvoudige reden dat UV-straling en zonnebanken echt wel in klasse 1 kankerverwekkend worden geclassificeerd. En dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als tabak, als asbest. Dus het is echt wel gevaarlijk en het levert ook geen enkel gezondheidsvoordeel op.
0: Op het WK voetbal speelt een van de topfavorieten Frankrijk zijn openingswedstrijd tegen Senegal. Geert Hermans, we zitten daar in de absolute slotfase. Hoe staat het daar?
3: Wel, de Fransen gaan de partij zeker winnen. Het staat 3-1 voor tegen Senegal. Het speelde een flauwe eerste helft Frankrijk. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in de tweede helft geraakte de Franse sneltrein echt wel onder stoom. Eerst werden de kansen nog gemist. Maar halfweg de tweede helft kon Mbappé dan toch een knappe opening van Olysee in doel werken. Voor Mbappé zijn 13e al. Zijn 13e WK-doelpunt al. En Senegal kon het tempo echt niet meer aan. Frankrijk duwde door. En de ingevallen Bradley Barcola zette de kers op de taart. 2-0 na een paas van Rabiot. Even was het nog schrikken voor Frankrijk toen in de toegevoegde tijd Senegal wist tegen te scoren via Mbappé. Maar het antwoord liet niet lang op zich wachten. Het antwoord van Mbappé, die met een heerlijke schik van op 30 meter de 3-1 binnentrapte. Frankrijk wint dus van Senegal. Dik verdiend met 3-1.
0: Dank je, Geert. En nog in de groep van Frankrijk en Senegal speelt Irak tegen Noorwegen. Die wedstrijd begint om middernacht. Het weer vannacht wat wolken, maar meestal droog en tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Scholen in het buitengewoon onderwijs zullen het volgend schooljaar met minder bussen moeten doen voor het leerlingenvervoer. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder flink wil besparen. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Annelies Meijnaerts van de Lijn.
1: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt. Misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen we elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstapplaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
0: Verschillende scholen zeggen dat dat niet werkbaar is voor deze leerlingen. Er is veel bezorgdheid over dat plan, zegt Anne de Koster, directrice van de Vinderij in Lokeren.
2: Heel ernstige bezorgdheid. Als ik hoor dat ze spreken over opstapplaatsen ook. Nee, geen goed idee. Stel u voor, kinderen type 2 samen met een mentale beperking. Hoe gaan we dat organiseren? Kinderen met autisme, te veel prikkels. Stel u voor, samen ergens op een marktplein, kinderen met een gedragsstoornis, dat gaat niet goed komen. Dat gaat nog meer zorgen voor problemen. En dat zien wij als school helemaal niet goed komen.
0: De Stichting Tegen Kanker wil dat de overheid werk maakt van een verbod op zonnebanken, omdat die kanker kunnen veroorzaken. 9 jaar geleden had de Hoge Gezondheidsraad al voor zo'n verbod gepleit, maar dat is er nooit van gekomen. Onterecht vindt de stichting, want zonnebanken zijn veel schadelijker dan we denken, zegt Brecht Gunst.
3: Je moet weten, een zonnebank is ongeveer 6 tot 15 keer krachtiger dan de zon aan de Middellandse Zee in volle zon op de middag. Dus het is echt wel een heel schadelijk gegeven. We weten ook dat eigenlijk in België, als we epidemiologisch gaan kijken, ongeveer 143 gevallen van melanoom jaarlijks in België toe te schrijven zijn aan dat zonnebankgebruik.
0: In afwachting van een totaalverbod wil de stichting dat er een verbod komt op reclame voor zonnebanken en dat ze geweerd worden uit hotels en fitness- en wellnesscentra. Sport op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn eerste groepswedstrijd met 3-1 gewonnen van Senegal. Het verslag is van Geert Eremans.
4: Frankrijk speelde een flauwe eerste helft. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in een wervelende tweede helft maakten de Fransen het verschil. Eerst werden de kansen nog gemist, maar de Franse sneltrein bleek na de 1-0 van Mbappé niet meer af te stoppen. Barcola maakte er 10 minuten voor tijd 2-0 van. En even was het nog schrikken voor de Fransen toen de 18-jarige Mbappé voor Senegal tegenscoorde. Maar Mbappé had zijn antwoord klaar. Met een geweldige trap van op afstand legde hij de 3-1 eindstand vast. En Frankrijk heeft zo zijn start op dit WK zeker niet gemist.
0: En zo net is ook de partij tussen Irak en Noorwegen begonnen. Dat zijn de andere landen uit de groep van Frankrijk en Senegal. Het weer nog vannacht wat wolken, maar meestal droog bij temperaturen tot 16 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag opnieuw veel zon en het wordt warm tot 26 graden. Zo dinsdag 16 juni zit erop. Een goede nacht.

0: Mama, is mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
2: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten.
2: Hoogstraten aardbeien. Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: M&M Live.

0: 1 uur, Neil. Goeienacht. 14 nieuws met Alain de Korte. Het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet het vanaf volgend schooljaar met veel minder bussen doen. Dat betekent dat voor een aantal kinderen de busrit van en naar school weer langer dan anderhalf uur kan duren. Vervoersmaatschappij De Lijn bevestigt dat er vanaf september ritten geschrapt worden of samengevoegd worden, omdat Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder flink wil besparen op de werkingsmiddelen van De Lijn. Er ligt ook een plan op tafel om leerlingen van het buitengewoon onderwijs niet meer thuis op te halen, maar wel aan centrale opstapplaatsen. Annelies Meijnaerts van De Lijn.
1: We gaan een aantal ritten in het leerlingenvervoer samenvoegen. Dat wil zeggen dat een leerling misschien wel op een andere bus terechtkomt, misschien op een grotere bus via een ander traject naar school gaat gaan. Vandaag halen wij elke leerling op aan huis en brengen we die dan naar school. Door het samenbrengen van die busritten bestaat het risico dat die ritten inderdaad langer worden. Daarom willen wij nu vandaag eigenlijk met de scholen samenwerken om te kijken of we in bepaalde gevallen kunnen werken met zo'n centrale opstap. Plaatsen. Dat kan ook de rittijd verkorten, wat dan weer een voordeel is voor de leerlingen.
0: Gisteren hebben in totaal 710 mensen aan boord van kleine bootjes het kanaal illegaal overgestoken om het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Dat is een recordaantal op één dag sinds begin dit jaar. Het zijn cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Het heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. Sinds begin dit jaar zijn bijna 10.000 mensen illegaal aan de Engelse kust aangekomen. Dat is wel een daling van zo'n 40% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In april hebben de Britse en Franse regering een nieuwe overeenkomst ondertekend om de levensgevaarlijke overtochten over het kanaal te voorkomen. En op het WK voetbal heeft Frankrijk, een van de topfavorieten, zijn eerste groepswedstrijd gewonnen van Senegal. Het verslag is van Geert Heermans.
2: Frankrijk speelde een flauwe eerste helft. De beste kansen waren toen voor Senegal. Maar in een wervelende tweede helft maakten de Fransen het verschil. Eerst werden de kansen nog gemist, maar de Franse sneltrein bleek na de 1-0 van Mbappé niet meer af te stoppen. Barcola maakte er 10 minuten voor tijd 2-0 van. En even was het nog schrikken voor de Fransen toen de 18-jarige Mbappé voor Senegal tegenscoorde. Maar Mbappé had zijn antwoord klaar met een geweldige trap van op afstand, legde hij de 3-1 eindstand vast. En Frankrijk heeft zo zijn start op dit WK zeker niet gemist.
0: En met die twee doelpunten steekt Mbappé Olivier Giroud voorbij als Frans topschutter aller tijden. In dezelfde groep als de Fransen spelen Irak en Noorwegen op dit moment hun eerste groepswedstrijd. De tweede helft gaat zo meteen beginnen. Bij de rust staat het 2-1 voor Noorwegen. En de Noorse doelpunten die werden gemaakt door Erling Haaland. Vannacht wat wolken, maar meestal droog. Temperaturen tot 16 graden. En woensdag begint bewolkt. In de loop van de dag wel meer zon en warm ook tot 26 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.